aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van een miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

God, o mijn God. Ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw en daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
2: BNN Varen.
1: Jasper Schrijvers.
3: Goedemorgen. Samen worden we lekker wakker met zometeen Lenny Bonzoo.

0: en Everywhere bij 3FM. Hey, iedereen heeft toch minstens één nummer waarvoor de volumeknop een klein beetje omlaag gaat zodra er iemand naast je komt zitten. En zo'n nummer dat heerlijk is in je oortjes, maar waarvan niemand mag weten dat jij hem op dat moment aan het luisteren bent. Een guilty pleasure ook wel. Nou, misschien ga je stiekem heel lekker op de Venga Boys of staat ergens Leeuw Kleine bovenaan in je Spotify. Nou, 3FM talent Lenny Moussou die heeft er ook zo eentje en hij besloot hem niet langer geheim te houden, maar er op Insta gewoon een cover van te maken. Moet jij even horen.
1: I

goedemorgen. Je radio staat op 3FM. Mijn naam is Jasper en wat fijn dat ik naast je wakker mag worden. Het is en blijft toch wel een bizar tijdstip, maar je bent echt niet de enige die wakker is op dit moment. Ik zie appjes van Lisanne, Gerry, Anna, Jeroen, Pien, Henri, Hans, Jacob, Jelle. Het is allemaal lekker druk en gezellig in de NPO Luister-app. Deze week zijn we een competitie begonnen. De Gouden Tulband. Ik ben namelijk in Marokko opgelicht in de woestijn. Mijn gids zei dat we een tulband moesten kopen voor 100 euro. Dat bleek een scam. Ik heb dat ding geen enkele keer opgehad. En daarom zoeken we deze week dus naar het beste oplichtverhaal. Zo is Roel opgelicht in het buitenland. Hij dacht wiet te kopen, maar toen hij zijn jonko aanstak, bleek het oregano te zijn. Nou goed, naar dat soort verhalen ben ik op zoek. Stuur je oplichtersverhaal via de NPO Luister-app en doe dat. Want zometeen ben ik met iemand die hier vaker een varkentje mee heeft gewassen. En je kent hem van de tv. Wie het is, hoor je naar de Swedish House Mafia. En hier zijn dit de editors bij.

0: Parachute bij 3FM. Deze week zoeken we de luisteraar die het hardst is opgelicht. Ik ben namelijk opgelicht in Marokko. Ik heb voor 100 euro een tulband gekocht. En daarom reiken we deze week de gouden tulband uit voor de luisteraar die het hardst is opgelicht. Ben je opgelicht? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Want ja, dan maak je dus kans op die prijs. Ik krijg al wat appjes binnen van onder andere Bas die zegt: ik ben vandaag opgelicht door een snoepautomaat. Mijn zakje Haribo bleef namelijk hangen. Tommy is laatst opgelicht op Bali. Ik heb 40 euro betaald voor neppe Adidas slippers. En Willem komt even binnen via een audio-appje.
1: Hey Jasper, ik ben een paar maanden geleden nog opgelicht toen ik een Nederlands elftal shirtje wou halen op Vinted. Ik wou namelijk de editie uit 2004 hebben, graag voor de WK. Ik denk, dan loop ik er helemaal super bij, want dat vond ik wel een gaaf shirt. En ja, op de foto's op Vinted zag het er ook allemaal hartstikke netjes uit. Best wel een flinke prijs voor betaald ook, voor dat shirtje. Maar toen ik hem thuis kreeg, toen zat hij helemaal schots en scheef. En was hij hartstikke lelijk. Dus pas op met shirtjes kopen op Vinted.
0: Oeh, oké. Okay. Nou goed, als je ook een keer bent opgelicht, of ook als je wil voorkomen dat je een keer wordt opgelicht, moet je even goed opletten, want er is één man die ongeveer elke vakantiescam al van dichtbij heeft gezien. En die spreken we zo.
2: Dit is dus hun thuisbasis. En wat voor een. Hier kom je met geen mogelijkheid meer weg. 3 meter hoge hekken, prikkeldraad en een dik hangslot. Als ze hier ontdekken dat ik stiekem film, kan ik alleen misschien via het dak van de buren vluchten.
0: Zometeen bellen met Kees van der Spek.

0: Stella Lefty en Boston bij 3FM. Ik ben echt gênant hard opgelicht in Marokko. En daarom hebben we de koning van oplichters op Baskara aan de telefoon. Hij laat zich niet pakken door balletje, balletje. Kees van der Spek. Goedemorgen, Kees.
1: Hallo.
0: Vind je mij een beetje dom?
1: Nee, niet heel dom. Misschien een beetje naïef.
0: Ja.
1: Maar dat geeft.
0: Want ik ben opgelicht in Marokko. Het geval is, wij zijn met een tour naar de woestijn gegaan. En uiteindelijk hebben wij €100 moeten betalen voor een tulband die zogenaamd verplicht was. We zijn daarheen gereden met de winkel. Uiteindelijk, we hebben hem 0 keer gedragen. Is dit een bekende scam?
1: Heel bekende scam. In Marokko geldt dit fenomeen, dat noemen ze daar. Is een beetje lastig te omschrijven, maar het is eigenlijk overal gaande in Marokko. Namelijk, je wordt een winkel of een restaurant of wat dan ook ingelokt, in dit keer door je chauffeur. En die chauffeur die vangt dan een enorm groot bedrag van het bedrag dat jij uitgeeft in die winkel.
0: Ja.
1: Dat systeem wordt het systeem van Le Faux Guide, dat is een Frans woord, valse gidsen genoemd.
0: Mm-hmm.
1: En die pakken 50% van het bedrag dat jij betaalt.
0: 50%? Oké. Okay, want...
1: 50. Het is niet normaal. Wij hebben het helemaal uitgezocht. Een politieman heeft me daar uitgelegd. En de middenstand vindt het verschrikkelijk. Vooral in Marrakesh.
0: Mm-hmm.
1: Ben je ook in Marrakesh geweest?
0: Zeker, ook daar, ja.
1: Ja. Kijk, in Marrakesh word je overal op straat aangesproken. Of ze je mee, dan nemen ze je mee naar een winkel van een oom of een argan. Vooral arganolie wordt er veel verkocht.
0: Mm-hmm.
1: En het punt is dat degene die jou meeneemt, in dit geval was het dus je chauffeur naar een winkeltje onderweg. Maar dus degene die jou meeneemt in Marrakesh zelfs, ook als een restaurant binnen, waar je naar binnen wordt gelokt, zij krijgen de helft van wat jij uitgeeft. En de middenstand wordt er helemaal gek van, want die moeten dus heel veel afstaan aan die gidsen.
0: Ja.
1: Die zogenaamd oom of familielid of wat dan ook zijn. Je zou denken, die zijn blij met veel extra omzet. Maar dat is helemaal niet zo. Die vinden dat afschuwelijk. Want bijvoorbeeld die restaurants waar ik het net over had.
0: Mm.
1: Op de straat. Die worden een restaurantje binnengelokt. Gewoon Europese prijs, dat weet je ook wel. Als je met z'n vier eet, ben je zo €250 kwijt. Dan krijgt die gids gewoon, diegene die je naar binnen brengt, krijgt €125 daarvan.
0: Ja.
1: Maar op het moment dat je als restaurant niet meewerkt, dan zeggen ze gewoon tegen de toerist op straat, oh, hier moet je niet naar binnen gaan hoor. Er is vorige week iemand ziek geworden van de vis of zo. Dat doen ze gewoon.
0: Je moet er mee gaan in het systeem.
1: Ja, nee, die houden de hele middenstand in een wurggreep. Wat wij hebben gedaan, hebben ze ook een beetje lopen fucken daar.
0: Okay.
1: Door met zo'n gids naar zo'n restaurant mee te lopen.
0: Ja.
1: En dan onderweg 3 keer van gids wisselen. Dat wordt helemaal gek. Want dan een beetje dralen en dan achter een andere gids aanlopen. En uiteindelijk met de 3e gids. Die leid je dan het restaurant in. En dan zeggen, oh nee, ik ga toch maar bij de buren.
0: Oh, ja.
1: En die heeft jou daar dan niet naar binnen gebracht. Ja, dus dan worden ze, we hebben echt hele grote ruzies veroorzaakt daar.
0: Wel goed. Oké, okay, Kees.
1: Maar het is wel een slecht systeem.
0: Ja, hey, ik wil even van je weten, want het is vaak een groot probleem. Hè? Jij bent eigenlijk wel een beetje de koning van oplichters in het buitenland om ze te ontmaskeren. Je kent alle trucjes en nou ja, als jij op vakantie gaat, jij wordt echt never in de zeik genomen. Maar ja, ik ben ook een beetje een naïeve burger. Daarom ben ik waarschijnlijk ook in de zeik genomen. Kunnen we even voor alle luisteraars even 3 tips geven hoe je kan voorkomen dat je in de maling wordt genomen als je op reis gaat?
1: Oké. Okay. Iemand spreekt je aan op straat die heel goed Engels kan, beter dan de meeste mensen die daar om je heen lopen.
0: Ja.
1: Waarschuw ik.
0: Oh, wat dan?
1: Nou ja, oplichters kunnen altijd goed Engels. Die spreken altijd veel beter Engels dan de rest.
0: Dus je kan beter in zee gaan met iemand die niet zo goed Engels kan?
1: Nou, dat is de tweede. Waarom zou je met iemand in zee gaan die je aanspreekt? Mm-hmm. Waarom zou je dat doen?
0: Je kan beter zelf op zoek gaan naar iemand om iets te doen.
1: Nou ja, kijk, het ligt eraan wat. Maar belangrijke waarschuwing is, degene die jou zomaar aanspreekt op straat en erg goed Engels kan, is al een waarschuwing. 2, als iemand jou zomaar aanspreekt op straat en hij vraagt direct, ben je voor het eerst, wanneer ga je weer weg? En ben je alleen? Dan weet je ook al dat het oplichter is. Want dat zijn precies de 3 dingen die je wil weten voor goede prooi bent. En de 3e is natuurlijk gewoon, ja, als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het ook te mooi om waar te zijn. Dus geloof niet in waanzinnige aanbiedingen. Geloof er gewoon niet in.
0: Oké, dus eigenlijk gewoon een beetje op je hoede zijn en dan moet het ook wel weer goed komen.
1: Ja.
0: En vind jij het dan moeilijk? Want dat vind ik soms wel lastig. Om, want als je op vakantie bent of op reis bent, is het ook leuk om met allemaal locals te praten. En je wordt er toch een klein beetje cynisch van soms. Dat je denkt van, oeh, zit er geen rode vlaggen? Probeert hij me niet in de zeik te nemen? Want je wil ook natuurlijk van het beste van de mens uitgaan.
1: Kijk, 90% van alle mensen is gewoon hartstikke leuk en aardig. Ja. En maakt geen zak uit waar je bent. Iedereen is in principe wel een beetje hetzelfde. Maar je moet gewoon even op deze drie dingetjes letten. En voor de rest moet je gewoon genieten van je vakantie. En vooral leuk met locals hangen, want die vinden dat ook gewoon leuk. Ja. Dus de meeste mensen zijn prima, oké. Okay. Hierbij moet je een beetje opletten.
0: Oké. Nou, heel erg bedankt voor je tips, Kees. Koning van de oplichters in het buitenland. Dankjewel voor je advies en we gaan ermee aan de slag. Ik ga me niet nog een keer in de zeik laten nemen.
1: Nooit doen.
2: I have

0: Ik heb goed en ik heb slecht nieuws voor je als je van Golband houdt. Het slechte nieuws is dat je nog even moet wachten op nieuwe muziek van die boys. Maar het goede nieuws is, er komt wel nieuwe muziek aan van één van de drie. Het gaat om De Het Boas. Die gaat solo verder en bij 3 voor 12 vertelt hij het volgende erover.
1: Gedurende heel Goldband-periode ben ik gewoon ook zelf dingen aan het maken. Deze tune is toevallig ook met Wieger.
2: Ja.
1: Maar ook met andere producers.
2: Wat heerlijk om zo te experimenteren dan, toch?
1: Ja, dat is echt. Dat is het allerleukste in muziek maken. Gewoon dingen maken en niet uitbrengen.
2: Het is ook echt totaal anders dan Goldband. Wilde je ook echt iets anders maken dan wat je met de boys doet?
1: Ik heb niet bewust iets anders gaan maken. Maar ik duik gewoon af en toe wel in andere dingen. Ik hou gewoon van die neo-soul, R&B dingen, hip-hop. Ja.
0: Klinkt als Goldband, maar dan op een zondagochtend. De

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: BNN Vara. Jasper Schrijvers.
2: Ja, goedemorgen. Zometeen jouw eerste hulp bij ongemakkelijke gesprekken op werk. Eerst muziek van Martin Garrix, Ed Sheeran. En dit is Panic.

0: Dit bij 3FM, een hele goede morgen. Het is de eerste dag van oktober en ja, het is ook een beetje een verdrietige dag. Gisteren kwam namelijk het nieuws naar buiten dat schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden aan de gevolgen van kanker. Paulien toerde regelmatig met haar theatershow door Nederland, was de afgelopen jaar jury bij De Slimste Mens. Ja, en ze schreef boeken over de Nederlandse taal, iets waar ze erg gefascineerd door was.
1: Waar ik wel oprecht heel, heel blij van kan worden, is van het idee dat ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
0: Oh ja, echt gemist voor Nederland. Sterkte aan alle nabestaanden. Dan vanavond speelt het Nederlands elftal een uitwedstrijd tegen Griekenland voor de Nations League. Na een beetje een teleurstellende wedstrijd tegen Servië hebben we wel zin in een beetje een mooie pot. Om goed te kunnen voetballen is eten ook belangrijk. En ik vroeg me af, wat eet het Nederlands elftal eigenlijk voor zo'n wedstrijd? Een lekker broodje shawarma of een pizzaatje Denzel?
2: Dat slaat helemaal nergens op. Dat is gewoon klinkklauw. Ons en er zijn nooit shawarma. Wat is er besteld? We zijn een professionele club. Het ziet er natuurlijk allemaal niet goed uit, maar wij bestellen geen pizza en shawarma en dat soort dingen.
0: Duidelijk. En als jouw collega roker is, dan kan het zijn dat hij of zij vandaag extra chagrijnig is. Vandaag gaat namelijk Stoptober van start en ja, dat is niet makkelijk, hè. Roker Anja die is vorig jaar tijdens Stoptober na 55 jaar gestopt met roken. En ze heeft even een goede tip voor je. Ga in plaats van roken, ga bellen blazen. Luister maar.
3: Kijk, het blaas je heel lang uit. Dan lijkt het net of je gewoon gezellig buiten staat te roken.
0: Ah, lekker bellen blazen. Vandaag een lekkere dag. Het wordt ongeveer 20 graden, wel bewolkt. Dit is Slater, brand new channels.

0: Om even rectificeren. Ik vertelde net dat het een lekkere dag wordt vandaag. Hè? Lekker weer. Ik krijg een boos appje van Bilt.
1: Hoezo lekkere dag? Het regent dat het zeikt hier. Godverdikkie nog, jongen.
0: Dus bij deze rectificatie, in het hoge noorden van het land, regent het. Goedemorgen, je bent bij 3FM. Zometeen hoor je Alex Warren en dit is Smashing Pumpkins.

Alex Warren. Emerald Eyes bij 3FM. En daarvoor hoorde je de Opposites, Feestje op mijn graf. Ja, heb jij al gestemd? En geen stress, ik heb het niet over politieke verkiezingen die je bent vergeten. Ik ga je niet lastigvallen met allemaal lastige discussies nu. Ik heb het over de verlanglijst. Het is de meest democratische hitlijst van Nederland. Want het zijn de beste liedjes van Nederland. Jij bepaalt namelijk wat er in die lijst staat. Je kan stemmen, want elke zaterdag om 4 uur in de middag gooi je hem weer op 3FM. Stemmen doe je via 3fm.nl/verlanglijst. En doe dat, want als je dat doet, maak je ook nog eens kans op een Bluetooth speaker. 3fm.nl/verlanglijst voor jouw favoriete track. Je bent bij 3FM.

Alex Warren. Emerald Eyes bij 3FM. En daarvoor hoorde je The Opposites. Feestje op mijn graf. Ja, heb jij al gestemd? En geen stress, ik heb het niet over politieke verkiezingen die je bent vergeten. Ik ga je niet lastigvallen met allemaal lastige discussies nu. Ik heb het over de verlanglijst.

democratische hitlijst van Nederland. Want het zijn de beste liedjes van Nederland. Jij bepaalt namelijk wat er in die lijst staat. Je kan stemmen, want elke zaterdag om 4 uur in de middag gooi je hem weer op 3FM. Stemmen doe je via 3fm.nl/verlanglijst. En doe dat, want als je dat doet, maak je ook nog eens kans op een Bluetooth speaker. 3fm.nl/verlanglijst voor jouw favoriete track. Je bent bij 3FM met nu live.

Vanavond speelt het Nederlands elftal tegen Griekenland. Het is belangrijk dat die spelers er een beetje lekker in zitten voordat ze beginnen aan die wedstrijd. En ja, wat helpt er nou beter dan goede muziek? Oké, beeld je even in. Je loopt de kleedkamer van het Nederlands elftal in. Je oranje shirtje die met je naam achterop hangt achter je. Er staat echt zo'n unit van een muziekbox in die kleedkamer. En naast je zit Virgil van Dijk en die zegt in één keer... Hé bro, zet even een goede tune op dan. Ja, wat zou je dan opzetten? Om even lekker in die wedstrijdsfeer te komen.

0: Nederland tegen Griekenland. Thijs, goedemorgen. Ga je kijken?
1: Ik weet het nog niet. Ik weet niet hoe laat het komt eigenlijk.
0: Ik snap het wel. Want misschien moet je vroeg naar bed inderdaad. Ja, dat kan me voorstellen. Hey, was jij zelf... Het is om 9:15.
1: Oh nee, dan ga ik het eigenlijk niet helemaal kijken.
0: Nou ja, ik denk ik ook niet, want ik moet ook weer vroeg opstaan.
1: Ja, dan.
0: Helaas. Maar goed. Hey, was je zelf een beetje een goede voetballer?
1: Ik was vooral heel goed in de derde helft.
0: Oh, in de derde helft. Oké. Dat was gewoon heel veel bierzuipen.
1: Ja, wij speelden niet voor de punten, maar voor de pinten.
0: Okay. Dus, ja. En je ging ook bier drinken voor de wedstrijd?
1: Ja, bij de senioren wel. Als we dan om 11 uur moesten voetballen, dan...
0: Over 's ochtends?
1: Ja, bij sommige verenigingen spelen derde elftallen pas om 11 uur. Dus dan,
0: pas om 11 uur 's ochtends hebben we het over. Ja. Hebben die over 11 uur de avond, Thijs?
1: Nee, maar ja goed, 10:30 kan toch wel het weekend?
0: Ja joh, moet je ook lekker zelf weten. Lekker ja, biertje dan. Voor de wedstrijd.
1: Lekker man.
0: Hey, Thijs, stel dat jij vanavond in de kleedkamer zit van het Nederlands elftal. En Virgil van Dijk die zegt tegen jou van... Hey Thijs, zet even een goede tune op. Welk nummer zou jij dan opzetten om een beetje iedereen op te zwepen?
1: Ja, ik zei net al tegen Thijs, wij spoelen vanavond in Grieken weg. Dus ik zou zeggen, tsunami.
0: We spoelen ze weg. Dankjewel Thijs, ik ga hem voor je draaien.

0: Laura Palmer bij 3FM. Zometeen bij Wijnand en Jamie in de ochtend. Ja, doe jij wel eens een deo'tje op tijdens het werk? Gewoon midden op de dag. Nou, als je dat doet, dan kan het zijn dat Jamie daar een mening over heeft.
1: Een collega die deo gebruikt of parfum moet dat eventjes in een andere ruimte opsprayen dan waar iedereen zit.
2: We gaan Lotte en Kiki even voor de bus gooien in deze. Of was dat Lotte of was dat Kiki?
1: Beide eigenlijk. Onze twee lieverds van stagiairs. Deze meiden, hartstikke toppertjes. Maar wat wij hebben, gedurende de dag zijn we natuurlijk aan het werk, zitten we in een kantoorruimte met elkaar. Ja, rond een uurtje of 12:00, 1:00, dat je denkt, poeh, ik ben een beetje, weet je, het begint een beetje al wat uurtjes erop te zitten, laat ik mezelf even opfrissen. En die pakken daar dan een deootje of een parfummetje bij. Er wordt wat gespreid alsof je in de Douglas en het kruidvat in één staat. En je bent door een walm aan het lopen. Het is niet alleen dat je het ruikt. Je proeft het de hele dag. Zit het gewoon nog ergens diep in je huid. En je ruikt er zelf ook de hele dag naar.
0: Zometeen.

0: eerst het laatste nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
12: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Heb jij zonnepanelen?
0: Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
14: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp

0: van 3FM. Goedemorgen, Wijnand en
1: Jim. Nelly.
0: Wat zei je?
1: En Nelly.
0: Nelly. Het gaat gewoon nog steeds fout. Het gaat nog steeds fout.
1: Ja.
0: Of eigenlijk moeten we zeggen Barend en Benne. Ja.

0: Het is 6:09. De ochtendshow van 3FM. Goedemorgen. Goed dat je erbij bent. De zomer is nu echt voorbij. Tenminste.
1: Nou, ik vond het nog hartstikke warm net, hoor.
0: Ja, het was... ik ben gisteravond nog in mijn polootje gewoon rustig naar buiten gegaan.
1: Ja.
0: Heerlijk. En ook, kijk, vandaag wordt het geen 28 graden. Regenachtig gaat het wel worden. 20 graden. En dat is eigenlijk een beetje de temperatuur die we de komende dagen ook aanhouden. Dus wat dat betreft...
1: is het helemaal oké. En anders dan is het lekker knus binnen met elkaar. Wat ook ontzettend fijn is. Want jij bent wakker. Dan hoor je bij onze favoriete club, de Voorhoede. En dan vinden we het ook altijd leuk om één iemand van de Voorhoede eventjes wat extra in het zonnetje te zetten. En dat is vandaag Fien.
0: Ja, ik dacht dat je nog even iets ging toevoegen aan het mooie weer. En dat het allemaal oké is namelijk.
1: Wat dan? Namaste.
2: De Voorhoede vraag van vandaag.
0: Ik had daar heel mooi achter gepast.
1: Oh,
0: okay.
1: Sorry. Ik heb geen script hier voor me staan. Dus
0: dat
1: moeten zeggen. We hebben een vraag van Voorhoede-lid Fien.
0: Ja, vraag.
1: Nou ja, ze vraagt wel iets.
0: Ja, ze vraagt
1: natuurlijk
0: wel iets.
1: Maar op zich gaan we het niet per se over haar vraag hebben. Maar meer over wat ze daarvoor zegt. Want ze zegt namelijk... Hey Nelly en Wijnand, hoe gaat het? En ik moet daar gewoon zo hard om lachen. Want nou ja, als je voor het eerst luistert in deze ochtendshow... dat is Wijnand. En ik ben Jamie. En Nelly is degene die de middagshow doet, samen met Barend. Ja. En er is een soort van mix ontstaan in... Kijk, Wijnand en Barend, ze lijken voor geen meter op elkaar.
0: Nul, echt nul.
1: Maar zijn altijd vrienden geweest en worden daardoor altijd... hoe zeg je dat? In de war gehaald. Ja. Of door de war gehaald, moet ik zeggen.
0: Ik word altijd Barend genoemd.
1: Precies. Barend. Ja. Ze denken altijd dat jij Barend bent. Maar bij mij denken ze nu opeens de laatste tijd dat ik Nelly ben. Ja. Dus ik geef vaak, hey Nelly... Ja. Hoe is het? Oh, leuk. Ja, je werkt bij 3FM, zeg maar. Dus dat komt denk ik omdat we allebei blond zijn en allebei nou ja, een vrouw. En dan bij 3FM werken, dat het denk ik dan is. Dus maar even voor duidelijkheid. Nelly doet de middagshow, Barend en Benner. En ik ben Jamie in de ochtendshow. Ja. En Nel heeft een nieuwe podcast.
0: Nel heeft een nieuwe podcast. En dat is gelijk toch van de een naar de andere kant een mooie combinatie om even te maken. Want het is echt fantastisch. Ik heb de podcast nog niet geluisterd. Ik tel tot 3, heet die. Dat maakt ze met... Bettina Holweda en...
1: Ik weet niet wie die andere vrouw is, sorry.
0: Slecht voorbereid, maakt niet uit.
1: Ja, sorry,
0: maar het kwam gisteren kwam er een fragmentje voorbij. En toen dacht ik wel, ach ja, dat is onze Nel. Dat is onze Nel. Het is echt Nel ter voeten uit. Luister even mee.
1: Veerle Hofkens trouwens.
0: Oh, Veerle Hofkens.
1: Ja.
0: Dat zegt me nog niet zoveel, maar dat maakt niet uit. Leuke combinatie van 3 vrouwen die dus... Ja, met elkaar praten. En Nel die een verhaal vertelt. Ja.
3: Ik heb tot ik uit huis ging, heb ik bij mijn moeder in bed gelegen.
1: Ja? Ja.
3: Oh, nou.
1: Hoe oud was je toen je uit huis ging?
3: Ik weet niet, was ik 18 dat ik het huis uit ging?
1: Niet. Maar ik moet zeggen, ik heb nog nooit iemand gehoord die tot zo laat leven.
3: Ik ook niet.
1: Bij zijn ouders in bed heeft gelegen.
3: Dat was zeg maar, ja, zo niet echt heel vaak hoor. Gewoon 3 keer in de week of zo.
0: Nel die even vertelt dat ze 3 keer in de week bij de moeder in bed lag tot haar 18e.
1: Ja, weet je wat mijn oma altijd zei? Want ik wilde ook nooit uit bed bij mijn ouders. En toen zei mijn oma altijd tegen mijn ouders, joh... Uiteindelijk, weet je wel, ze wordt ook een keertje 18. En dan is het gewoon helemaal klaar. Maar bij Nels dat is eigenlijk nooit het geval
0: geweest. Nee, maar lief, hè?
1: Ik vind het wel heel cute.

0: De nieuwste van Nothing But Thieves. En de meegeet deze week number 5, heet hij.
1: Het is 6:50. Goedemorgen, ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie met het meest bijzondere uurtje van de show eigenlijk. Tussen 6 en 7. Je moet je voorstellen, de mensen bij jou in de straat, die liggen allemaal nog op één oor. Tenminste, het gros, denk ik zo. Toen ik vanmorgen de straat uitreed, was het echt nog doodse stilte. Behalve de krantenjongen die bezig was, maar het was echt hartstikke stil. Op dit moment wordt een deel van Nederland een klein beetje wakker, maar jij bent al onderweg, jij bent al bezig, jij bent al staande bij. En jij bent onderdeel van de voorhoede, de elite luisteraars van de ochtendshow. En dat belonen wij altijd als je even laat weten wie je bent, wanneer je geboren bent, wat voor werk je doet. Via 3fm.nl/voorhoede sturen we je zelfs een kaartje op je verjaardag.
0: Ja, en er zijn een aantal mensen jarig vandaag die we dan toch even ook in het zonnetje willen zetten. Namelijk Yvonne van Braak. Die is 57 geworden vandaag.
1: Van harte gefeliciteerd, Yvonne.
0: Emma Brouwer, 25 jaar.
1: Hey, ook leuk.
0: En Laura van Boksel, en die is 23 jaar geworden.
1: Kijk eens dan, van harte gefeliciteerd namens de hele
0: crew. Hartstikke gefeliciteerd.
1: Komt zo snel mogelijk een kaartje jullie kant op. Gaat vandaag nog gebeuren. En maak er een mooie dag van. Met zometeen muziek van Ariana Grande.

0: Ariana Grande en Zed met Break Free. Wat is het einde eigenlijk heftig zo in de ochtend?
1: Dikke.
0: Ik hoor het nu in één keer, denk ik, zo, je zal niet meer wakker worden, joh. Dan heb je een lekker wekkertje gehad.
1: Over wekkers gesproken, 2 voor 6:30 met nu Last Frequencies en Live It All.

0: Frequencies, Live It All. Met zometeen een van de laatste kansen op een Wijnand en Jamie airfryer voor jou.
1: Het enige wat je hoeft te doen is even airfryer deze kant te sturen via de NPO Luister app.
0: Airfryer onze kant op en dan komt het helemaal goed. NOS op 3. Het laatste nieuws. Jasper Legewater, goedemorgen.
2: Goedemorgen jongens. Heb je het idee dat jouw makelaar heeft gesjoemeld toen je een huis kocht? Nou, dat zou best wel eens kunnen kloppen, want er is te weinig toezicht op makelaars en de manier waarop ze werken. Dat zegt de woonminister. Daarom wil ze bijvoorbeeld dat er een register komt met makelaars die te vertrouwen zijn. De minister vertelt dat er nu nog wel eens wordt gesjoemeld.
3: Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden, maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
2: Ja, nu kan iedereen ook gewoon makelaar worden en blijven. Met een nieuw register zou de overheid meer zicht hebben op de makelaars en de manier waarop ze werken.
0: Ik heb dit laatst meegemaakt.
2: Echt waar?
0: Ja. Het was een huis met een vraagprijs. En toen werd er gezegd door die makelaar. Ja, het gaat sowieso vanaf de vraagprijs. Je moet sowieso, als je iets wil, moet je sowieso vanaf de vraagprijs bieden. Ja. En toen uiteindelijk bleek dat de vraagprijs helemaal niet geboden was. Dus als we een bod wilden evenaren, dat we dan op een bedrag wat onder de vraagprijs lag, dat we daarop zouden moeten bieden.
1: Omdat hij dan een hogere een hoger percentage krijgt.
0: Dat is het ding natuurlijk.
1: Tenminste, het bedrag hoger is vanuit het percentage dat denk
0: ik
1: hij dan krijgt.
0: Ja, dat denk ik.
2: Makelaars krijgen x% van de verkoopprijs. Dus dan willen die ook gewoon dat een huis goed verkocht wordt natuurlijk. Maar als er zo'n register komt, dan zou dit minder moeten gaan gebeuren. Het was weer eens onrustig bij een AZC-protest. Gisteravond vergaderde de gemeente Rhenen over de opvang van asielzoekers. Een paar honderd mensen stonden buiten bij het gemeentehuis om duidelijk te maken dat ze het opvangen van asielzoekers daar niet zien zitten. Ja, in eerste instantie verliep de demonstratie nog rustig. Rond 21:15 waren de meeste mensen weer weg. Later op de avond ging het alsnog mis. Toen de politie al was vertrokken, werd er opnieuw vuurwerk afgestoken. Daarbij zijn twee ramen van het gemeentehuis gesneuveld. De mobiele eenheid is daarna opgeroepen om in te grijpen. Volgens de politie zijn de verdachten gevlucht en is er niemand opgepakt. En Cristiano Ronaldo is gisteravond boos weggegaan bij het trainingskamp van Portugal. Hij heeft ruzie met de bondscoach. Die zei dat Ronaldo in de Nations League-wedstrijd van vanavond tegen Denemarken niet in de basis staat. Vlak na die persconferentie pakte Cristiano daarom zijn spullen. Wat er nou precies allemaal aan de hand is, is niet helemaal bekend. Zelf zegt Ronaldo daar ook weinig over. Dat doet hij pas op een later moment. Dan zal hij de waarheid vertellen.
0: Ja, die jongen die hoeft natuurlijk niet meer. Dus het is het op een gegeven moment voor hem misschien graag of helemaal niet. Een popular opinion. Hij is de eyecatcher van Portugal natuurlijk. En hij vindt dat hij het nog kan. Hij is de grote man daar. En als hij niet wordt opgesteld, dan heeft hij natuurlijk het gevoel.
1: Maar vindt die bondscoach dat hij het niet meer kan?
0: Hij wordt niet in de basis gezet. En dan, dat is dan toch, dat is de grootheid daar. Dus dan,
2: De eerlijkheid is dat Ronaldo gewoon niet zo heel goed meer is, toch? Als
0: hij
2: we kijken wat hij bij Portugal heeft gedaan.

0: mist gewoon kansen.
1: Het is gewoon een man met een ego. Ja. Dat is het gewoon.
0: Dus hij zit nu weer ergens anders, denk ik. Madeira of zo. Ik heb het weer voor je. Eerst door het hele land buien. Vanmiddag trekt de regen weg richting Duitsland. En dan krijgen we vaker de zon te zien. En het wordt maximaal 20 graden.
2: Dankjewel Jasper. Tot zometeen.
0: Tot zo.
2: Even kijken of het al druk is op de Nederlandse wegen. Verkeersinformatie. Het is donderdag aan jou. Er staan nog files. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaak een half uur. Net als op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Die file staat voor knooppunt Hofvliet. Lange file op de A7 Den Oever richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord een uur na een ongeluk. Linkerrijstrook is daar dicht. En de A15 tot slot. Rotterdam richting Europoort. Voor de Zuurhofbrug, al 2 weken lang is de weg daar in slechte toestand. En nu ook een kwartier vertraging daar.

0: Temper City en Self-Aware in de ochtendshow van 3FM. Lionel en Jamie in de ochtend. Morgen dan is de finale dag Air Friday. Dan kan je die airfryer winnen. Maar dan moet je natuurlijk nog wel eventjes meespelen. En hopen dat je de hoogste score gaat halen. Gebeurt allemaal in dit spel. Laatste letter waar jij een beginletter kiest. Dan krijg je van mij een categorie. En om die categorie moet je dan met die letter een woord maken. Nou, heb je dat antwoord goed? Dan is de laatste letter van het antwoord ook meteen weer de beginletter voor je volgende antwoord. Dus heb je 30 seconden de tijd om zoveel als mogelijk woorden eigenlijk een soort van aan elkaar te vast te maken.
1: Ja, Linda heeft dat tot nu toe het beste gedaan. Die heeft de score van 6 neergezet. Vandaag gaat Jori een poging wagen. En een tube.
2: Goedemorgen.
1: En een tube. Ook Henne. Komt uit Kerkrade. Of Kiergraai, zoals ze daar bij jullie in Limburg zeggen. En je bent echt een koempel. Fan van Rode JC.
2: Ja, absoluut. Dat, alles moet dan verwijken.
1: Ja, waar blijkt dat uit?
2: Ja, dat ik zoveel mogelijk mensen probeer op te krommelen als ik moet werken om toch misschien echt een paar uurtjes te komen werken.
1: En als je fan van Roda bent, dan ben je ook gewend om pijn te lijden. Het kan dus zijn dat je ook in dit spelletje een beetje pijn moet lijden, dat je het net niet gaat halen, maar ja, dat mag dan de pret niet drukken.
2: Ik ben er wel ondertussen gewend hier, ja. Want ik heb er zo vaak mee gedaan, ook keer gewonnen, dus... We gaan ervoor.
1: We gaan een poging wagen. Oké, wat is jouw beginletter, Jori?
2: De A.
1: De A.
0: Oké, ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Hier komt hij, een hobby.
2: Dat begint het al. Autosport.
0: Festival item. Waar slaap je in?
1: Wat neem je mee?
2: Tent.
0: Zoet product.
2: Sorry?
0: Zoet product.
2: Een toetje.
0: Iets wat je in de auto vindt? De tijd is om.
2: Ja, vroeg, ja. Dat heb je dan.
0: Ja, de hersenen moeten nog even een beetje gaan werken. Ik snap het.
2: Ja, moeten nog werken.
1: Iets wat je in de auto vindt, bijvoorbeeld een EHBO-doosje. Of een...
0: elektrische oplader. Ik heb geen idee.
1: Een elektrische oplader. Jori, ja. Je krijgt wel het kaartspel en de hartelijke groeten daar. Neem een vlaatje vandaag.

0: ik vind dat luisteraars ook eerlijk mogen zijn nu.
1: Ik vind het zo oneerlijk dat je dit nu al doet. Want nu zet je dus mensen al in een bepaald hoekje neer. Dat is zo ontzettend onaardig.
0: Hoezo is dat onaardig?
1: Omdat ik het leuk vind dat iedereen open ergens ingaat.
0: Maar,
1: is nu al mislukt.
0: Ik ben al een beetje... Jamie heeft nieuwe muziek mee. Ja, maar het is ook heel gek. Kijk, weet je, jij bent de aandrager van nieuwe muziek op 3FM... die uiteindelijk mega hits worden.
1: Ja.
0: Meer dan dat ik dat ben. Weet je, jij hebt zo vaak een plaat waar jij hiermee begint... wordt uiteindelijk mega hit.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk gewoon niet dat dit in dat rijtje past.
1: Maar dat maakt toch niet uit? Uiteindelijk gaat het er ook gewoon om... wat voor muziek voor mij is, is dat het je raakt op een bepaalde
0: manier. Ja, maar het is hetzelfde...
1: Nee, laat me eens uitleggen.
0: Mag ik één ding nog zeggen?
1: Nee.
0: Dit is hetzelfde als Ramon, die gek is van lekker eten... mooie restaurant, in één keer met een soort van nieuwe viandel aankomt... waarvan je denkt, Ramon, dit klopt niet.
1: Nou, dat vind ik helemaal niet waar. Want kijk, ik kan je uitleggen waarom ik hier zo ontzettend enthousiast van word. Er zullen inderdaad heel veel mensen zijn die dit niet leuk vinden. Er zullen ook een hele hoop mensen zijn die dit wel leuk vinden. En dat komt, dit voelt namelijk voor mij als een nostalgisch iets wat ik hier hoor. Dit is voor mij, als ik hier naar luister, dan hoor ik gewoon verjaardagen van mijn familie en dat we dan met z'n allen buiten aan het drinken zijn, aan het dansen zijn, de polonaise lopen, van alles meezingen.
0: Ja, maar lieve schat, ik snap het, maar jij komt uit Vinkenveen, dat is het dorp van Hazes. Dat is
1: Maar wat denk je hoeveel mensen er fans zijn van Hazes?
0: Dat is het. Ik ook.
1: Ja?
0: Dit is niet dat.
1: Maar dit geeft wel het sfeertje van waar mensen die van die muziek houden ook van houden. En ik wil hier nog één ding over zeggen.
0: Het is een act.
1: Het is een act.
0: Ja, het is een act.
1: Ja, maar dat maakt toch ook niet uit?
0: Oké, laten we dit gaan draaien.
1: Ja, ik wil het nu al niet eens meer draaien. Ja, want jij hebt er echt nu voor gezorgd dat het gewoon verpest is. Niemand vindt dit meer leuk.
0: Oké, jij ook niet meer.
1: Nou ja, ik wel. Maar ik weet nu al dat we alleen maar haatreacties gaan krijgen hierop. Maar goed, het gaat om Ray en Beer. En glibberen, ja.
2: Ik hou van je, schat. En ik heb altijd van je gehouden.

0: Ja, als ik er echt naast zit, dan wil ik er ook op de reis naartoe te geven, hoor.
1: Oh, wat heerlijk. Oh, wat wordt mijn ego even gestreeld deze ochtend.
0: Alle luisteraars die zeggen, geen meegeet, maar wel gezellig. Michiel die zegt, of Michel die zegt, ja, lekker Jamie.
1: Ja, Henk die zegt, je kan wel merken dat Wijnand wat ouder is, want Ray en Beers zijn de shit.
0: Lekker Jamie, geen meegeet op de radio, maar wel een dikke vette kroeghit.
1: Oh, okay. Heerlijk.
0: Oké, maar
1: ik
0: ga je ze ook,
1: zo blij
0: ga je
1: van.
0: Ze dan ook uitnodigen?
1: Ik vind dat heel leuk als zij hier komen, ja. Ik ben fan van ze.
0: Prima.
1: Moet er wel één ding bij zeggen. Martine zegt bijvoorbeeld wel dat dit echt verschrikkelijk is om mee wakker te worden. Dus het is niet 100% mijn kant op.
0: Mijn spirit animal Martine. Als kunnen we overzien.

0: 3FM. Het gebeurt vaak, hè, dat een televisieprogramma in het buitenland bekend en beroemd wordt en dat het dan ook naar Nederland komt. Gaat het met dit Duitse televisieprogramma ook gebeuren?
1: Ga toch maar een partijtje vastketenen aan de deuren hier van RTL of Talpa of wie dan ook dit zou maken om dat tegen te houden. Ik moet er niet aan denken.
0: Zo, statement.
1: Echt. Ja, sorry. Dit zou ik echt toxic vinden.
0: Om welk programma het gaat, je gaat het zometeen hier allemaal horen in de ochtendshow.
2: 3FM.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee! Dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
20: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
19: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga Ga naar iScan.nl/radio.
20: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
21: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
22: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Een hele goede morgen. Het is 1 over 7 en Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Voor het laatste nieuws, Jasper Leegwater, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Een doorbraak in de medische wereld.
24: NOS op 3.
23: Artsen van het Radboud UMC in Nijmegen zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Uit een eerste onderzoek blijkt dat bijna alle vrouwen na de hersteloperatie weer een orgasme kunnen krijgen. Volgens de artsen is dat veelbelovend voor vrouwen die door kanker hun clitoris zijn verloren. Bizar nieuws uit de VS. Daar zou de executie van Christa Pike zijn mislukt. Die vrouw zit sinds haar 18e vast voor de moord op een andere vrouw. In eerste instantie zette een rechter last minute een streep door haar executie. Maar een paar uur later zei een hogere rechter dat ze toch een dodelijke injectie mocht krijgen. Christa Pike kreeg uiteindelijk 2 dodelijke injecties. Maar volgens deze journalist leeft ze nog steeds.
25: Well, when they told us to leave at 8:53, Christa Pike was still breathing. They did 2 separate rounds of pentobarbital, which I've never seen before. She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
23: Haar advocaten hebben nu gevraagd om de executie te stoppen. Volgens de Telegraaf is Christa Pike naar het ziekenhuis gebracht voor levensreddende maatregelen. En het gaat niet goed met de Zwitserse gletsjers. Die zijn afgelopen zomer enorm gekrompen, vertelt deze onderzoeker.
26: Dan spreken we echt over meters. Er is een verschil. Sommige gletsjers hebben extreem veel verloren. Bij anderen ging het iets beter. Maar ja, eentje waar het goed gaat, dan spreken we over ongeveer 2 meter verlies. Eentje waar het slecht gaat, ja, 4 meter verlies. En 5% is gewoon echt enorm. Moet je gewoon inbeelden, als je dat 20 jaar op een rij hebt, blijft er gewoon niks meer over.
23: Ja, en dat kwam niet alleen door de hete zomer. In de winter viel er ook bijna geen sneeuw. Ik heb het weer nog voor je. Door het hele land buien. Vanmiddag trekt de regen weg richting Duitsland. Dan komt de zon er vaker bij en het wordt maximaal 20 graden.
0: Dankjewel Jasper. Verkeersinfo, 150 kilometer meldingen van de A7. Den Oever richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord is een ongeluk gebeurd. Vertraging is daar een uur. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag voor Nieuwebrug. Nu 10 minuten. De A15 Rotterdam richting Europoort voor de Suurhofbrug. Een kwartier. En de A16 Rotterdam richting Breda voor Rotterdam Feyenoord. 35 minuten vertraging.
27: 3FM.
28: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
29: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
28: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
30: Tada, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
31: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
32: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Onze buren in Duitsland, die hebben me een programma bedacht. Echt, daar gaat je mond van openstaan.
0: Ik zou zeggen, also. Je hoort het zo. Also.

0: So True, Gracie Abrams op 3FM.
1: FM. Wijnald en Jamie in de ochtend.
0: Met al gelijk allemaal lieve berichtjes van luisteraars. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Luc, ook dankjewel voor je berichtje. Die denkt in één keer, of die bedenkt zich in één keer, zegt hij dat het donderdag is. Ik kan niet wachten op het fantastische verhaal van vandaag. Hier waren veel naakte mensen. Geen idee wat hij met die naakte mensen bedoelt. Maar hij kan niet wachten op het verhaal van geswiped en gesneuveld vandaag, denk ik. Want dat is date donderdag en dan hoor je hier altijd een dateverhaal dat totaal is misgelopen. Wie is er vandaag in jouw appbox gekropen?
2: Vandaag was het... Oh, hoe heet diegene ook alweer? Dat moet ik eigenlijk eventjes opzoeken. Wat erg, dat weet ik niet meer. Ik weet het niet meer. Ik weet wel wat ze me verteld heeft.
0: Namelijk?
2: Dat er veel kleren uitgingen. Dat is het enige wat ik weet.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Mooi bruggetje naar het volgende onderwerp.
2: Ja, want dat is zeker wat er gaande is. Man. Er is een Duits datingprogramma. Maison Taboe heet dat. En dit is een dateprogramma. En nu kan je denken, ja, dateprogramma's, weet je, wat hebben we nou allemaal nog niet gezien? Alles is eigenlijk al voorbij gekomen. Nou, het enige wat je nog niet hebt gezien is wat er daadwerkelijk tussen de lakens gebeurt. Nou, is eigenlijk ook niet helemaal waar. Want normaal heb je natuurlijk ook nog Temptation Island en dat soort dingen. Heb je af en toe ook nog wel een beetje
0: heftige beelden. Zie je dan zo'n zwart-wit camera, weet je, zo'n warmtecamera van boven?
2: Daar gaat dit programma eigenlijk mee beginnen. Want waar het allemaal om draait is een soort experiment met de grote vraag. Kan de dynamiek van eerst seks en daarna praten daadwerkelijk uitgroeien tot liefde? Dus wat hebben ze bedacht? Er zijn hotelkamers en er hangen dan, weet ik veel, 6 of 7 camera's. En er liggen potten met condooms, er zijn
0: seksspeeltjes, alles.
2: Alles wat er is. En dan worden die mensen gewoon hopsa zo in een kamer gedumpt. Die mogen de deed met elkaar doen. En dan voordat ze in slaap vallen, want op een gegeven moment val je natuurlijk in slaap, wordt dan een van de twee uit de kamer gehaald en slapen ze apart. En dan bij het ontbijt zien ze elkaar pas weer.
0: En wij hadden het hier vanmorgen over. En je kan hier natuurlijk lacherig om doen. Je kan denken van, ach, wat verachtelijk. En jij zei, vond ik iets heel wezenlijks hierover.
2: Nou, omdat ik vind dat... Ik vraag me eigenlijk af. Zouden we niet de mensen die hier aan meedoen hiervoor moeten beschermen? Zouden zij niet voor hun deelname beschermd moeten worden?
0: Ja, je zou zeggen, ja, ik vind dat gewoon dom als je daar aan meedoet. Ja, ja, prima. Maar wat bedoel je daar dan mee?
2: Nou, omdat ik denk gewoon dat dit soort programma's er niet zouden moeten zijn. Ik denk gewoon, dit draait er namelijk om, hoe kunnen we weer spektakel creëren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we weer zoveel mogelijk geld verdienen? En hoe doen we dat over de rug van iemand anders? Want dat is het eigenlijk. En ik denk, op het moment dat het gaat om seks, en al helemaal dat je in één keer random met een vreemde ergens wordt gegooid, met allemaal camera's erbij, dat er best wel dingen kunnen gebeuren die ook gevaarlijk kunnen zijn. Die misschien grensoverschrijdend kunnen zijn, zonder dat je het misschien ook op dat moment door hebt. Dat je misschien dingen doet die je eigenlijk misschien wel helemaal niet wil.
0: Waar je achteraf spijt van zou kunnen krijgen.
2: Precies. En ik denk dat we mensen niet in zo'n situatie moeten brengen. Dat we dat überhaupt gewoon niet zouden moeten creëren. Dat we mensen daarvoor zouden moeten beschermen om dat te doen. En dan kan je er natuurlijk over zeggen, ja, maar ze maken zelf een keuze en ze willen zelf op tv komen en weet ik wat. Ja. Maar ik denk dus dat we mensen daarvoor zouden moeten beschermen. En ik vind het gewoon heel spijtig dat dit soort programma's gecreëerd worden door de media. Want wat is de reden waarom jij in de media werkt?
0: Ik wil mensen gewoon een leuke dag bezorgen.
2: Ik wil mensen heel graag ervoor zorgen dat we meer bij elkaar komen en dat we mensen toch dat we een fijnere samenleving creëren.
0: Ja, het is wel positief gericht, ja.
2: En ik vind dat dit programma juist meer schade eigenlijk toebrengt. Sowieso met de boodschap die er naar buiten gebracht wordt. Ik denk niet dat het op dit moment heel erg goed is om heel erg te focussen op laten we even lekker rampen tampen met elkaar.
0: En daarna gaan ze...
2: En daarna misschien een keer kijken of we elkaar
0: aardig
2: vinden.
0: Klinkt ook wel conservatief dit een beetje, wat je nu allemaal zegt.
2: Vind je?
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja, geen seks voor het huwelijk.
2: Nee. Dat bedoel ik er helemaal niet mee. Maar ik denk wel dat het niet per se gepromoot hoeft te worden om maar met alles en iedereen gewoon in het bed te duiken met camera's en zo erbij. Als in wat je voor de rest zelf doet, moet je lekker zelf weten. Ik bedoel, ik ben ook niet heilig, maar dat vind ik wel belangrijk.
0: Als John de Mol dit programma aankoopt in Nederland, wat ga jij dan doen?
2: Nee, dat zei ik al. Ik ga me vastketenen aan
0: de poort van Talpa.
2: Aan de poort van Talpa.
0: Dit gaat niet op tv komen, hè?
2: Nou, ik zou het echt gênant

0: Ik wou nog zeggen, Mes on Taboe is vanaf 30 september te zien op het Duitse RTL 2. Maar reclame daarvoor maken moeten we dan misschien ook maar niet doen, hè?
1: Nou, heb je nu al gedaan.
0: Ja, dat is
1: al te laat.
0: Sorry. Op Instagram kun je trouwens... Nee, geintje. Zochtend show van 3FM. Somjeu Feels Part 2. Het is 7:15 geweest. Goedemorgen.

0: en Feels Part 2 hier op 3FM.
1: Het is de ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. En gisteren in de middagshow was daar in één keer bij Barend en Benner het nieuws van het overlijden van Paulien Cornelissen. En Paulien Cornelissen was schrijfster, cabaretier, theatermaakster. Je kan haar ook kennen als jurylid van De Slimste Mens. Zij zat vroeger overal aan tafel bij allerlei programma's om te vertellen over taal, waar zij zo gek van was, over zoveel onderwerpen waar zij een kijk op had. En dat kon ze op een hele mooie manier doen. Een soort van, ja, bijna allemansvriend was zij. Toch? Ik denk dat iedereen een gevoel had. Paulien Cornelissen is een beetje van iedereen.
0: Sympathieke vrouw.
1: Wat een fijne vrouw.
0: Ja.
1: Zij is gisteren overleden aan kanker. Is 50 jaar geworden. Het is echt vreselijk als je dat alleen al uitspreekt. 50 jaar geworden. Het is echt heel verdrietig. Een kleine ode aan Paulien Cornelissen. Zij studeerde in Japan. Had een grote liefde voor dat land. Sprak de taal ook. En ik heb met open mond naar haar televisieprogramma Tokidoki gezien. Vierdelige docuserie. Bij de VPRO was dat, waar zij naar Japan ging en dan aan jou als kijker en aan mij ging uitleggen hoe het daar dan precies werkt en wat haar dan opviel. En dat ging heel ver, want zij kon heel mooi vertellen. Zij sprak mensen tijdens bepaalde datinglessen die daar gegeven waren. Ze liet echt de verschillen zien tussen ons en Japan. En zij probeerde ook uitleg te vinden van hoe zit dat dan precies? Mm-hmm. En wat vind ik daarvan? En daar kon zij heel goed over vertellen. Wat ik zei, Paulien Cornelissen is 50 jaar geworden. De mooiste bloemen worden altijd als eerst geplukt, zijn mijn opa ooit. En dat is in haar geval ook zeker waar.
2: Dit is wel bijzonder. Dit is voor het eerst eigenlijk dat ik heb gezien dat iemand een briefje heeft geplakt op een struik. Dit is denk ik uniek in de wereld. Het is ook nog eens een aankondiging van de politie. En er staat eigenlijk dat het verboden is om in deze struik te wonen. Blijkbaar is dat gebeurd. En dat zie je hier ook, want hier liggen dan iemands spulletjes. Die heeft geprobeerd hier, ja, toch in de natuur te wonen. Ik vind niet het ideale huis. Maar ik snap wel dat je het, als je beschutting zoekt, dan heb je het hier wel. Ik snap ook nog wel dat de politie dit niet wil. Alleen waar bij mij het begrip ophoudt, is bij het papier op de struik. Daarin gaan ze toch weer een stuk.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: You op 3FM.
4: Miley, Days Persuade.
5: Met 3FM ontdek je nog.

0: ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie met Miley. En haar nieuwste, die heet Bass Persuades.
1: We zitten in de rerun van de Peter en Petra Cup. Dat is een prijs die we uitreiken aan de leukste naamcombinatie van stelletjes. Dus bijvoorbeeld Peter en Petra. Er zijn de afgelopen dagen zoveel namen binnengekomen dat we beginnen vandaag aan het maken van een longlist. Waar kun je dan uiteindelijk op stemmen? Nou, binnen nu in 10 minuten. Een eerste combinatie die toegevoegd gaat worden aan de longlist.
0: Ja, ik ben benieuwd. Leuk.
1: Dit wordt leuk. Dit is Sweet Symphony is. Dit is de Verb of 3FM. Goedemorgen.

0: FM.
1: Het is precies 8:30, tijd voor het... Ik zeg het zo vaak verkeerd, hè.
2: Maar wel, hoe komt dat?
1: Ja, weet
2: Want je ziet toch echt een 7 staan. Ja? Dus het is 7:30.
1: Het is 7:30. Ik zei gisteren
2: En jij zegt 9:30.
1: Gisteren zei ik ook weer, het is 7:30. Toen was het 7:30. Ik haal alles door elkaar. Het is 7:30.
2: Ik doe wel de tijd voortaan.
1: Hoe laat is het?
2: 7:30.
3: NOS op 3.
1: Tijd voor het laatste nieuws. Jasper Leegwater, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ik begin met een bizarre, mislukte executie in Amerika. Christa Pike zit al meer dan 30 jaar vast voor een moord die ze pleegde toen ze 18 was. Na last-minute uitspraken van rechters over het wel of niet door laten gaan van haar executie deze week, gaf een hoge rechter uiteindelijk groen licht om de doodstraf uit te voeren. Maar dat mislukte. De Nederlandse documentairemaker Jessica Valerius, die de zaak volgt in Amerika, ging gelijk rondbellen om te horen wat er nou precies is gebeurd.
5: En toen kreeg ik inderdaad bevestigd dat ze 2 keer de dodelijke injectie of de dodelijke dosis heeft toegediend gekregen. En dat ze bleef ademen en ook zelfs bleef praten.
4: Ja, dat vertelden ze net aan Wijnand en Jamie. Straks na 8:00, dan hoor je het hele gesprek met Jessica. De gouverneur van Tennessee zegt onderzoek te doen naar de mislukte executie en dat de staat voorlopig geen doodstraffen gaat uitvoeren. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Het kabinet komt daarom met een voorstel. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. De nieuwe wet moet ook opdrachtgevers duidelijkheid geven. En het zou goed kunnen dat de honden die na een rondje park in Schiedam zijn overleden giftige paddenstoelen hebben gegeten.
1: Ach.
4: 5 hondjes gingen dood nadat ze daar waren geweest. Nou, Hart van Nederland sprak met Jolanda. Haar hondje Brisa had in het park iets ingeslikt en gaf toen later thuis over. En haar partner die verplaatste Brisa even toen ze op bed lag.
6: Allemaal bloed uit haar achterkantje gekomen. Hele plas bloed. Het was een heel klein hondje, maar echt een enorme plas bloed. En toch maar de dierenarts gebeld hier in Schiedam. En die zei van nou, kom maar onmiddellijk. En dus om 8:30 stonden we daar voor de deur. En ik voelde al, weet je, het hoofdje bungelde inderdaad een beetje. En de dierenarts zegt ook zo, ik kan hier niks mee, weet je. Ze is overleden.
2: Oh, dat vind ik zo erg.
1: Oh, zo zielig. Stoeltjes op, shit happens.
4: Ik heb het weer nog. Eerst door het hele land buien. Vanmiddag trekt de regen weg richting Duitsland. En dan krijgen we ook vaker de zon te zien. En het wordt een graad of 20 vandaag.
1: Jasper, dankjewel.
4: Yo.
1: Verkeersinformatie nog. 388 kilometer meldingen van de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Zoeterwoude Dorp nu 20 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam voor Delft 1:30 uur. De A7 Den Oever richting Zaanstad voor Purmerend Noord 1 uur. A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden en

0: Goedemorgen.
1: De Peter en Petra Cup.
2: Ja! Woe! Lekker zeg, na een jaartje is het vandaag eindelijk weer zover. Het is tijd voor de leukste competitie van Nederland als het gaat om namen. De Peter en Petra Cup. Komende week gaan we op zoek naar de leukste, gekste, meest originele namencombinaties van stellen in Nederland. Vorig jaar was de winnaar Hans en Grietje, maar ook Bert en Erna kwamen voorbij. Mandy en Andy en veel van dat soort bijzondere naamcombinaties van stelletjes.
3: Het is gewoon heerlijk, want het is gewoon weer een hele week waarvan we weten, we gaan even lachen, gieren, brullen. En ik ben gewoon heel benieuwd of we dit jaar eigenlijk er nog overheen kunnen, of het nog grappiger kan, of dat die naamcombinaties überhaupt bestaan. En vandaag trappen we de Peter en Petra Cup af met het eerste stel. En we hebben één van de twee al aan de telefoon hangen om de eerste naam te onthullen. Goedemorgen, met wie?
4: Ik ben Bob.
2: Bob!
3: Bob, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Bob, wat goed om jou in de show te hebben.
4: Ja, leuk.
3: Bob, jij hebt een partner. En jouw partner en jij samen hebben een aparte namencombinatie. Daarom hebben we jou aan de telefoon. Waar heb jij je partner ontmoet?
4: Ja, wij hebben elkaar ontmoet via het klassieke Tinder.
2: Hé. Hey. En ja. Toen jij zag, zonder haar naam nu te noemen, wat haar naam was, moest je toen zelf ook gelijk fnuiken?
4: Nou, eigenlijk niet. Ik kwam er pas achter op de eerste date.
2: Oh, je wist niet hoe ze heette?
4: Nou, dat bedoel ik niet. Nee, kijk, haar naam, die was natuurlijk wel bij mij bekend. Maar ik had de combinatie
3: nooit gelegd.
4: Nee.
2: Oh, maar als je stel, jullie komen op een verjaardag met onbekenden en jij stelt jezelf voor en zij stelt zichzelf voor, zegt iedereen dan meteen, Of moeten ze lachen? Of moet het soms ook nog even indalen?
4: Ja. Nee, het moet nog even landen. Ja. Oh, ja. Sommigen leggen heel snel de link. We zijn ook al een keertje weg geweest naar een festival in de bus. Toen lag iedereen meteen in een scheur natuurlijk. maar over het algemeen is de link wordt niet heel snel gelegd.
3: Oké, nou,
2: interessant.
3: We gaan erachter. Ik ga ondertussen even bedenken. Wat past er bij Bob?
2: Ja. Het gaat om Bob. Dus er kan iets in de combinatie voor Bob komen. Of na Bob.
3: Het kan erop rijmen, het kan er ook niet op rijmen.
2: Het kan van alles.
3: Ja, het kan van alles. Dus wij gaan erover nadenken. Als je denkt, ik weet wel iets. Je kan natuurlijk altijd even de NPO-luisteraar erbij pakken. En alvast naar ons sturen wat jij denkt dat er bij Bob hoort. Dus wat is de andere naam in deze stelle combinatie? En dan spreken we je zo, Bob.
4: Ja, helemaal goed.

0: En nu is het van Taylor Swift, Patient Zero.
1: De Peter en Petra Cup.
2: Ja, je valt er midden in. De Peter en Petra Cup editie 2026. Vorig jaar ook al gedaan. We gaan op zoek naar de leukste, gekste en meest originele namencombinaties van stelletjes in Nederland. Vorig jaar onder andere Bert en Erna voorbij horen komen. Vond ik ook zo goed. Bert en Erna.
0: Doki en Doki.
2: Floor en Floor. Ja. Daar doe ik nog steeds om lachen.
0: Heerlijk.
2: Mocht je zelf nog wat willen toevoegen, kan je altijd onze berichten sturen via de NPO Luisterapp. Of ga even naar onze socials, Wijnald en Jamie. Dan vind je het ook. We hebben op dit moment Bob aan de lijn. Bob die heeft een partner. Wie is de partner van Bob? Nou, heel veel opties die binnenkomen.
0: Ja, ik zie Timo. Die zegt Bob en dan Ros.
2: Bob Ross. Ja.
0: Rob die zegt Douwe, want Douwe Bob.
2: Ja.
0: En Mike die zegt, is het Claire? Van Bob zit Claire.
2: Ook goed. Net zoals Kirsten die komt met, dat moet Dylan zijn. Bob Dylan.
0: Ja, en Lars die zegt nog, en deze vind ik ook hilarisch. Zijn vriendin heet Slee. Bob Slee. Maar de vraag is natuurlijk, wie hoort er bij Bob? Wat is de aparte namencombinatie? Wie hebben we aan de telefoon? Hallo, met wie?
3: Met Marley.
2: We hebben Bob en Marley, oftewel Bob Marley aan de telefoon.
0: Hey.
2: Wauw, ja, hey, dit is wel echt fantastisch.
0: Ik vind het dan toch even leuk om het te hebben. Want Bob, jij zei dat net al van, nou, jullie kennen elkaar via Tinder. Toen hebben jullie een date met elkaar gehad. En eigenlijk toen pas bij de eerste date had je in één keer door, wacht, oh, Bob Marley. Wanneer was dat moment? Of hoe ging dat moment dan dat je daarachter kwam bij jullie beiden?
4: Nou, dat was Marley die legde het bij mij uit. Die zei van ja, soms noemen mijn vrienden noemen mij soms Bob. Dus ik denk, Bob, ik legde de link niet. Ja, Bob Marley. Toen dacht ik,
2: En Marley, wanneer worden jullie hier nou het vaakst mee geconfronteerd? Wanneer kom je er nou achter, oh ja, deze combinatie is best wel grappig?
3: Ja, zodra mensen aan mij vragen van, hey, hoe heet je vriend? Ja, Bob. Oh, Bob Marley. Mensen leggen heel snel de link.
2: Ja, wat goed, hé. En op feesten is het altijd te voorstellen natuurlijk. En dan komt dat ook weer naar voren.
3: Ja, klopt. Ja, het komt echt overal naar voren. En als er nummers gedraaid worden van Bob Marley, dan wordt er natuurlijk ook altijd naar ons gekeken.
0: Dan moeten jullie even een dansje doen.
3: Ja, klopt.
2: En want dat is ook wel een beetje de hamvraag. Houden jullie van reggae?
4: Ja.
3: Ja, zeker.
2: Dat is nog best wel specifiek. Maar Bob en Marley, de combinatie Bob Marley, is allebei gek op reggae.
4: Ja, zeker.
3: Zo.
0: Ik weet hoe ze erbij zitten op de zaterdagavond.
2: Ja.
0: Jointje in de mond.
2: Lekker.
0: Lekker Bob Marley op de achtergrond en genieten met z'n tweeën. En daarna een zakje chips wegvreten.
2: Ja, man. Ja, wat heerlijk zeg.
0: Nou. Hey, heel leuk dat jullie bij ons in de uitzending willen komen. En we gaan erachter komen of jullie uiteindelijk de winnaar gaan zijn.
2: Ja, jullie staan in ieder geval op de longlist voor de Peter en Petra Cup 2026. Dankjewel.
4: Nou, helemaal goed.
3: Dankjewel.
0: Doei.

0: heerlijk zeg. Bob en Marley, a.k.a. Bob Marley. Een stelletje aan de telefoon genomineerd. Ze staan op de longlist voor de Peter en Petra Cup. En morgen, want de namen blijven binnenstromen, morgen gaan we ook weer bellen met een fantastisch koppel met een heerlijke naamcombinatie. Dus zorg ervoor dat je morgen de ochtendshow van 3FM aan hebt staan.
1: Hey, daarnaast een heel bizar verhaal van een vrouw in Amerika. Die heeft de doodstraf gekregen. Maar na 2 dodelijke injecties is de doodstraf eigenlijk, of de executie, nog steeds niet gelukt.
0: Ja, is gisteren gebeurd, hè?
1: Is gisteren gebeurd. En, of nee, eigenlijk vannacht.
0: Ja, ja.
1: En iemand die dit verhaal volgt, dat is documentairemaakster Jessica Valerius. Kan je misschien kennen van verschillende documentaires die ze hier in Nederland heeft uitgebracht. En wij hebben haar eerder deze ochtend hier even over gesproken. En zo meteen hoor je dat gesprek over hoe bizar dit verhaal eigenlijk is.
2: Ga nu backstage met Wijnald en Jamie. Check de livestream op TikTok. 3FM.
3: Ster. Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Goedemorgen, het is 8 uur precies, bijna tot Jamie in de ochtend.
0: Met het laatste nieuws, Jasper Leegwater. Goedemorgen Jasper.
13: Goedemorgen. Wat doe je als je een lekke band krijgt midden op de snelweg?
14: NOS op 3.
13: Waarom ik die vraag stel, vertel ik je zo meteen. We gaan eerst naar Rhenen. Het was daar onrustig bij een anti-AZC-demonstratie. Dat gebeurde gisteravond nadat de gemeenteraad daar instemde met de opvang van 110 asielzoekers.
15: Wie is tegen dit voorstel? Dat is in het geheel de lokale Volkspartij. Dat wil zeggen dat het voorstel is aangenomen met 15 stemmen voor en 3 tegen. Het voorstel is aangenomen, inclusief het amendement. Dank u wel.
13: Nou, daar was niet iedereen het dus mee eens. Voor het gemeentehuis verzamelde zich een grote groep demonstranten. Er werd geschreeuwd, vuurwerk afgestoken en ruiten van het gemeentehuis zijn ook vernield. Nou, uiteindelijk is de ME ingezet om het weer rustig te krijgen in Rhenen. De politie heeft niemand opgepakt. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars om misstanden op de woningmarkt aan te pakken. Er moet een verplicht makelaarsregister komen en een klachtenloket voor kopers en verkopers. Volgens de woonminister drijven sommige makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of delen ze vertrouwelijke informatie. Dat mag natuurlijk niet. Doen ze het toch, dan kunnen ze straks een beroepsverbod krijgen. De overname van Warner Bros. Door Paramount lijkt nu echt rond te komen. Een Amerikaanse rechter heeft een akkoord goedgekeurd waarmee de laatste grote juridische hobbel is genomen. Er waren zorgen dat Paramount met de overname te groot en machtig zou worden, maar daar zijn nu afspraken over gemaakt. En wat doe je als je een lekke band krijgt op de snelweg? Ja, veilig aan de kant stoppen en de wegenwacht bellen, zou je denken. Nou, een vrouw op de A58 bij Etten-Leur, die deed dat gisteravond niet. Ze reed met maar 45 km per uur gewoon door, terwijl je daar 130 mocht op dat moment. Achter haar moesten automobilisten hard remmen om een botsing te voorkomen. De vrouw heeft voor haar gevaarlijke rijgedrag een boete gekregen. Heb ik het weer nog voor je. Door het hele land buien. Vanmiddag trekt de regen weg richting Duitsland. Dan komt de zon er vaker bij. En kort een graad of 20.
0: Jasper, dankjewel. Yo. Verkeersinformatie. Het is druk, joh. 677 kilometer op dit moment. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor Muiden een half uur. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Waardenburg een half uur. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Zoeterwoude-Dorp een half uur. A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 20 minuten. A7 Den Oever richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord een uur. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolder Plein 70 minuten. En de A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Brienen Noordbrug 20 minuten vertraging.
2: 3FM.
12: Ster. Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Wat je nu hoort is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen, want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel!
19: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo!
22: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
21: Sorry Bo, het is beauty.
22: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
23: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
22: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
25: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
27: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
28: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
29: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
30: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
31: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
32: Download de app en start met vinden.
2: 3FM.
33: Wijnand en Jamie.
1: Toch wel echt echt een heel bizar verhaal weer uit Amerika, of niet? Ja.
0: Een executie die gisteren zou plaatsvinden, dat klinkt heel erg liguber, dat is het ook. Maar wat er gebeurd is, je gaat het zometeen hier horen. We hebben namelijk zometeen contact met Jessica Valerius. Zij is documentairemaakster en volgt deze zaak daar letterlijk op de voet. Een laatste update geeft zij zometeen hier in de ochtendshow. Over Amerika gesproken, Chosen Texas. Dit is Ella Langley op 3FM. Goedemorgen.

0: Chosen Texas, Ella Langley hoor je op 3FM. Goedemorgen.
1: 3FM. Wijnald en Jamie in de ochtend.
0: Met zometeen jouw kans op een airfryer. Als je nog geen airfryer hebt of je wil iemand gelukkig maken met een airfryer, we hebben de exclusieve alleen hier te winnen, Wijnald en Jamie airfryer. Even airfryer sturen via de NPO-luisterapp, dan spreken we je zo.
2: Ik heb op Instagram dit verhaal eigenlijk volledig gevolgd toen ik zag dat deze vrouw hier een documentaire over aan het maken was. Misschien ken je er, Jessica Valerius heeft verschillende documentaires gemaakt, onder andere De Kinderen van Ruinerwold. En is nu in het verhaal gedoken van een Amerikaanse vrouw, namelijk Krista Pike. Die heeft de doodstraf gekregen, omdat zij in 1996... In 1996 kreeg ze de doodstraf. En een jaar daarvoor, toen zij 18 was, pleegde zij een moord. Ja. En gisteren zou zij dan daadwerkelijk geëxecuteerd worden. En nadat zij 2 dodelijke injecties heeft gekregen, is zij daarna nog steeds in leven. Wat een heel bizar verhaal is, dat op deze manier een doodstraf gaat. Zoals ik al zei, Jessica Vlier is de documentairemaakster die volgt alle laatste ontwikkelingen hiervan. En daarom wilden wij haar even aan de telefoon hebben. We hebben haar daar ook over gesproken.
0: Goedemorgen, Jessica.
3: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Of nou ja, nacht eigenlijk voor jou. Want volgens mij sta jij te popelen om je bed in te kunnen.
3: Ja, ik val een beetje om, maar dat geeft niet.
2: Want ik zag dit eigenlijk via jou voorbij komen. Dat jij dit deelde op je Instagram. De zaak over Krista Pike. En,
0: de executie is mislukt.
2: Ja.
0: Wat is daar gebeurd?
3: Ja, klopt. Ja, dat is gebeurd. Ik zoek zelf ook nog een beetje naar de juiste woorden, merk ik. We hebben dit ook nog nooit meegemaakt.
2: Ja.
3: En ik heb wel eerder executies gezien. Dus dit was echt op alle vlakken uitzonderlijk. Eerst werd vanmorgen de executie tijdelijk uitgesteld. Dat was wel heel verbazingwekkend voor iedereen. Dat hadden we allemaal helemaal niet meer verwacht. Dat duurde een paar uur. Vervolgens ging het toch door. En vervolgens hoorden we als pers zijnde heel lang niks. Begonnen wij natuurlijk onszelf ook een beetje af te vragen, wat gebeurt er? Hè? We werden helemaal niet geïnformeerd. En 6 van de persmensen, we stonden met ongeveer 40, waren ook binnen om getuigen te zijn van de executie. En die mensen hadden we ook al een uur of 6 niet meer gezien. Dus het was vooral heel veel wachten. En op een gegeven moment wordt er gefluisterd, het is niet gelukt. En dan ga je rondbellen, ga je zelf je bronnen checken, advocaten bellen, kijken of je het bevestigd kunt krijgen. En toen kreeg ik inderdaad bevestigd dat ze 2 keer de dodelijke injectie of de dodelijke dosis heeft toegediend gekregen. En dat ze bleef ademen en ook zelfs bleef praten.
2: Wow.
3: En toen hebben haar advocaten een spoedprocedure ingediend om de executie te staken, om de pogingen te staken en levensreddende handelingen te verrichten. En dat is waar het nu naar uitziet ook gebeurd. Omdat terwijl de collega's van de pers terugkwamen uit de executiekamer om ons op de hoogte te stellen van wat daar binnen was gebeurd, kwamen er af en aan ambulances en brandweer met gillende sirenes en hebben ze haar weer afgevoerd.
2: Ontzettend heftig.
3: Naar het ziekenhuis.
2: Want jij bent daar nu ook ter plaatse. Ga jij hier dan alsnog contact met haar proberen te zoeken? Of hoe werkt zoiets?
3: Het is nu echt gissen hoe het met haar gaat. Het kan namelijk ook goed zijn dat ze alsnog overlijdt. Want ze heeft natuurlijk best wel wat gif in haar lichaam gekregen. Ze is nu naar het ziekenhuis afgevoerd. Wat we wel zeker weten is dat ze leefde toen ze werd afgevoerd. Omdat ze met sirenes vertrokken. Maar sindsdien, en dat is nu denk ik 1,5 uur geleden, is er eigenlijk niks meer bekend geworden. En krijg ik ook niemand meer te pakken. En dat geldt ook voor de collega's hier ter plaatse. Dus het is afwachten of ze nog leeft, of ze dit overleeft. En als dat zo is, dan gaan er nu allerlei juridische procedures lopen. En dan gaat er de komende dagen niks gebeuren. Ze gaan haar niet morgen opnieuw proberen te executeren.
2: Jeetje, wat een rollercoaster.
0: Helemaal stil ben ik ervan. Heel fijn dat je nog even aan de telefoon kon komen. Jessica Valerius volgt de laatste dagen van het te dood veroordeelde Krista Pike in Amerika. Dankjewel. En ondanks alles, je hebt er een lange dag op zitten. Slaap lekker voor zometeen.
3: Ja, dankjewel.
0: Het is wel echt een bizar verhaal. Hè? Ik vind mensen die iets verkeerds gedaan hebben, die moeten daar gewoon een straf voor krijgen. Dus als je iemand vermoord hebt, moet je daar ook een straf voor krijgen.
2: Zeker.
0: Maar de doodstraf, dit is de reden dat dat in Nederland dus niet meer bestaat.
2: Omdat het zo kan gaan, bedoel
0: omdat
2: je?
0: Omdat het dus gewoon... Dus, ja. Het is heel definitief. En het kan dus anno 2026, hè?
2: Ja, maar ja, het is een super tragisch verhaal. Maar ook een interessant verhaal om zeker te blijven volgen. Dus ik zou zeggen, hou Jessica Valerius in de gaten. Ja. Op haar socials, want zij zal je updates over blijven geven. En ook aangeven wanneer de documentaire hierover uit gaat komen. Ja.
0: Zometeen Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind op 3FM. Goedemorgen.

0: plek waar vandaag?
1: Nou, ik ben een beetje in de war, want vanochtend vond ik het best wel warm toen ik naar buiten liep. Maar het wordt eigenlijk maar rond de 20 graden. En het kan ook in het begin van de dag regenen. Dus ik denk toch, nou, misschien lekker regenjackie gaan meenemen voor de zekerheid.
0: Voor de zekerheid.
1: Ja.
0: Maar kan ik een t-shirtje aan?
1: Tuurlijk. Jij wel.
0: Zometeen ook de

0: Vrouwtje.
1: Vrouwtje.
0: Ja, lekker. Geen rem, hoor je die op 3FM.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
1: Soms hebben wij zo'n dag zo'n ziekte dat we alleen maar door elkaar heen aan het tetteren zijn.
0: Nou, vandaag niet.
1: Even, ja, maar dan, dan weten we even niet wie erna gaat praten. En dan praten we allemaal.
0: Hallo.
1: Excuus.
0: Ik heb een hele leuke dag met jou vandaag.
1: Nee, zeker. Dat is ook helemaal niet erg. Maar soms dan hebben we gewoon dan hebben we even niet goede, zeg je dat, vingerspitsen, gevoel.
0: Dan zijn we allebei gewoon heel enthousiast.
1: Ja, we willen gewoon dat graag praten. Goed. Ja. Hey, het is de laatste letter waar we bij aangekomen zijn. Morgen dan gaat de airfryer weg. Dat is de prijs die je kan winnen als je dit spel, nou ja, eigenlijk als beste speelt van de week. En dat gaat als volgt. Jij kiest een beginletter, dan krijg je van mij een categorie. En dan moet je een woord maken waar die beginletter natuurlijk nou ja, in zit, mee begint. Heb je dat antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord ook meteen weer de beginletter voor je volgende antwoord. Zo heb je 30 seconden tijd om zoveel mogelijk woorden eigenlijk aan elkaar te rijgen. En op dit moment is de hoogste score 6 gisterochtend door Linda behaald.
0: En Nick die gaat daar wel overheen. Tenminste, gaat een poging wagen, hè Nick?
3: Ja, zeker.
0: Hey, jij hebt iets gedaan, of jij gaat iets doen wat Jamie en ik al gedaan hebben, wat ongelooflijk stoer en spannend is. Wat ga je dit weekend doen?
3: Ik ga een parachute springen.
1: Oh, is het de eerste keer, Nick?
3: Ja, de eerste keer, ja.
1: En ben je zenuwachtig?
3: Ik heb vooral veel zin in. In Teuge.
0: Oh, dat is Duitsland, toch of niet?
3: Nee, dat is vlakbij Apeldoorn. Oh, in Nederland.
0: Oh, sorry. Vlieg dat.
3: Keulen, dat is in Duitsland.
0: Het heet open Teuge, Keulen.
1: Ja, kun jou het schelen.
0: Bijna sorry voor iedereen die daar vandaan komt.
1: Hé, maar ik vind het knap dat je er zo in staat dat je vooral gewoon heel veel zin erin hebt. Want ik scheet echt 300 kleuren in mijn broek, kan ik je vertellen.
3: Ik wil het al heel lang doen en nu hadden wij het voor een vriend van mij cadeau gegeven voor zijn verjaardag. En toen dacht ik, ja, daar ga ik ook maar mee.
1: Nou ja, Nick, heel eerlijk, de grootste brokkenpiloot zit hier en die is ook levend naar beneden gekomen. Juist. Dus dan gaat het bij jou ook goed komen.
0: Onvergetelijke ervaring, toch?
1: Ja, onvergetelijk was hij zeker.
0: Onvergetelijk was hij zeker. Hey, misschien wordt het deze editie van Laatste Letter ook wel. Je gaat een poging wagen. Wat is je beginletter?
3: De letter S.
1: Oké, ben je er klaar voor, Nick?
3: Ja, zeker.
1: Daar komt hij, een lichaamsdeel. Zit in je hoofd.
3: Schouder.
1: TV-programma?
3: Radar.
1: Zanger of zangeres?
0: René Kast. Ja, René
1: Kast,
0: is wel goed.
1: Ja, is wel goed.
0: God, hebben ze ziel. Ja. Maar dat klopt. 3 punten in totaal.
3: Niet heel goed.
0: Ik denk lichaamsdeel. Zeg wat. Het duurde zo lang, jongen. Want je ging daarna ging je best wel lekker. Nou goed, het laatste letterkaartspel krijg je zo meteen. Sowieso. Dat wordt naar je opgestuurd.

0: away, Lenny Kravitz. Het is de donderdag vandaag.
1: De Hatsiflatsie, daar hebben we altijd ontzettend veel zin in. Want eigenlijk komen dan gewoon de meest gênantste, grappigste en vooral mislukte dateverhalen naar ons toe. En we hebben zo meteen weer een date van iemand die heet Paulien. En Paulien die heeft haar eerste date gehad, waarbij heel snel de kleren werden uitgetrokken.
0: Wat daar gebeurd is, je hoort het zo meteen. Is het laatste nieuws. Het is bijna 8:30. Jasper Leegwater is aangeschoven. Jasper, goedemorgen. NOS
2: op 3. Goedemorgen. Een wereldprimeur in Nijmegen. Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door kanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe en werkende clitoris te geven.
0: Oh, kan die even opnieuw?
2: Natuurlijk.
3: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Want de clitoris bestaat namelijk niet alleen maar uit het topje, maar de zenuwbanen gaan veel verder daaronder. En deze zenuwbanen die leggen we weer vrij, die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ja. Ik vind het geweldig.
0: Het is echt bizar wat er allemaal kan vandaag.
2: Vet, toch?
0: En je leert ook weer zoveel dingen. Ik dacht
1: ik wist helemaal niet hoe je clitoris uitziet. Nee. Iemand die heet Paulien. En Paulien die heeft haar eerste date gehad, waarbij heel snel de kleren werden uitgetrokken.
0: Wat daar gebeurd is, je hoort het zo meteen. Is het laatste nieuws. Het is bijna 8:30. Jasper Leegwater is aangeschoven. Jasper, goedemorgen. NOS
2: op 3. Goedemorgen. Een wereldprimeur in Nijmegen. Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door kanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe en werkende clitoris te geven.
0: Oh, kan die even opnieuw?
2: Natuurlijk.
3: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd,

0: zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Want de clitoris bestaat namelijk niet alleen maar uit het topje, maar de zenuwbanen gaan veel verder daaronder. En deze zenuwbanen die leggen we weer vrij, die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
1: Ongelooflijk, hè?
2: Ja. Ik vind het geweldig.
1: Het is echt bizar wat er allemaal kan vandaag.
2: Vet toch?
1: En je leert ook weer zoveel dingen. Ik dacht
2: ik wist helemaal niet hoe je clitoris uitspreekt.
1: Nee, ik wil precies hetzelfde
2: clitoris.
1: Zeggen. Het is de clitoris. Ja.
3: Ik doe hier dus ook niet aan mee, zoals clitoris. Je goed luistert. Ik vind het ook lastig om dit toe te passen. Sorry,
1: als een dokter zegt clitoris,
2: dan is het clitoris. Ja. Ja, grappig. Leuk hoor. Of nee, goed. Leuk is niet het goede woord.
1: Ja, en leuk.
3: Ik wilde nog even zeggen dat ieder jaar ongeveer 150 vrouwen hun clitoris kwijtraken door vulvakanker. Er zijn tot nu toe 23 vrouwen geopereerd op deze manier. Ander nieuws dan. In Frankrijk wordt nog steeds volop gedemonstreerd door middelbare scholieren. Ze zijn boos omdat ze in overvolle klassen zitten en er te weinig docenten zijn. Inmiddels zijn bij de heftige protesten al meer dan 100 gewonden gevallen en honderden actievoerders aangehouden. Ook vandaag zijn veel scholieren weer van plan om te protesteren. En natuurlijk ook vandaag nog een boel verdrietige reacties op het overlijden van Paulien Cornelissen. De schrijfster en cabaretière overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Ze was pas 50 jaar. Haar collega bij De Slimste Mens, Herman van der Zand, die vertelt waarom hij zo graag met Paulien werkte.
4: Ze was iemand met wie ik enorm kon lachen. We hadden enorm veel pret, we hadden heel veel plezier. En ze was ook iemand die mij af en toe lekker de baas was. Dat, ja, ik kan ook bij de hand zijn. Maar daar toepte zij nog af en toe over. En dat was heel erg leuk. Want dan dacht ik, oh ja, ik moet bij jou echt opletten. Want je gaat... Ze daagde me uit.
3: Vanwege het overlijden van Paulien Cornelissen was De Slimste Mens gisteravond niet te zien op tv. Vanaf vanavond wordt het programma weer gewoon uitgezonden met Paulien op haar jurystoel. Ik heb het weer nog voor je. Eerst door het hele land buien. Vanmiddag trekt de regen weg richting Duitsland. En dan krijgen we steeds vaker ook wat zon te zien. En het wordt vandaag maximaal 20 graden.
1: Jasper, dankjewel. Joop, verkeersinfo. Nog 720 kilometer. Opvallende files vinden we op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor Muiden nu een half uurtje. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg 25 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Waardenburg 40 minuten. A7 Den Oever richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord 3 kwartier. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein een half uurtje. En de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Hardingsveld-Giessendam is je vertraging 40 minuten na een ongeluk. De weg is gelukkig wel weer vrij.
5: Bad bitches schreeuwen good morning. Bad bitches zijn al uit bed. Bad bitches die zijn vroeg wakker.

0: Shane Years op 3FM. Goedemorgen. Ochtendshow. Op date donderdag. Hier op 3. Doet de liefde soms pijn in je oor. Wat is er aan de hand hier? Met de collega mee te dansen.
1: Ja.

0: kun je alles doorsturen naar Jamie. Stuur even swipe via de NPO Luisterapp of ga naar 3fm.nl/swipe. Als beloning, als je op de radio komt, dan krijg je een etentje voor twee. En we zijn dus op zoek naar gestoorde verhalen. Dus echt dateverhalen waarvan je achteraf in de kroeg aan je vrienden of vriendinnen zegt... wat ik heb meegemaakt, je gelooft het nooit.
1: Ja, en iemand die dat ook heeft gedaan, dat is Pauline. Goedemorgen, Pauline.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, jouw date. Neem ons even mee.
2: Ja, we hadden elkaar dus één keer ontmoet. We dachten, hey, dit was eigenlijk wel super gezellig. Laten we voor een tweede date gaan.
1: Ja.
2: En deze tweede date hadden we bedacht. We gaan naar het strand toe en daar gaan we lekker picknicken. Dus wij rijden daar naartoe. We kennen dit strand niet heel goed, maar lekker een plekje uitzoeken. Het was nog best wel leeg. Alleen het was ook best wel winderig. Dus wij zagen ergens een huisje. En daarachter konden we best wel wat rustiger uit de wind zitten.
3: Chill.
2: Dus wij leggen ons picknickkleedje neer en we pakken lekker ons eten erbij.
1: Wel gezellig zo'n date.
3: Eerlijk. Ja, hartstikke leuk.
2: Ja, toch? Een hele goede tweede date, toch?
3: Ja.
2: Goed idee. Alleen ja, het was dus winderig, dus niet perfect strandweer. Maar goed. Maar langzaam kwamen de andere mensen aan. Snap ik. En die gingen best wel bij ons in de buurt zitten. Mm-hmm. Want die wilden ook uit de wind zitten.
1: Ja.
2: Alleen, die mensen begonnen zich opeens uit te kleden.
1: Mhm.
2: En toen kwamen er nog meer mensen aan en die begonnen zich ook uit te kleden. Wat bleek nou? Wij waren op het naaktstrand gaan zitten.
1: Nee. Oh, ik denk met uitkleden, dat is toch logisch dat mensen hun broeken zo uittrekken.
2: Oh, nee, gewoon echt naakt.
1: Gewoon echt naakt.
2: Ja, helemaal naakt. Dus wij zaten daar op onze tweede date elkaar een beetje te leren kennen. En er kwamen steeds meer iets wat rimpelige billen om ons heen. Allemaal. Ja, toch 60-plussers, wat toch wel meestal doelgroep daar is. Ja. Maar een soort van, wat eigenlijk nog het meest awkward maakte, is dat... we best wel oké waren met bloot. Maar ook elkaar echt nog maar net kenden. Dus we hadden ook niet zoiets van, dit is raar. Kom, we gaan ergens anders. Of we gaan naar het strandtentje. We hebben gewoon nog een uur op dat kleedje
1: gezeten.
2: Met allemaal naakte mensen om ons heen. Dus we vonden dat het niet erg was.
3: Jullie zijn daar blijven zitten. En wanneer was het punt dat jullie zeiden, het is nu wel klaar?
2: Ja, gewoon toen de boterham op waren, zeg maar. Zoals je normaal na anderhalf uur daten, lunchen, denkt van nou, we gaan maar weer.
1: Oh ja. Ja. Dus, nou, Pauline, dank je wel voor dit.
2: Alsjeblieft.
1: Heel leuk om even te horen. En als dank dat jij jouw dateverhaal met ons wilde delen, krijg jij een etentje van twee voor ons.

0: Boomsy, How Bizarre Hody op 3FM. We zijn in de ban van een bizar verhaal vanmorgen. Tijdens de uitzending kregen wij in één keer een berichtje binnen over een executie die plaatsvindt in Amerika.
1: Nou, dat stond online.
0: Zou vinden. Ja, Christa Spike.
1: Ja, ja.
0: Zij was ter dood veroordeeld, een moord gepleegd in de jaren 90 op 18-jarige leeftijd. En gisteren zou zij een dodelijke injectie krijgen.
1: Mm-hmm. Dat zou vannacht plaatsvinden, ja, allemaal.
0: Dat is niet gegaan zoals het zou moeten gaan. En het bijzondere is dat de Nederlandse documentairemaakster Jessica Valerius een docu over haar maakt. En dat hele proces volgt. Die hebben wij, voordat ze ging slapen, vanmorgen nog eventjes gesproken.
2: Op een gegeven moment wordt er gefluisterd, het is niet gelukt. Zo. En toen kreeg ik inderdaad bevestigd dat ze 2 keer de dodelijke injectie of de dodelijke dosis heeft toegediend gekregen. En dat ze bleef ademen en ook zelfs bleef praten.
1: Wow.
2: En toen hebben haar advocaten een spoedprocedure ingediend om de executie te staken, om de pogingen te staken en levensreddende handelingen te verrichten. Dat is waar het nu naar uitziet ook gebeurd.
1: Ja, echt een bizar verhaal. En het enige wat we hier eigenlijk over kunnen zeggen is dat het dan, als je het interessant vindt, dan toch fijn is dat Jessica daar dan rondloopt. Ja. En vooral dit dan ook allemaal vast aan het leggen is. Dus dat je haar vooral even moet blijven volgen, weer er updates over krijgen. En als wij er nog iets over horen, of als we uiteindelijk weten wanneer de documentaire uitkomt, dan laten we dat natuurlijk ook weten.
0: Hoort hier zeker weten. Ja. Echt een verhaal uit Amerika. Zometeen muziek van

0: de XXL Voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL Rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
5: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
10: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Het eten is klaar, aan tafel.
16: Zo, dat ziet er lekker uit.
17: Ja, een broodje.
18: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
19: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: 3FM. Een hele goedemorgen. Daar gaan we zo meteen weer met de tijdloze tracks van deze donderdag. Met onder andere Alia en Darbek. En het nieuws van 9 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Artsen maken zich zorgen over het aantal rokende jongeren.
22: NOS op 3.
2: Terwijl het aantal rokers onder de rest van de bevolking daalt, steken steeds meer 16 tot 20-jarigen dagelijks een peuk op. 4 jaar terug deed nog 6,5% van de jongeren dat, nu 10%. Een longarts van het LUMC denkt dat vapen daar een rol bij speelt. Volgens haar raken jongeren daardoor steeds eerder verslaafd aan nicotine, wat de opstap naar roken kan zijn. In Duitsland is voor het eerst in een deelstaatparlement gesproken over een mogelijk verbod op de extreemrechtse partij AfD. Het gebeurde gisteren in Thüringen, waar de lokale AfD-afdeling bekend staat als de meest extreme. Het idee voor een verbod speelt al langer, maar gisteravond kwamen voor- en tegenstanders dan eindelijk aan het woord, vertelt correspondent Gim Balduk.
21: Na de recente verkiezingszegens van de AfD heeft het nog extra momentum gekregen en is ook het debat weer actueler geworden, omdat steeds meer partijen er voorstander van zijn. En die voorstanders die benadrukken dat de AfD steeds verder radicaliseert en daarmee ook een gevaar vormt voor allerlei minderheden, voor de democratie en voor de grondwet. En juist daarom is ook in de grondwet een middel opgenomen om een partij te verbieden. En een van de juristen die aan woord kwam gisteren, die zei: dat middel moet nu gegrepen worden voordat het te laat is.
2: Sommige tegenstanders zijn bang dat als een verbod bij de rechter mislukt, AfD alleen maar groter wordt. En Cristiano Ronaldo is boos weggegaan bij het trainingskamp van Portugal. Hij heeft ruzie met de bondscoach. Die zei dat Ronaldo in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken vanavond geen basisplaats krijgt. En vlak na die persconferentie pakte de voetballer zijn spullen bij elkaar en vertrok hij. En wat er precies allemaal speelt is niet bekend, zegt commentator Suze van Kleef.
22: De geruchten gingen al over onmin tussen de speler en de trainer. In de eerste wedstrijd van deze interlandwindow had Ronaldo nog een basisplaats tegen Wales. Maar tegen Noorwegen begon hij op de bank, kwam er uiteindelijk niet in. Dus ja, vervolgens kwamen er verhalen dat Ronaldo niet op het trainingsveld was verschenen, dat er een conflict was. Nou ja, dat werd vervolgens weer ontkend door die bondscoach. Nou, mysterieus, een beetje niet fraai, dat is duidelijk.
2: Nou, zelf zegt Ronaldo er ook maar weinig over. Dat doet hij pas op een later moment. Dan zal hij de waarheid vertellen, zegt hij zelf. Ik heb het weer nog voor je. Door het hele land buien. Vanmiddag trekt de regen weg richting Duitsland. Dan komt de zon er vaker bij en wordt het een graad of 20.
20: Dank jij, Jasper.
2: Yo.
20: Weer verkeer dan door de ANWB. De ochtendspits die verloopt erg druk.

0: laatste verritment op de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam voor afrit Numansdorp. Daar is je vertraging 26 minuten.
1: En zo meteen hoor je Ivo.
2: 3FM.
3: Ster. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
7: Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
11: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
10: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
11: Ja toch?
10: Kijk op wakkerdier.nl.
12: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
14: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
13: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
15: Ah, hier kan het.
13: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
16: Plannen. Meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
17: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.

Hier Aaliyah en eerst Direct. Oh my god, it's happening.

Tenminste, hier in het gooien wel. Het midden van Nederland. Hey, tot 12 uur hoor je in dit radioprogramma alleen maar tracks die blijven plakken. Tracks met eeuwigheidswaarde. Tracks die de tand des tijds weten te doorstaan. Zoals nu bijvoorbeeld, een tijdloze track waarvan een cover in 2024 echt al compleet viral ging. Maar dit jaar deed het eigenlijk gewoon weer opnieuw. Het

0: dat dit ding, fantastisch trouwens, mede doordat deze zo viral gaat, beginnen steeds meer mensen het origineel ook weer te herontdekken. En je voelt hem al aankomen. Het origineel ga je nu horen in Tijdloze Track.
1: Hey Ivo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Gast erop. Dit zijn de Onvolprezen Cranberries. En

Ja, op een gegeven moment kan je die zin niet meer horen, lijkt me, toch? Ah, wel een bijzonder verhaal zo. Goedemorgen, tijdloze tracks luisteren bij 3FM. Ik ben Ivo. Er is dus een filmmaker geweest die 8 jaar lang onderzoek deed naar 1 zin. En hij heeft uiteindelijk ook nog iets vrij baanbrekends uitgevogeld door dat onderzoek. En dat heeft dan weer te maken met een tijdloze track die je binnen nu en 10 minuten gaat horen. Maar eerst tijd voor Michael Jackson, want de Halloween maand is weer van start. Het is oktober. En dus tijd voor Thriller.

Ja, op een gegeven moment kan je die zin niet meer horen, lijkt me, toch? Ah, wel een bijzonder verhaal zo. Goedemorgen, tijdloze tracks luisteren hier bij 3FM. Ik ben Ivo. Er is dus een

hoorde je in Tijdloze Tracks bij 3FM. Goedemorgen! Ja, en deze Tijdloze Track die heeft toch ook wel aardig wat mensen gefascineerd. Waaronder ook een filmmaker met de naam Ben Sisto. Die deed 8 jaar lang onderzoek naar de term Who Let The Dogs Out? Die je natuurlijk kent van de knaller uit de Zero's van de vleugje 90's. Zelfs nog van de Bahamen. Maar hij kwam erachter dat het in de jaren 80 al een soort cheer was, weet je wel. Zo'n chant van cheerleaders bij een American Football High School team uit Austin, Texas. De Austin Reagan High School Raiders hadden deze chant, let op. Later, 1992, waren er een paar gasten uit Florida die zichzelf de Miami Boom Productions noemden. Die maakten dan weer deze versie. Ja, dan zitten we inmiddels in de midden jaren 90. Toen waren er een paar producers van een radiozender die dit melodietje ook ergens opgepikt hadden. Die dachten, ik heb er helaas geen audio van, ik kan het je niet laten horen. Maar die dachten, we maken daar een jingle van voor onze radiozender. Te weten WBLK Buffalo, New York. En die is uiteindelijk weer terechtgekomen bij een muziekproducer met de naam Antjum Douglas. Die schreef en nam een liedje op in 1998, Cold. Het heette Doggy. Uiteindelijk werd dat Who Let The Dogs Out van de Bahamen. En die hoor je nu in Tijdloze Tracks bij 3FM.

0: een goeie.
1: Wow, dit refrein is ook gewoon te goed, man.
2: Wat? Tijdloos.
1: Het is echt, ja, het is echt tijdloos. Dat is het echt.
2: Ik voel dat gisteren bijna achter.
3: 3FM. Tijdloze tracks.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per 1 gratis. AH verse pasta's en pasta sauzen, ook

0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks, bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
11: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
10: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
11: Ja toch?
10: Kijk op wakkerdier.nl.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
16: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?

0: laatste nieuws van precies 10 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen, zometeen hoor je waar dit over gaat.
2: Ja, ik heb hem 1 keer ooit genomen en daarna was hij kapot.
3: NOS op 3.
1: Geen rare dingen denken nu, hè? Je hoort straks wat dat is. Eerst naar Brussel. Daar draaien ze de geldkraan voor Sierra Leone dicht. Dat doen ze omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Die zou in Sierra Leone zitten, maar dat land ontkent dat. Dit jaar zou de EU nog 18 miljoen overmaken, maar dat gaat nu niet door. Het is de vraag of Sierra Leone nu wel in beweging komt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
4: Tegelijkertijd hoopt de minister dat het toch wel gezien wordt als een statement dat niet alleen Nederland dit zegt, maar dat de hele Europese Unie er nu achter staat dat Sierra Leone minder geld krijgt. Ja, wat Sierra Leone nu direct gaat doen, dat zullen we moeten zien, maar de hoop is dat het toch een stevig statement is.
1: Justitieminister Van Wil hoopt dat ook de steun van zo'n 20 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren meer dan 600 mensen opgepakt. Er zou onder meer met zoutzuur zijn gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week. Sindsdien zijn er meer dan 100 gewonden gevallen. Scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. De gletsjers in Zwitserland hebben het zwaar gehad afgelopen hete zomer. Ruim 5% van het ijs smolt dit jaar weg. En dat smelten gaat ieder jaar een stukje sneller, ziet de organisatie dat het allemaal in de gaten houdt. En er is eindelijk weer een treinverbinding tussen Groningen en het Duitse plaatsje Leer. Die heeft 10 jaar stilgelegen omdat een schip een brug kapot had gevaren. Daardoor moesten reizigers jarenlang met de bus. Nou, die kunnen dus niet wachten op die nieuwe trein.
5: Hey, ik ben Duitser, dus ik ga vaak terug naar Duitsland om vrienden, familie te bezoeken.
2: Ja, ik heb hem 1 keer ooit genomen en daarna was hij kapot. En nu ben ik heel erg blij, want dat gaat me echt 1,5, misschien wel 2 uur schelen als ik overal in Duitsland ga. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
1: Vandaag is er een treinrit met bouwers en bestuurders.

0: voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
5: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
4: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
5: Ja toch?
4: Kijk op wakkerdier.nl.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
11: Balen zeg. Koffie?
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: 3FM. Hallo NCRV. Ivo van Breukelen.
13: Goedemorgen, je luistert tijdloze tracks bij 3FM, waar je straks weer

0: Boston, hoorde je bij 3FM met nu een tijdloze track van Technohead. Wij zijn aanbeland bij het aloude I Wanna Be A Hit. De grootste hit is dat. Maar Michael Wells, de man achter Technohead, die is nog steeds bezig. Tot op de dag van vandaag breekt hij nog steeds regelmatig muziek uit. Het is, moet ik wel erbij zeggen, een stukje minder radiovriendelijk. De radiovriendelijkheid is er wel vanaf na pak een beetje 40 jaar. Dit heeft hij bijvoorbeeld gisteren online gezet.
1: I have come here to chew bubblegum and kick ass.
0: Ja, ja.

dat weet, dan kun je het insturen via de gratis NPO Luisterapp. En dan ga je vandoor met een bakje breuk, zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Is wat wij in de aanbieding hebben, die matcha. Dat is nooit meer gelukt, maar wellicht dat we dat binnenkort nog eens tegen...

jou zijn. Laat maar weten dus via de NPO Luisteren. Welke twee tracks zoeken we? Komt u maar door voor een bakkie breuk. Zometeen de tijdloze tracks Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It na Dolly Parton en Jolene.

Kakiebreuk. Een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Kan allemaal van jou zijn. Laat maar weten dus via de NPO Luisteren. Welke twee tracks zoeken we? Komt u maar door voor een bakje breuk. Zometeen de tijdloze tracks. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It na Dolly Parton en John.

van jou zijn. Laat maar weten dus via de NPO Luisteren. Welke twee tracks zoeken we? Komt u maar door voor een bakkie breuk. Zometeen de tijdloze tracks Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It na Dolly Parton en

elke dag. Reuze spannend toch weer. Een mashup bestaande uit twee tracks. De vraag is alleen elke dag. Welke twee tracks zitten erin? Als je dat weet te raden, stuur dat dan in. Via de gratis NPO Luisterapp. Om een bakje brood te winnen. Dat is elke dag een zak koffiebonen. Gemalen koffie of thee kan allemaal voor jou zijn. Als je dus even laat weten via de NPO Luisterapp. Welke twee tracks er in de mashup zitten. En dit was de opgave van vandaag.

0: dag Mieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoi, hoi. Zeg, je zit in Breukers Blend en de vraag is eigenlijk welke twee tracks zitten in deze mashup?
1: Ja, dat waren Missy Elliott met This Is For My People. En The Temper Trap met Sweet Disposition.
0: Dat

0: paradijs.
1: Green, green grass. Het gras dat groener is aan de andere zijde van de heuvel. George Ezra hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Nou, over tijdloze tracks gesproken met Dunkley. Corona, Rhythm of the Night komt eraan. Eerst de belangrijkste van deze week is de nieuwe Nothing But Thieves. Heet Number 5. 3FM.

0: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
1: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
2: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
7: Honda, the power of dreams.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
12: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
19: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
18: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
19: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.

0: stuurt hij net een appje over via de NPO Luisterapp. Eerst het nieuws van 11 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen, een wereldprimeur uit Nijmegen.
2: NOS op 3.
1: Het is artsen van het Radboud UMC voor het eerst gelukt om vrouwen met vulvakanker een nieuwe werkende clitoris te geven. Uit een eerste onderzoek blijkt dat bijna alle vrouwen na de hersteloperatie weer klaar kunnen komen. Een van hen is Herma en ze is er echt ongelooflijk blij mee, horen we bij RTL Nieuws.
3: En ik denk, ja, als dat kan, graag. Het is gewoon weer verouderd. Het is gewoon weer hartstikke fijn en we kunnen weer samen genieten ervan.
4: Bijna 40 jaar na de eerste penisreconstructie. Hoe kan het dat dit nu pas bestaat?
5: Toen de patiënt aan ons vroeg, zou je iets voor ons kunnen doen? Dachten we, ja, waarom hebben wij dit niet eerder bedacht? Waarom heeft niemand in de wereld hier eerder aan gedacht?
1: Tijdens die operatie maken oncologen de overgebleven zenuwbanen onder de huid los. Die verschuiven ze naar de plekken van het oude topje van de clitoris en bedekken ze met een stukje wangslijmvlies. In Tennessee in Amerika worden executies voorlopig niet uitgevoerd nadat een executie vannacht dramatisch is verlopen. De ter dood veroordeelde Christa Pike kreeg 2 injecties die fataal hadden moeten zijn. Maar volgens haar advocaat is ze niet buiten bewustzijn geraakt. Ze ligt op dit moment in het ziekenhuis. De gouverneur van de staat laat onderzoeken wat er precies misging. Het gaat goed met de musea in ons land. Vorig jaar kregen ze in totaal meer dan 31 miljoen bezoekers over de vloer. Dat is een stijging van ruim 2,5% vergeleken met een jaar eerder. Het museumbezoek is daarmee bijna terug op het niveau van voor de coronaperiode. Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit het buitenland. En in de Nations League speelt Oranje vanavond tegen Griekenland. Het belooft een zware pot te worden, want met Griekenland loopt het allemaal eigenlijk wel als een trein de laatste tijd. Dat ziet ook commentator Suze van Kleef.
6: Griekenland is in vorm, is de verrassende koploper van de Nations League groep van Oranje. Wonnen met 2-1 van Servië en ook voor het eerst in de geschiedenis van Duitsland. Het werd in een uitwedstrijd 0-1. Ja, ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland.
1: Ja, vanavond komt Oranje dus op bezoek daar bij de Grieken en die wedstrijd begint om 9:15. Heb ik het weer nog? Op veel plekken nu nog buien. Vanmiddag trekken die weg richting Duitsland.

0: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.

Home en Kingdom of Fear. In tijdloze tracks bij 3FM, waar we zo meteen weer een balletje op gaan gooien. Op onze request roulettewiel. We hebben zo'n roulettewiel hier in de studio. Daar rolt uiteindelijk, als het balletje stil komt te liggen, een muzikale categorie uit. En dan is het de bedoeling dat je in die categorie jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Dat zo meteen. Eerst weer even een jarige in het zonnetje zetten. Middels zijn grote hit. De jarige in kwestie, Youssouf N'Dour. Die is vandaag 67 geworden. Ja, en ik zie jou moeilijk kijken. 6-7! Hij is 6-7 geworden, inderdaad. Mooi moment om... hoor, dit is even zijn grootste hit. Een van de mooiste liedjes ooit. Misschien wel te draaien voor Youssouf. Nennetje!

0: Marshmallow en Kane Brown, you're the miles on it bij 3FM. Half 12 geweest, er is hoog tijd voor een gloedje nieuwe request roulette, waarin we elke dag een balletje op ons roulette wiel gooien om erachter te kijken, om erachter te komen. In welke muzikale categorieën jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen? Er staan allerhande categorieën op het roulette wiel. Bijvoorbeeld nummer 19, Franstalig. Of nummer 33, tijdloze reclamemuziek. Wij gooien een balletje op en dan weten we binnen afzienbare tijd meer. Eerst even van de gelegenheid gebruik maken, wil ik wel toch even gezegd hebben. Robert Jansma, dankjewel voor het lenen van de pauken. Wij kunnen niet wachten tot we jou morgen weer horen om 4 uur. Het nieuwe vrijdag vuurwerkshow bij 3FM. Croupier, take it away.
1: Dankjewel. Pia van Brink.
0: Dankjewel.
1: Is witte rook. Ja, en dit is wel hartstikke leuk, hoor.
0: Ja?
1: Ja, het is geworden. Nummer 0, het groene vakje.
0: Nee!
1: Jouw ultieme tijdloze track.
0: Oh! Hey. Zonder beperkingen van genres of dergelijke.
1: Hartstikke leuk weer een keer.
0: Je kan er alle kanten mee op. Jouw ultieme tijdloze track. Het mag dus alles zijn. Het mag iets nieuws zijn. Het mag iets van 19 heel lang geleden zijn. Het

Closer Track. Zonder beperkingen van genres of geslacht of geografische oorsprong. Niets van dat alles. Allemaal leuke dingen zijn er dus ingestuurd via de NPO Luisterapp. Tim, mag ik jou bedanken voor het aanvragen van toevallig een persoonlijke favoriet van mij, van B.O.B. en Priscilla. John Doe hoor je nu bij 3FM.

0: Haha, Smells Like Teen Spirit, hoorde je bij... aan het einde van Tijdloze Tracks.
1: Martje, Martje, wat zit er op je boterham? Is het kaas of is het jam? Hop, hop, hop, hop, hop.
2: Nou, hoi. Jij bent geïnspireerd met je kaas-uibollen van gisteren.
0: Oeh, ja.
2: Die vind ik niet te beuk. Daar maak ik even een krentenbolletje. Ja, weer een krentenbolletje meegenomen.
0: Oh, lekker.
2: Dat is nou, wel goed, toch?
0: Zo zie je maar, inspiratie zit overal in.
2: Is wel zo.
0: Je havenkoeken waren ook weer top vandaag. Maar goed, dat is een ander... Ja, die zijn op. Ja,
2: er is geen sprake meer van een havenkoek.
0: Nou, wil je er morgen een, zal ik er morgen een meenemen? Nee, joh, voor, hij is en, maar je weet niet wat je zegt. Hij zegt lekker.
2: Nou ja, neem maar mee dan.
0: Ga meteen. De 3 over 12.
2: De 3 belangrijkste tracks van de dag, zoals iedere werkdag na 12 uur. Daarin staat een liedje vandaag op nummer 1 dat op wonderbaarlijke wijze niemand weet eigenlijk waarom, 2,5 jaar na het uitkomen weer helemaal bovenaan alle hitlijsten staat.
0: Nou, ik zag dat er een... als we het over dezelfde hebben, ik zag dat er een remix-contest van verschenen is.
2: Oh.
0: Okay. Kun je al die onderdelen van dat liedje kun je downloaden en dan mag je een remix maken en dan kun je er geld mee winnen.
2: Okay, leuk. Nou, dan ga ik nog even mijn teksten aanpassen en dan hoor je het volledige verhaal zo meteen.
3: Oh. Dit was een programma in de zendtijd.

0: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij...

0: Je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarken bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
11: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
12: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.

0: Afgelopen week zijn er 4 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. NOS op 3. Dat zegt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus nadat ze geprikt waren door een besmette mug. Het totaal aantal meldingen van mensen die het West-Nijl-virus kregen in Nederland staat nu op 56. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak al is geweest. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden aan te pakken. Nu lappen veel makelaars de regels aan hun laars, zegt minister Boekholt O'Sullivan.
1: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden, maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
0: Ja, het kabinet wil begin volgend jaar de strengere regels voor makelaars klaar hebben. En het zou goed kunnen dat de honden die na een rondje park in Schiedam zijn overleden nadat ze giftige paddenstoelen hadden gegeten. 5 hondjes gingen dood nadat ze in dat park waren geweest. Hart van Nederland sprak met Jolanda. Haar hondje had in het park iets ingeslikt en gaf later thuis over. En haar partner verplaatste het hondje even toen ze op bed lag.
2: Allemaal bloed uit haar achterkantje gekomen. Hele plas bloed. Het was een heel klein hondje, maar echt een enorme plas bloed. En de dierenarts gebeld hier in Schiedam. En die zei van nou, kom maar onmiddellijk. En zo om 9:30 stonden we daar voor de deur. En ik voelde al, weet je, het hoofdje bungelde inderdaad een beetje. En de dierenarts zei ook zo van ik kan hier niks mee, weet je. Ze is overleden.
0: Dan heb ik nog het weer voor je. Eerst door het hele land nog buien, maar vanmiddag trekt de regen weg richting Duitsland. We krijgen ook vaker de zon te zien en het wordt max 20 graden.
3: Kijken we nog even naar de situatie op de weg. Ik refresh heel even mijn computer om te zien dat er inderdaad 1 file is. Dat is op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Voor knooppunt het Waterberg staat een vrachtwagen met pech. Zorgt daarvoor 6 minuten vertraging. 3FM.
4: Ster. Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. Aha, verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
14: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarma 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
3: 3 over 12. Iedere werkdag na 12 uur hoor je hier de drie belangrijkste tracks van de dag, zodat je weer weet welke liedjes en artiesten aan de hand zijn. Vandaag trappen we hem af met een van de grootste hits ter wereld. Die is van Ella Langley, staat op nummer 3 en heet Choosing Texas.

0: Het wekkertje mag weer.
1: 3 over 12.
0: Hey, zorg, dat is niet de reden waarom ik dit liedje daar hoofdzakelijk heb ingezet. Ja, misschien gedeeltelijk. Wake Me Up When September Ends van Green Day mag weer op 1 oktober, want september is afgelopen. Het is traditiegetrouw een liedje dat hard stijgt in de streaminglijsten. Zo rond het eind van september en het begin van oktober. Daarom hoorde je Green Day op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. Het is je dagelijkse overzicht van de 3 belangrijkste liedjes van de dag. Platen waar wat mee aan de hand is. Artiesten die naar Nederland komen of artiesten met belangrijke aankondigingen. En soms met liedjes die een onverwachte comeback maken. Niemand weet exact waarom. Mijn collega Ivo van Breukelen had een theorie dat er een soort remix-contest is uitgeschreven. Maar volgens mij is dat na de viral gekomen. Dit liedje is 2,5 jaar oud en komt ineens helemaal terug in de streaminglijsten. Zo heeft het Amerikaanse muziektijdschrift Billboard een hele hoop soorten hitlijsten. Onder andere een wereldwijde hitlijst. Met alle liedjes die het allerbeste doen over de hele wereld. En in die lijst, net als in de streamingcharts, staat dit liedje ineens weer gigantisch hoog. Nou, mij dus lichtelijk duister waarom dat is.

Dua Lipa en Trading Season. Bovenaan de 3 over 12 van 3FM van vandaag. Want om duistere redenen ineens weer bovenaan allerlei streaminglijsten. 2,5 jaar nadat die is uitgekomen. Maar komt wel goed uit, want ik dacht wel bij mezelf, het is lang geleden dat we iets van Dua gehoord hebben. Heb ik toch wel recht 3-4 dagen terug, dacht ik nog, waar is die vrouw gebleven en wanneer komt er weer

daar, Mart hier. Zometeen trek ik weer even uit de kast. En dat is alweer een paar weken iets geleden. Mart's Taaljournaal. Mocht je vaker naar het radioprogramma geluisterd hebben, dan weet je dat ik een soort gekke kriebel in mijn brein heb die af en toe eventjes om een beetje krabben vraagt. En dat zit in mijn talenknobbel. Ik vind het zo leuk om naar de taal te kijken met verwondering, met verbazing, met soms totale agressie, maar die probeer ik dan een klein beetje te onderdrukken. En zometeen in Mart's Taaljournaal, dat zou je dan misschien niet verbazen, wil ik even een ode brengen aan de fantastische Paulien Cornelissen die gisteren is overleden. Heel eerlijk, ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe. Ik voel veel dingen bij het overlijden van Paulien Cornelissen, die je misschien wel kent uit De Slimste Mens, maar vooral als taalvirtuoos. Ik weet nog niet eens precies wat ik dan over haar wil zeggen, maar ze verdient een spotlight, dus die krijgt ze zometeen. Na onder andere het nieuwste liedje van Ray en haar zussen Emma en Absolutely. Dat heet Joy. I declare.

0: 3FM met DJ Snake, Justin Bieber en Let Me Love You. Tijd om mijn taalloketje even uit te klappen.
1: Ze maken gewoon een vlieg van een olifant.
2: Alles pak je met zijdehandjes aan.
3: Ik heb niet meer behoefte om ergens mijn ei kwijt te leggen.
1: Zo

0: 3FM met DJ Snake, Justin Bieber en Let Me Love You. Tijd om mijn taalloketje even uit te klappen.
1: We maken gewoon een vlieg van een olifant.
2: Alles pak je met zijdehandjes aan.
3: Ik heb niet meer behoefte om ergens mijn ei kwijt te leggen.
4: Zo op mijn wacht met volgens naar geraakt.
0: Mart's Taaljournaal. Welkom aan het taalloketje dat ik graag open als ik iets te bespreken heb of jij.

0: 3FM met DJ Snake, Justin Bieber en Let Me Love You. Tijd om mijn taalloketje even uit te klappen.
1: Ze maken gewoon een vlieg van een olifant.
2: Alles pak je met zijdehandjes aan.
3: Ik heb niet meer behoefte om ergens mijn ei kwijt te leggen.
4: Ze hebben me echt met gevolgsnaren geraakt.
0: Mart's Taaljournaal. Welkom aan het taalloketje dat ik graag open als ik iets te bespreken heb. Of jij iets te bespreken hebt, mag ook altijd. Over de taal, als je je dingen afvraagt, als je bepaalde kwesties wil bespreken, hoe je bepaalde dingen moet zeggen, of iets dat je vaak hoort, nou klopt of niet, dan ben je welkom in Mart's Taaljournaal. Vandaag net even een beetje een andere editie. Ik twijfel ook een beetje, want ik werd vanmorgen wakker, toen dacht ik, ja, shit. Is het niet ook een beetje mosterd na de maaltijd? Maar wat ik gisteren voelde toen het nieuws binnenkwam, dat je misschien ook wel gezien hebt, dat Paulien Cornelissen is overleden, dat voel ik niet zo vaak, eerlijk gezegd. En het overviel me ook een klein beetje. Paulien Cornelissen ken je als, nou, ik kan een heel lange opsomming maken, maar je zou haar kunnen kennen als jurylid van De Slimste Mens, als schrijver, als cabaretière, als presentator. Ook echt een grote tips is bedenker van de podcast Echt Gebeurd. Super grappig, van mensen die waar gebeurde verhalen vertellen op een briljante manier. Heel erg leuk. Ik ben groot fan van De Slimste Mens en groot fan van de taal waar Paulien Cornelissen zich voor heeft ingezet. En als je De Slimste gekeken hebt, dan heb je ook gezien, zij was ziek, zij had kanker, zij droeg in het nieuwe seizoen allemaal hoofddeksels omdat haar haar was uitgevallen. Maar dat het zo slecht met haar ging, wisten veel mensen niet. En ik was gewoon echt verdrietig. Ik zei gisteren tegen iemand, toen ik dit nieuws had binnengekregen, die checkte, hey, wat vind jij ervan? Zei ik, ik vind het echt stom dat Paulien Cornelissen dood is. Ze was pas 50, ze heeft zoveel leuke dingen gedaan, mensen zoveel geraakt. Een paar woorden die ik heel veel voorbij zag komen in talkshows en in radioprogramma's gisteren, die ik zo goed bij haar vond passen, waren woorden als spitsvondig, geestig en kleurrijk. Nou, dat is echt alsof je een soort paradijsvogel met heel veel humor omschrijft. En dat is precies wat Paulien Cornelissen was. En ik vond het echt verdrietig. Zo iemand waarvan je denkt, ik hoop haar een keertje te ontmoeten en te kunnen vertellen hoe leuk ze is en hoeveel zij betekend heeft voor ons begrip van de taal en met hoeveel plezier we kijken naar de taal. Want ook ik ben zo hooghartig altijd over, ja, oh, deze uitspraak klopt eigenlijk niet. Oh, hier haalt iemand twee dingen door elkaar. Dat is een contaminatie. Paulien Cornelissen heeft daar nooit zo naar gekeken. Die plaatste eigenlijk altijd een komma achter bevindingen. Die had zo'n eigen kijk op dingen. Dat vond ik altijd zo grappig. En toen zat ik gisteren een beetje door het Instagram-account van De Slimste Mens te scrollen na dit nieuws, op zoek naar iets waarvan ik dacht, dit is nou classic Paulien Cornelissen. En toen vond ik dit. Over de eeuwigdurende discussie of je nou puzzel of puzzel zegt.
5: De puzzelzeggers hebben ook wel een punt. Want meestal heeft een Z een lange klinker voor zich. Denk aan woorden als ruzie, rozen, hozen, hazen, huzaar. Zijn allemaal lange klinkers. Dus vandaar dat daar een lange klinker voor is gezet. Maar ik denk dat dit echt zo'n geval is waar we moeten zeggen en erkennen, het mag allemaal.
0: Nou, en de eerste persoon ooit die erin geslaagd is om mij te doen geloven dat naast puzzel, puzzel misschien ook wel goed is, dat is een heel groot iemand voor de Nederlandse taal geweest. En ik hoop dat we Paulien nog heel lang om dit en nog veel meer zullen blijven herinneren.

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

met Zara Larsson en Midnight Sun. Goedemiddag, ik wil je heel graag een liedje laten horen van een band die je misschien wel kent van een goede festivalhit die ze gescoord hebben. Maar dan moet je wel een trouwe 3FM-luisteraar voor zijn. Dus credits als, ik ga het liedje je nu laten horen, als dit een belletje bij doet rinkelen. I cried, I wept, I lost my mind. Drums daar zo inkomen in dat refrein, dat doet elke keer een soort heel fijne rilling langs mijn ruggengraat lopen. Kingfisher heette zij. Dit is hun liedje I Cried, I Wept. Nou, dat wat je net hoort, dat kunnen ze met wat meer pit. Er zitten elektrische gitaar in en er zitten wat drums in. Maar ze hebben zichzelf dit jaar teruggetrokken in een heel gezellig Iers huisje op het platteland. Precies hoe je verwacht dat dat eruit ziet. En die regenachtige Ierse lente, die hoor je ook echt terug op een nieuwe liedje. En het is echt beeldschoon voor de duidelijkheid. Kingfisher heette zij dus. En hun nieuwste liedje is hier op 3FM en het heet How Lonely.

0: 3FM, you're the H en R&B, ring my bell. Ik heb dit deze week of vorige week al een keertje eerder gezegd, maar hey, de instroom en uitstroom van mensen is hoog. Als je net 3FM voor het eerst in je leven hebt aangezet, hallo, welkom. We hebben zo meteen een liedje voor je, daar wil je echt even goed voor gaan zitten. Dat is namelijk de nieuwste van de Nederlandse DJ Mau P. Mocht de dag niet helemaal meezitten voor je, mocht het een beetje moeilijk zijn, mocht je al 3 keer gestruikeld hebben, dingen hebben laten vallen, zaken vergeten, dan gaat dat liedje in 3,5 minuten voor zorgen dat je weer helemaal up and running bent.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Mart.
1: Met onder andere deze.

0: geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
5: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
4: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
5: Ja toch?
4: Kijk op wakkerdier.nl.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
10: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
10: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
14: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: 3FM.
17: Hallo, goedemiddag. Je luistert naar 3FM. Je hoort Snoop Dogg en Young, Wild and Free. Zo meteen, net als Harry Styles en Temper City. En Suzanne de Vries, want die heeft het nieuws.
18: Ja, goedemiddag Mart. Er is een nieuw café in Leeuwarden, maar je kan er absoluut geen avocado toasts en matcha krijgen.
19: NOS op 3.
18: Zo vertel ik je waarom, maar eerst dit. Er gaat voorlopig geen Europees geld meer naar Sierra Leone. Nederland heeft daarop aangedrongen omdat het Afrikaanse land weigert drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. Je hoort minister Van Wil.
20: Dat vind ik een heel belangrijk signaal. Het gaat me niet zozeer om de omvang van het bedrag. Daar zal Sierra Leone niet direct van onder indruk zijn. Maar wel dat er een duidelijk signaal wordt gegeven vanuit de commissie. Dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan deze criminelen.
18: Ja, in totaal gaat er elk jaar 18 miljoen euro Europees geld naar Sierra Leone. Dat geld is bedoeld voor voedselprogramma's en onderwijs. Bolle Jos zit zeer waarschijnlijk in dat Afrikaanse land, waar hij een goede band heeft met de president. Op meerdere plekken in Frankrijk zijn protesten van scholieren uit de hand gelopen. Er is ook geweld. Het begon een week geleden allemaal bij één middelbare school net buiten Parijs. Daar waren ze boos over overvolle klassen en het lerarentekort. Inmiddels zijn de protesten door het hele land en zijn ze op sommige plekken dus grimmig. Zoals in Saint-Denis in de buurt van Parijs, zegt correspondent Saskia Houtaan.
13: Op dit moment is er een mars gaande vanuit een van de middelbare scholen naar het centrum van de stad. De spanningen daar die nemen ook toe met de politie. Er zou ook al met traangas zijn geschoten. In Lille, in het noorden van het land, gaat het los. In Straatsburg, in Nice, in Grenoble, in Nantes, waar een deel van het schoolgebouw in brand is gezet. En ook in Toulouse. Dus ja, echt overal in Frankrijk, zeker in de grote steden, is het goed mis op dit moment.
18: Ja, gisteren werden bij verschillende scholierenprotesten in totaal al meer dan 600 mensen opgepakt. En geen avocado-toasts en matcha's, maar stamppot en gehaktballen. Een groep pensionado's in Leeuwarden opent een nieuw restaurant naar hun eigen wensen. Ze zijn namelijk helemaal klaar met de cafés van nu, waar bijvoorbeeld te luide muziek op staat en mensen hardop aan tafel bellen.
16: Dat is ook iets wat mensen zich aan ergeren als ze zitten te eten, dat er dan bellen wordt. Nou, bellen op tafel maar je net in de zeel. Als er een telefoontje komt en die mat dringend opnomen worden, dan ga je naar de telefooncel.
18: Ja, dan komt dus echt een ouderwetse telefooncel in dat café, als je dan toch even moet bellen. Er staat ook geen harde muziek op, zodat je elkaar gewoon kan verstaan. En zaterdag is de opening. Het weer, eerst door het hele land nog buien, maar vanmiddag trekt de regen weg richting Duitsland en dan krijgen we ook vaker de zon te zien. Het wordt vandaag maximaal 20 graden.
17: 3FM verkeer dan van de ANWB. Niet veel files, wel één langere tussen. Dat is op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Bij de afrit Oosterbeek is een ongeluk gebeurd. Je moet daar via de vluchtstrook en dat zorgt voor bijna een half uur vertraging. Je kan ook omrijden in de richting van Arnhem via Barneveld en Apeldoorn. Dan pak je de A30, de A1 en de A50. Dan nog de A58 tussen Breda en Tilburg. Bij Tilburg Centrum West staat op dit moment een file van een kwartier. En sta je ergens anders in Nederland nog in de file, heb ik die van jou niet genoemd, dan kan je binnen 10 minuten je reis weer vervolgen. 3FM.
21: Ster. Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
22: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
23: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
23: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

Dogg, Wiz Khalifa. En iemand die niet vaak genoeg genoemd wordt als we dit liedje draaien. Namelijk Bruno Mars zat er ook op. Je hoorde Young, Wild and Free van de mannen samen hier bij 3FM. Ik denk dat er weer fitty is in muzikaal land. Moet je allemaal weer de korreltjes uitnemen hoor, geen zorgen. Eergisteren gaf Drake een show en die haalde daar iemand op het podium, namelijk Karol G. Die kwam even op het podium om een beetje met Drake te dansen en een liedje dat ze samen hebben gemaakt te doen. Kan ik me voorstellen dat je denkt, wat heeft dat met Bruno Mars te maken? Nou, schijnt een beetje een jaloers typeje te zijn, Bruno Mars. Met een kleine knipoog. Maar Bruno Mars heeft een paar weken geleden nog een liedje uitgebracht samen met Karol G. Dus die heeft allemaal comments zitten plaatsen. Die zei, wat doet Karol G daar bij Drake op het podium? Zij is van mij, ik wil haar terug. Zij mag niet meer bij Drake op het podium staan. En nou is er redelijk duidelijk te merken aan deze reacties dat het een geintje is. Maar denk ik toch, bij alle mensen op de wereld weet ik niet of ik dan voor de grap ruzie zou gaan maken met Drake. Want Drake staat nog zo op scherp, denk ik, van alle ruzies die hij met onder andere een Kendrick Lamar gehad heeft. Voordat je het weet heeft hij weer een heel album met diss tracks gemaakt in anderhalve dag. En heb je daadwerkelijk een ruzie met elkaar. Jordan Bruno samen met Snoop Dogg en Wiz Khalifa, Young, Wild and Free is juist bij 3FM. En ik wil je nu voorstellen aan een nieuw Nederlands product. Nieuwste liedje van Mau P heet Just a Little Bit More.

0: Beltang voor Intimie. Jij mag Harry Styles zeggen. As It Was hoorde je bij 3FM. Volgens mij, ik zat het net even te googlen. De meest gekozen tatoeageontwerpen zijn bloemen. Dolfijnen staat heel hoog in het lijstje. En dat soort van achtje, het infinity teken. En dat betekent voor altijd. En dan weet ik niet wat verder voor altijd. Of bijvoorbeeld diepzinnige teksten zoals Walked Through the Shadow of Death and I Still Have No Fear.
1: Ik zag het staan, ik denk, nou pleur er maar op. Is ook leuk, toch?
0: Nou, dat soort dingen. Maar mocht je nou nog denken, ik zou graag een tekst van mijn lievelingsband willen, getatoeëerd op mijn huid, dan hoop ik dat je fan bent van de Red Hot Chili Peppers. Want die gasten die zijn de laatste tijd allemaal geschreven songteksten. Gewoon echt handgeschreven songteksten op hun Instagram aan het gooien. En er is eigenlijk niks mooiers dan als je dan toch zo'n tatoeage hebt, dat het er niet gewoon in Arial Black 13 staat, maar dat het handgeschreven is door de gasten die dat liedje echt zelf bedacht hebben. Heel uniek. En ik weet dat er mensen zijn die heel veel moeite doen om een tatoeage te krijgen, handgetekend door de artiest waar ze heel erg fan van zijn. Onlangs hebben ze nog de songtekst van Give It Away uit 91 hebben ze nog handgeschreven online gezet. Nou, weet ik maar niet of Give It Away, Give It Away, Give It Away Now, Give It Away, Give It Away, Give It Away Now, of dat dan precies is wat je dan heel groot op je rug getatoeëerd wil hebben, maar dat mag je lekker helemaal voor jezelf bepalen. Je hoort de Red Hot Chili Peppers nu bij 3FM. Dit is Other Side.

Taylor Swift, Patient Zero, hoorde je bij 3FM. Ik zag laatst een sensationele TikTok. Ik denk dat het een Nederlandse influencer was. Ik weet het niet meer en ik zou ook de naam van die persoon niet meer weten. Het spijt me. Maar de vriendin van deze influencer had ooit tegen hem gezegd... waar je me s'nachts echt wakker voor zou kunnen maken... dat is een burrito van Chipotle of zo, weet ik veel. Een burrito met allemaal lekkere vulling erin. En toen is hij dat dus gaan testen door om 3 uur s'nachts die burrito te gaan maken... en haar wakker te maken en kijken of ze hem op had. En jawel, helemaal opgegeten. Super video. Mocht je dit ooit een keertje bij Taylor Swift willen proberen... moet je eerst helemaal door de beveiliging heen en zo. Maar dan moet je een portie chicken tenders meenemen. Dat is waar je Taylor heel gelukkig mee maakt. En ik zou haar willen aanraden, ongeacht het tijdsverschil... en dat ze vast andere dingen aan haar hoofd heeft... om dan morgenochtend even te luisteren naar de ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie in de ochtend. Morgenochtend namelijk te winnen in het spelletje Laatste Letter... een airfryer. Kun je heerlijke chicken tenders meemaken... en zijn ze ook nog eens niet zo... ongezond, want ze komen met de airfryer in plaats van uit de frituur. Dat morgen te winnen en daarnaast is terug bij onze ochtendshow... de Peter en Petra Cup. Dat vind ik zo'n sensationeel moment. Ze gaan namelijk de beker uitreiken aan een stel... dat geweldig bij elkaar passende namen heeft. Zoals bijvoorbeeld Peter en Petra. Of Simba en Nala, als die over de wereld rondlopen. Of Bert en Ernie, of weet ik veel. Morgenochtend vanaf 6 uur een nieuwe ochtendshow met Wijnand en Jamie. It's Friday.

3FM. Ik doe even mijn gleufhoedje op. En mijn plaksnoer erbij. En mijn moeilijke bril die ik niet nodig heb, dus niet op sterkte. Ik ben even detective geweest. Het zou zomaar kunnen dat Alex Warren op een van de grootste festivals van Nederland gaat staan. Een week voor Pinkpop staat hij op een festival in Denemarken. Kortom, de man gaat al een tour doen rondom de festivals. Heeft nog niks gepland staan in het weekend van Pinkpop. En ik bedoel, Amerikanen denken over het algemeen dat Kopenhagen de hoofdstad van Nederland is en dat Amsterdam ergens bij de fjorden ligt. Dus het zou zomaar kunnen dat de beste man denkt, dat is om de hoek, dan kan ik ook even naar Pinkpop komen. You heard it here first. Geen idee of het zo gaat zijn, maar dat zou wel heel lijp zijn, Alex Warren op Pinkpop. Je hoorde hem zojuist met Passenger, dat wilde ik nog even zeggen. Hier bij 3FM en de tijdloze track van Toto hoor je zometeen. En eerst, doe

Africa bij 3FM. Ik weet niet of jij diezelfde totale verrassing wel eens voelt als je ineens ziet dat Toto naar je dorp komt. Stel je voor, je woont in Tjitjerkstradeel en dan hangt er ineens ergens een poster met volgende week dorpsfeest Toto. Ik zie dit echt heel vaak en het is ook altijd Toto. En denk bij mezelf, wow, wat de hel. En er staat er zo heel, heel klein boven. The Africa Band, a tribute to Toto. Ik denk dat dit de band is met de meeste tributes ter wereld. Want ze staan altijd wel ergens. En begrijpelijk ook, want wat een geweldige muziek hebben die gasten gemaakt. Dat zelf niet te reproduceren. Zeg maar, niemand heeft het talent van die gasten van Toto. Dus dan maar nadoen. Deed mij wel afvragen, mag je eigenlijk zomaar een tribute band beginnen? Ik moet dan toch altijd denken aan Bas en Adriaan. Die hadden geen tribute band, voor de duidelijkheid. Maar er was ooit een jongetje van 10 dat had een website opgericht met foto's van Bas en Adriaan. Kreeg gewoon een dwangsom van 100.000 gulden. Omdat hij dat eraf moest halen. Ik dacht, kan dat zomaar met rechten? Uitgezocht, mocht je wel muzikaal talent hebben, bijvoorbeeld voor zingen of spelen, maar niet voor zelf muziek schrijven. Het mag gewoon. Je mag jezelf tribute band noemen, als je maar niet de oorspronkelijke naam van de band gebruikt, zonder duidelijk te maken dat je een tribute bent. Dat je een tribute bent. Die vind ik leuk. Anyway, dat mag zomaar. Je moet alleen dan wel de rechten afdragen voor het zingen van de liedjes van die band. Weet je dat ook weer? Toto Africa hoorde je zojuist bij 3FM. Op de rol staan nog Niall Horan met On The Loose en het nieuwste liedje van Ugel. Na de geweld.

Horn. En Andalus bij 3FM. Zal ik eens even... Oh ja, ik weet het al. Ik weet het al. Ik heb toevallig gisteren zitten nerden over het liedje dat Sophie vandaag in Mega Head Memories heeft. Het is zo grappig, want het is een liedje dat echt nog goed in mijn geheugen zit. Goed in het collectieve geheugen, maar waardoor ik toch even verrast was. De Mega Head Memory, een oude 3FM Mega Head die Sophie weer een keertje afstofte naar je laat horen. Echt een liedje, ja, je gaat het. Ik kan je nu zeg maar 1000 keer laten raden en je gaat het niet raden. Maar als je hem hoort, denk je, oh ja, heel leuk om die weer een keer te horen. Nou, dat is onder andere zometeen bij Sophie.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Van supernieuw, de 3FM meegids, Nothing But Thieves, tot een lekkere classic van Hathaway. Je hoort het allemaal. En nu eerst naar het nieuws van 1 voor 2. Dat krijg je van Suzanne de Vries. Suzanne, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Sophie. TV-programma De Slimste Mens gaat vandaag weer verder met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen.
10: NOS op 3.
9: Ze overleed gisteren aan de gevolgen van kanker en was jurylid van De Slimste Mens. De uitzending van gisteren ging daarom niet door. En vanavond is er dus een speciale uitzending waarin presentator Herman van der Zandt stilstaat bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Gisteren bracht Arjen Lubach in zijn show ook al een eerbetoon.
11: Paulien was een van de grappigste mensen die ik ooit heb gekend. En ik denk dat zij het ook heel grappig had gevonden hoe ongemakkelijk ik nu hier een comedyprogramma sta te beginnen. Als een verwarde cavia. Maar ik weet ook dat ze had gewild dat we om deze absurde, stomme en oneerlijke wereld blijven lachen. Dus dat gaan we toch gewoon proberen. Lieve Paulien, we gaan je missen.
9: Ja, morgen is er een dubbele aflevering van De Slimste Mens. De serie is al eerder opgenomen, dus Paulien Cornelissen is daarin nog te zien als jurylid. Het UWV begint met een enorme klus. Een hersteloperatie om mensen te compenseren die te weinig geld hebben gekregen via de WIA. Die uitkering is voor mensen die door ziekte een lange tijd niet kunnen werken. Zeker 16.000 mensen hebben te weinig geld gekregen. Ook deze vrouw kwam thuis te zitten.
12: Na 2 jaar ziekte en het was niet gelukt om bij de werkgever te reïntegreren. Toen, ja, dan komt de WIA in zicht. Dus toen heb ik met UWV te maken gekregen. En dit is de brief die ik op 23 oktober vorig jaar heb gekregen. En daar staat met grote letters in: wij gaan de berekening van uw WIA-uitkering onderzoeken.
9: Ja, die brief zorgde bij veel mensen voor veel stress, want ze wisten lange tijd niet of ze te veel of te weinig geld hadden gekregen. Volgens UWV is het misgegaan omdat de berekening erg ingewikkeld is. Volgend jaar moeten alle gedupeerden gecompenseerd zijn. Er zijn opnieuw 4 besmettingen. 4 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Al kwamen er volgens het RIVM 12 besmettingen bij. In totaal zijn er nu 9 doden geteld. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak nu wel voorbij is. Het was aansluiten geblazen vanochtend op de weg. Want op het hoogtepunt stond er 577 kilometer file. En daarmee was het de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Met name rond de grote steden was het druk. Zo hadden automobilisten op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen meer dan een uur vertraging. Het weer. De regen trekt langzaam weg richting Duitsland. Daarna gaan we regelmatig de zon zien bij maximaal 20 graden.
8: Heerlijk. Dankjewel, Suzanne. Yes.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Sophie Hielkema.
6: Een hele goede middag en welkom bij de show. Ach, we vliegen door die week heen. Het is alweer donderdagmiddag.

en Feels Part 2 op de radio. Ja, ik vind het gewoon gek. Ik vind het vreemd. Maar goed, ik ben ook een gewoontedier. Dan is het ineens 1 oktober. Dus ik wilde bijna het automatisme zeggen. Vandaag maak je kans op kaarten voor... Maar goed, die 3 van Ticketmaand. Die zit erop. Zede gekke gewaarwording. En nog meer vreemde dingen. Ik weet ook niet wat de stand van de maan is. Hoe het allemaal komt. Maar zowel ik als Mart hadden weken, ik denk wel maanden... dit specifieke shirt wat ik nu aan heb, niet aangetrokken. En vandaag kom ik op werk. En het eerste wat ik doe is altijd even op het scherm kijken. Dan zie je de webcam van de studio. En ik zag het al meteen. Allebei hetzelfde blauw-witte streepje shirt aan. Nou goed, nu zijn er vast nog anderen die dit ook hebben. Dus als je ook bij de club hoort van Peppy en Kokkie... verwacht ik even een selfie van jou en je streepje shirt in de NPO Luisterapp. En nog iets, ik ging gisteren boksen. Ja, ik zei deze zin echt, ik ging boksen. En ik had helemaal van die trilhanden na de training. En ook vandaag voel ik me nog een beetje slap. Ben niet vooruit te branden, dus mocht je verstand hebben van sport... en enig idee hebben van wat dit kan zijn... laat het dan ook even weten in de NPO Luisterapp. Maar goed, wat sowieso helpt, weet ik uit ervaring... is beukers van liedjes draaien. Nou, daar valt deze zeker onder. Het is de meegit van deze week. 3FM.

bij 3FM. Ja, ik ga het toch nog maar een keertje zeggen. Dit soort tijdloze bangers, die hoor je dus iedere ochtend tussen 9 en 12 bij de fantastische connoisseur van de hits, Ivan van Breukelen. Nou, vanmorgen, ik heb even gespiekt in de playlist, want ik had zelf geen tijd.

0: can't get out of it. Komt u nog een keer terug?
1: Oké, okay, well, I hope you like my mixtape.
2: FM. Mega hit memories.
0: Mij pak je niet meer. Welcome Todd met je earrings. Je hoorde je zojuist op 3FM. Hey, ik weet niet hoe lang je al naar 3FM luistert. Misschien hoor je die stem van Giel nog steeds in je slaap. Zou kunnen. Of je bent vrij nieuw dat je pas sinds 3FM Series Request in Den Bosch bent ingestapt afgelopen jaar. Het gaat in ieder geval in je voordeel werken als je al eventjes luistert naar deze zender. Iedere week dan hoor je hier een nieuwe knaller voorbij komen met een speciale titel, namelijk Mega Hit. En in deze show hoor je iedere dag zo'n mega hit uit het verleden. Ik ga je alvast 1 seconde laten horen van de oud mega hit die ik vandaag heb meegenomen. En ik ben benieuwd of dit iets doet in jouw brein. Luister mee. Enig idee. Does it ring a bell? Laat het dan even weten in de NPO Luister-app. Ik zoek de artiest en de titel. Heb je het helemaal goed, krijg je van mij een dikke vette shout-out op je radio. Nu de Bauza. Dit is Magnetic.

0: zeg, deze van Tate McRae. She's All I Wanna Be.
1: FM. Mega hit
2: memories.
0: Ja, dit is er eentje die ik heb meegenomen. Een gevalletje If You Know, You Know. Ik neem je mee naar 2010. Toen waren er twee bands die nou echt aan elkaar gewaagd waren. Je had Train van Hey Soul Sister. En van Tribes of Jupiter. En de band die vandaag in Mega Hit Memories zit. Scouting for Girls. Die ken je misschien ook nog wel van deze. Veel gedraaid, maar dat is nooit een mega-hit geworden. Want ze hebben er maar eentje gescoord. En die hebben Siré, Marcello, Ursula, Anita, Kees, Boy, André en Barry al geraden uit die ene seconde die ik net liet horen. Misschien wel omdat zij de heren van Scouting for Girls vanavond live gaan zien. We staan later vanavond in de Melkweg in Amsterdam, morgen in de Effenaar in Eindhoven. Nou, toen ik voor het laatst keek was het nog niet helemaal uitverkocht, dus laat dit jouw tip zijn. Maar voor nu de mega hit memory van vandaag. Geniet hoor, Scouting for Girls. This ain't

zo leuk. De mannen van de Opposites hebben dus een eigen podcast. Het is niet dat er dan de laatste eerste aflevering online is gekomen. Nee, je kan dus meteen al gaan bingen, want er staan al 7 stuks online. Het heet De Rest is Geschiedenis. Ja, dat is echt superleuk. Het gaat over de hele carrière van de mannen, van de brugklas tot nu. En ik zat net even door die afleveringen te bladeren en de titels, dat klinkt al interessant. Remslaap na de knal. Ik ben Twan, ik ben Willem. Commerciële lul, ons eigen eilandje. Nou, et cetera, et cetera. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Al die afleveringen die zijn dus te beluisteren in de NPO Luister-app. Dus heb je die nog niet, download die even. Dat is superhandig om te hebben. Niet alleen voor alle podcasts, maar ook als je je favoriete radioprogramma een keertje terug wil luisteren bijvoorbeeld. En nu

Rihanna. Of in Nederland zeggen we Rihanna. Met S&M. Straks rond 4:10 krijg je weer een nieuwe Hocus Focus mix. Dus mocht je nog een klusje hebben waarvan je denkt, ik stel het maar uit en ik stel het maar uit, ik heb er gewoon echt totaal geen zin in vandaag. Als je hem uitvoert tijdens die mix, dan gaat het net even wat sneller. En ik kan me voorstellen dat je denkt, die mix, hoe klinkt die dan? Wat kan ik ongeveer verwachten? Ik ga er zo meteen een klein stukje van laten horen. Eerst de nieuwste van Direct.

0: Erica de Menner, die bijna nummer 1 middagshow. En straks bij mij nog een Hocus Focus mix naar die van vandaag. Oh, oh. Die heeft extra veel pit. Echt heerlijk.
1: Zometeen op 3FM.
0: Meer Sophie.
1: Met onder andere deze.
0: Let op. Kleine preview. Dus dat ene klusje, laat hem maar even liggen voor straks. En laat hem vast weten waar je mee aan de bak

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
7: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
6: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
7: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
8: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
11: Zometeen even heerlijk beuken op deze bijna weekend. Donderdag, de nieuwste van John Summit. Hoor je zo, maar eerst... Het laatste nieuws en dat krijg je van Suzanne de Vries. Suzanne, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Sophie. Rapper J heeft 2 vrije dagen gekregen die hem heel veel geld kosten.
13: NOS op 3.
12: Hoor je zo, maar eerst dit. Het kabinet wil beleggers en mensen met een beetje spaargeld toch tegemoetkomen. Die mensen moesten volgens de begrotingsplannen al snel belasting betalen. Maar daar kwam veel kritiek op, gaf minister Heijnen net toe.
14: En dat is ook een helder signaal, dus moeten we op zoek naar een andere grens. En ik heb daar ook met de premier over gesproken. Wij zijn er ook toe bereid. Maar goed, ik hoor eerst de Kamer en graag aan. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat u van de zijde van de Kamer ook een opdracht formuleert om ook het kabinet aan het werk te zetten om deze grens niet op dit niveau te leggen en aan te passen.
12: Als de plannen worden aangepast, levert dat minder geld op. En volgens minister Heijnen moeten daarom andere groepen misschien wel wat meer belasting betalen. Universiteitsstudenten hebben zich aangesloten bij de protesten van scholieren in Frankrijk. Ze zijn boos vanwege de overvolle klassen en het lerarentekort. Het protest begon vorige week op 1 middelbare school. Maar inmiddels zijn ze in heel Frankrijk en lopen ze op sommige plekken uit op rellen, zegt correspondent Saskia Houtaan.
15: De regering heeft gereageerd op de protesten de afgelopen dagen door meer politie en gendarmerie naar de scholen te sturen. En ja, dat lijkt niet te hebben geholpen, want het heeft de woede nog verder aangewakkerd bij scholieren. Ja,
12: volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren zijn er bij de protesten in het hele land zo'n 600 mensen opgepakt. In Leiden wordt een patiënt opgenomen in het LUMC-ziekenhuis die besmet is met ebola. Dat is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die besmet is geraakt in de Democratische Republiek Congo. Daar werkte de organisatie aan het bestrijden van de ebola-uitbraak. En rapper Ye gaat toch niet optreden in Rusland. Twee concerten die hij zou geven in Sint-Petersburg zijn geannuleerd, meldt de Russische concertorganisator. De omstreden rapper, die eerder Kanye West heette, zou deze maand optreden in de stad. Maar het was al lange tijd onzeker of de concerten wel konden doorgaan. Want Rusland zegt dat Ye mogelijk gesjoemeld heeft met de prijzen van zijn tickets. Die kosten soms wel €1700. Het weer, de regen trekt langzaam weg richting Duitsland. En daarna gaan we regelmatig de zon zien bij max 20 graden.
11: Lekker, dankjewel Suzanne.
12: Yes.

0: bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
2: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
1: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
2: Ja toch?
1: Kijk op wakkerdier.nl.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

Ik vind dit zo goed, hè. Je verwacht echt een heel duister liedje als je de titel hoort. Misschien iets dramatisch, zoals die van Miley Cyrus, weet je wel. Maar het is echt een heel zwoel liedje geworden. Wat een mega-hit. Hier is mijn stem opgevallen voor deze week. De nieuwste Lenny Mansou, Wrecking Ball bij 3FM. Ronald, die stemt weer op een andere mega-hit als het aan hem ligt. Dan wordt het de nieuwste van Ray met Joy. En goed, welke het dan ook daadwerkelijk gaat worden, dat gaan we morgen horen op New Music Friday. Maar ook de bekendmaking van de nieuwe 3FM mega-hit. Morgen bij onze vrienden van de ochtend, Wijnand en Jamie, vanaf 6 uur bij 3FM. En voor vanmiddag, wil ik even lekker maken met een nieuwe mix, om precies

0: basje, gitaar mag ook wel in de schijf van 5, toch? Kan je iedere dag wel gebruiken. Linkin Park en Breaking the Habits bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nou, het is hier in Hilversum bijna donker. Het lijkt wel 8 uur 's avonds. Ik weet niet waar jij zit en of het daar beter is. Maar ik had hier bijna een geurkaars aangestoken. En een fles rode wijn opengetrokken om dat gevoel maar een beetje te omarmen. Maar we kunnen ook een andere kant op gaan. Namelijk de kant van, nou, we doen nog even een laatste zonnedans. We gaan nog 1 keer goed in dat gevoel hangen. Van feestjes op het strand en een lange jurk aan en tripjes met de speedboot. Nou goed, niet dat onze zomers er zo uitzagen waarschijnlijk, maar je mag fantaseren. Ik heb een nieuw liedje voor je meegenomen en het voelt weer alsof het begin juli is en dat je die zorgeloosheid weer lekker voelt. John Summit met zijn Don't Believe It.

iedere dag hier op de radio extra hulp bij. Ja, niet in de vorm van handjes, dan moet ik je toch teleurstellen. Maar jouw handjes gaan misschien wel omhoog van puur plezier als je de Hocus Focus mix hoort. Iedere dag om 4:10 hier bij 3FM. En die mix die krijg je iedere dag, dus je kan ook iedere dag denken... ik heb een klusje, dat moet eigenlijk af vandaag. Dat zou nou heel erg fijn zijn als dat lukt. En ik bewaar dat klusje even voor tijdens die mix. Want als je het uitvoert tijdens die mix, dan vlieg je vooruit. Nou, leuk om te lezen dat de klusjes nu al binnenstromen in de NPO Luister-app. En dat is maar goed ook, want ik heb een beloning klaarstaan... in de vorm van een snoeppot. Ik geef iedere dag een snoeppot weg als extra motivatie... als je denkt, die wil ik winnen. En meld dan even je klusje aan in die NPO Luister-app. Ik zie hem graag verschijnen. Die mix hoor je dus zometeen. Maar wat je eerst hoort, Lords, dit is Royals.

0: dat ook alweer? In de NPO Luister-app gisteren. Oh ja. Zodat dit op tijd goed gaat, dat is ook een wonder. Normaal typ ik iets in en dan duurt het 10 minuten voordat ik het uiteindelijk gevonden heb. Maar Kelvin, die zei dat gisteren. Die zei, poh, wat is Olivia Dean toch goed? Ik denk wel mijn favoriete artiest van het moment. Nou, Kelvin, als je luistert, dan was je vast heel blij met deze Man I Need.
1: De Hocus Focus Mix.
0: En hopelijk ben je ook blij met deze nieuwe Hocus Focus Mix. Nou, er zit genoeg power in vandaag op deze bijna weekend donderdag. De appjes stromen binnen in de NPO Luister-app met allemaal verschillende klusjes. Sil bijvoorbeeld, die zegt, ik ga tijdens de Hocus Focus Mix heerlijk het gazon sproeien bij mijn scoutingvereniging. Wat leuk, Sil, dat je daarbij zit. Tenminste, dat houdt in op een stoel zitten met wellicht een lekker biertje en kijken hoe de sproeiers het werk doen. Ja, weet je, zo is het toch allemaal eerlijk verdeeld, de taken. Nou, Sil gaat daarmee aan de slag, maar mijn grote vraag is, waar ga jij mee aan de bak vandaag tijdens die Hocus Focus Mix? Stuur je klusje in en maak kans op die snoepels, let's go!

0: Nou, dat is lekker handig geweest van die collega van je, zeg.
1: Ja, die maakte de bocht iets te kort en die reed de deur eruit. Ik stond hier alles top en eraan, dus ja.
0: Ja, sorry. Mag ik hier om lachen of is het echt een ernstig feit eigenlijk?
1: Nou ja, ik heb net op een aanbeeld een stuk staal lopen, Hengst, om te zorgen dat het alweer een beetje recht wordt. Dus dat is allemaal weer geregeld. En gelukkig net na de ook schuin de deur weer netjes dicht, dus dat is mooi.
0: Kijk eens even. Ja, we moeten het even uitleggen, Dieder, voor mensen die natuurlijk jouw appje niet hebben gelezen in de NPO Luister-app. Vertel, wat is er allemaal gebeurd?
1: Nou ja, wij zijn op een partijschool, daar waren ze bezig met airco's te onderhouden. En daarbij hebben ze een hoogwerker staan, want die airco's hangen op een meetje of 5 hoog. En met het uitdraaien van het lokaal dacht mijn collega, goh, ik neem iets korter de bocht dan gepland. En die reed volledig de deur eruit, inclusief scharnieren en zijkant en het is allemaal aluminium. Dus het werd weer even beunen, zullen we zeggen, om het weer voor elkaar te krijgen. Maar zoals ik mag zien, de deur sluit weer netjes, dus dat is mooi.
0: Ja, heel goed. Nee, ik zie gewoon die collega voor me op die hoogwerker. Die dan zo heel beteuterd op die hoogwerker zit en denkt, oh, ik heb die hele deur eruit geramd, joh, wat heb ik nou? Nou, daar moest ik in ieder geval zelf heel hard om lachen, Diede. Ik snap dat het voor jou een iets ernstiger feit is, want jij moet al die shit weer oplossen. Maar dat is je dus gelukt tijdens die mix.
1: Nou ja, het gezegd is ook, alles wat mijn collega's kapot maken, moet ik maken. En alles wat ik kapot maak, moet ik ook maken, dus ja.
0: Ja, die kan op een tegeltje. Dat is jouw filosofie natuurlijk op je werk.
1: Zeker.
0: En hoe is die mix bevallen verder?
1: Ja, lekker. Ik heb van hier gehoorbescherming met de radio erin. Dus dan kan je lekker op een aanbeeld lopen slaan. En dan heeft iedereen last van, behalve ik zelf. Dus dat scheelt.
0: Kijk, dat is ideaal. Nou goed, je mag dus kiezen of je de prijs die je hebt gewonnen gaat delen met je collega. Of dat je denkt, nou, jij hebt mij in de nest gebracht. Dus je zoekt het maar lekker uit. Wat wordt die keuze? Wat denk je?
1: Ik ga hem met je op kantoor zetten. Want anders word ik, kom ik zo meteen zelf niet meer door de deur heen. Om het zo maar even te zeggen.
0: Heel verstandig. Nou, die snoeppot die komt naar je toe. Dag Diede, fijne middag nog.

0: Focus Focus Mix van vandaag. Veel enthousiaste reacties, onder andere van Joni.
1: Sorry hoor, maar ik moet echt regelen dat ik niet meer in de auto zit op het moment dat jij met de Focus Focus Mix begint.
0: Ook Arthur die stuurt nog een berichtje.
2: Ja, Sophie.
0: Ja.
2: Hier Arthur.
0: Hallo.
2: De mix is heerlijk vandaag. Dankjewel.
0: Kijk, dat is heel goed om te horen. Mocht je nou denken, zo'n Hocus Focus mixje, die wil ik on demand luisteren, is ook allemaal voor je geregeld. Ga naar 3fm.nl/mix. Of check even de NPO Luister app. Daar staan ze ook allemaal in verzameld. Ook die van vandaag. Zometeen de laatste van de week. De bijna nummer 1 middagshow. Barend en Benner. Eerst nog de Kid Laroi samen met

0: idee. Lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
3: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: 3FM.
0: Niet te geloven, we hebben grande succes in de studio en weten de opvolging het weer zo goed te doen. Ree en Beer hebben er nu in een paar minuten voor de microfoon. We hebben een beetje bestaai nog en we hebben niet Stef Wanstra, nee, we hebben Suzanne Vries voor NOS 3. Suzanne, goedemiddag. Ja,
10: goedemiddag. In Amerika heeft iemand flink de portemonnee getrokken.
11: A collector just paid a record $12.2 million.
12: NOS op 3.
10: Ja, wat er is verkocht hoor je zo, maar eerst dit. Het LUMC ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die is besmet met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Diegene was in de Democratische Republiek Congo aan het werk om daar de ebola-uitbraak te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden is goed getraind in het opvangen van dit soort patiënten.
13: We hebben het al heel lang als een van onze speerpunten van het ziekenhuis en ook van onze intensive care om dit soort zorg te kunnen bieden. We hebben dat een aantal keer eerder gedaan. Zoals u weet was er onlangs toch een patiënt met ook bij ons opgenomen bijvoorbeeld. Dus dat is iets wat we goed kunnen, waar we heel veel voor trainen, waar we heel veel oefenen, waar we goede protocollen voor hebben, samenwerking met alle betrokken specialismen. Dus dat is iets wat we graag doen en wat we ook goed kunnen.
10: De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. In Arnhem stond vandaag een mogelijke crypto-fraudeur voor de rechter. Het gaat om een Pools-Israëlische man die mogelijk honderden mensen heeft opgelicht. Verslaggever Onno Beukers vertelt waar hij precies van verdacht wordt.
14: Dat hij een soort platform waar mensen naartoe gelokt werden heeft opgezet met verschillende beveiligingslagen ook. En dat was zo professioneel gedaan. Dat had het Openbaar Ministerie eerder nog niet op die manier gezien. En in het kort wordt hij dan ook verdacht van het oplichten van al die mensen, deelnemen aan een criminele organisatie en ook het witwassen van dat geld.
10: Ja, hij zou er 24 miljoen mee hebben verdiend. De rechter bepaalde vandaag dat hij langer vast blijft zitten. En voor grote basketbalfans is het misschien wel een van de meest iconische sportperiodes. De kampioensjaren van de Chicago Bulls onder aanvoerder Michael Jordan. Nou, zijn Last Dance shirt is vandaag voor een recordbedrag geveild.
11: A collector just paid a record $12.2 million for a jersey that Jordan wore during the 1998 NBA Finals.
10: Ja, de Amerikaanse basketballer droeg dit historische shirt dus tijdens de NBA Finals van 1998. Het was het laatste seizoen dat het team kampioen werd. En dat seizoen staat daarom ook al bekend als The Last Dance. Het weer, vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan er nog wel een bui vallen en het is een graad of 20.

0: slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: 3FM. Barend en Benner. Middagshow 3FM, het succes komt gewoon binnenlopen en dat is wel niet te geloven.

0: is niet te geloven. Jou even heel eerlijk, hè? Ja. Het is dan even, Nel heeft dan een vrije dag, omdat ze, weet ik veel, die moest paardrijden.
1: Ja, in vaag verhaal allemaal.
0: Een of andere massagecursus met tellen en swingen en, ja. En aan het einde van wacht even jongetje, dus zo aan de beurt. Even het volgende, maar ik snap dat jullie interesse gelijk gewekt is.
1: Ja, je hoort het.
0: gelijk goed.
1: Ik kan de schrijven even dicht doen van.
0: Nee. Ik vind het leuk als ze erbij zijn. Een beetje,
2: ik hoorde swingen, ik dacht ik kom eraan.
0: Ja. Hij zegt, hij komt zo meteen. Ik ga zo introduceren wie er zijn. Maar het is voor ons altijd even schakelen als we gewoon even geen feminine energie in die keten hebben.
1: En toen dachten we, die nodigen we gewoon uit.
0: Ja,
1: we nodigen. Vrouwelijke energie.
0: Dan twee hele lekkere wijven. Dames en heren, mag een groot applaus voor Rayan Beer. Ze kijken nog een beetje om zich heen dat ze denken, waar gaat dit over allemaal? Ik hoor swingen, ik hoor twee hele lekkere wijven. Ja. Maar fijn dat jullie er zijn, boys.
2: Ja, gezellig. Vrouwen noemen het, hè, niet wijven.
0: Vind je dat je dat niet kan zeggen?
2: Nou ja, kijk, ik denk, als hier vrouwen bij hadden gezeten, had je het dan gezegd?
0: Ja, zeker.
2: Ja. Oké, nou vind ik het wat anders.
0: Dan kan het wel. Hey jongens, welkom. Allereerst gefeliciteerd. Jullie hebben een lekker zomertje gehad. En een hele lekkere zomer met de grote klapper Zonnebank. Is het allemaal een beetje geland in de koppies? In het leven van? Is het allemaal een beetje... Ja, gewoon nou, wat ik zeg.
3: Ja, er is wel rust teruggekeerd in mijn leven.
0: Ja?
2: Oh ja?
3: Ja, bij mij wel.
2: Oh ja.
0: Bij jou niet?
2: Nee, we werken gewoon rete hard, weet je wel. En het gaat heerlijk. Het gaat hartstikke goed. Ja. Het is gewoon knallen.
0: Ja. Zeg maar. Wat ben je neus aan het ophalen? Is het nog even een beetje restjes van gisteravond? Of
2: nee,
0: ben je gewoon verkouden?
2: Ik ben fysiek geweest.
0: Oké. Maar die Buma wordt die hakken er ook in natuurlijk vanaf gelopen.
2: Oh ja, we zijn naar de Buma wel eens geweest. Ja,
0: ja, ja. Ja.
1: Nou, kunnen we dit niet verloten?
0: Verloten wat jullie daar hebben?
1: Oh ja, je hebt een vlinderdassie.
3: Ik heb een zilveren vlinderdas gekocht bij de H&M. Ja. Want we hadden de award show.
0: Ja.
3: En ik dacht, misschien kunnen we een giveaway doen.
1: Dat is toch geweldig voor Series Request?
0: Wie weet kunnen we daar nog wat leuks mee. Ja. Jongens, ga lekker zitten. Ga lekker achterover hangen. Ja. Neem wat te drinken. We gaan beginnen. Het is Barend en Binnen. We hebben een nieuw beentje bestaan. Nog 4:15. Hè. Gaan we los, hè?
1: Echt een hele leuke.
0: Met een hele grote. We gaan een nieuwe tune van de boys draaien. En verder gaan we het allemaal wel meemaken.

0: Hou je bij je schoonmoeder ook altijd zoveel je neus op, of niet? Ja. Is toch krankzinnig hoe vaak jij je neus op had?
1: Nee, ik ben gewoon opzender. Nog een beetje ziek, man.
0: Ja, maar dat is toch geen... Is geen moment om je neus op te halen?
1: Mag
0: is
1: niet
0: een,
1: eigenlijk.
0: Nee, zit totaal onfatsoenlijk.
1: Oh.
0: Voor de 18e keer zit dit fenomeen... of Ray of Beer heet...
1: Sorry, ik zal stoppen.
0: Zijn neus op te halen. Ik weet niet of je dat... ook doet als je thuis bent, maar...
1: Eigenlijk wel.
0: Ik vind het wel vrij opvallend. Wat voor problemen heb je?
1: Ik heb eigenlijk geen problemen. Ik ben gewoon... doe ik het weer.
0: Ja,
1: dan doe ik het. Ik voel me helemaal aangekeken of zo. Nee, sorry.
0: Dat snap ik.
1: Ik ga gewoon stoppen, man.
0: Terwijl je geen...
1: Ik ga gewoon ook even niks meer zeggen of zo.
0: Nee, dat is heel goed.
2: Je hebt daar een mute.
3: Ja, er staat kuch.
0: En je hebt natuurlijk al een zonnebril op, waardoor je jezelf een beetje kan verbergen. Dus dat is sowieso hartstikke goed, natuurlijk.
1: Ik voel me een beetje aangevallen.
0: Oh, dat begrijp ik wel, hoor. Want dat was ook precies de bedoeling. Dus dat is goed. Zo simpel is het. Grote vriend aan de overkant. Ik ben benieuwd, jongen. We hebben een nieuwe track uitglibberen.
2: Ja.
0: Die gaan we even lekker draaien. Vertel er wat over.
2: Nou, glibberen is eigenlijk een nummer wat gaat over... Waar gaat het eigenlijk over?
0: Ja.
2: Je hebt soms dat je in een relatie zit... maar dan toch net iets te lang iemand anders een knuffel geeft. Of een knipoog op een verkeerd moment.
0: Precies.
2: En dan ben je gewoon een beetje aan het glibberen. Een beetje aan het glaaien.
0: Ja.
3: En dat je bij jezelf denkt van... oei.
2: Ja, oei, maar het is ook wel... Het is niet zeg maar echt full-on vreemd gaan, zeg maar. Het is wel
3: Maar op het moment dat je je schuldig voelt, ben je eigenlijk aan het glibberen.
0: Oh, ja.
2: Ja, dan maak je een glibberaar.
0: En wanneer ben je voor het laatst bezig glibberen? Behalve deze uitzending dan?
2: Ik glibber niet.
0: Nee?
2: Ze zijn allemaal ideeën van Jos.
0: Jij was even stil, toch?
1: Nee, maar ik ben nu er gewoon bij, man.
0: Oh,
1: ik ben er gewoon helemaal ready. Je moet
0: wel even weten waar je zit natuurlijk.
1: Ik ben gewoon helemaal
0: ben je ziek?
1: Ik ben er helemaal bij.
0: Heb je een zonnebril op of ben je erbij? Of waar ben je?
1: Ik ben gewoon bij jou, man.
0: Okay, nee,
1: ik ben gewoon hier.
0: Nee,
1: ik ben ready.
0: Okay, heel goed. Wat is jouw... dan is het misschien wel een goed idee om hem even te draaien. Dan gaan we hem even pompen.
2: Ik ben zo benieuwd hoe die gaat klinken hier.
0: Ik denk het ook, jongens. De opvolger van Zonnebank. Ray en Beer. Knap dat ze er zijn. Ziek. En ik heb net aan elkaar. Maar hier is glibberen, jongens. Bij 3FM.

0: Måneskin en The Loneliest bij Baart en Benne. Ik zie een hoop berichten binnenkomen via de NPO-lijsten. Baart zat te wachten tot die gast met die zonnebier uit zijn slof zou schieten, net als Giel. Toen rapper Metzkat, het hing wel in de lucht, had ik het idee. Martine, ik bespeurde volgens mij wat irritatie bij en dat zou ik terecht vinden. Dit was het raarste interview ooit, hadden die gasten op in hemelsnaam. Ja, with all due respect. Ik hoor dus net van jou dat die dus gewoon een soort typetje is. Maar ik heb daar gewoon geen zin in, joh. Ik heb gewoon geen zin in twee volwassen gasten die hier de neus op zitten te halen. En waar ik gewoon geen gesprek mee kan voeren.
1: Ja.
0: Dat had ik beter moeten weten misschien aan de voorkant. Maar aan de andere kant denk ik ook, luister, we zijn gewoon een programma aan het maken. Als jij 10 keer je neus ophaalt, ja, dan ben ik gewoon klaar. Ja, op een gegeven moment.
1: Maar het is een beetje net als je moppensmurf uitnodigt. Die moppet ook.
0: Maar dat had je dan wel van mogen zeggen net.
1: Ik dacht dat je het wel wist.
0: Dat is misschien ook wel heel hard, ja. Dat had ik misschien ook wel weer moeten weten.
1: Ja, ik ben er gewoon eigenlijk gewoon volledig ingetrapt.
0: Ja. Nou ja, goed, dan hebben we weer een beetje... hoe zeg je dat? Hebben we weer een beetje... genereren weer een beetje cloud, hè? Ja,
1: ja.
0: Ik zag die livestream net helemaal ontploffen. Dus wat dat er gaat, prima. Maar ja, geen idee, jongens. Ik zat gewoon naar twee gasten te kijken van dacht, wat zijn deze lui aan het doen? Wat een vervelende energie. Dat semi-geacteerde jeugdvertegenwoordiger energietje. En daar kan ik gewoon niet tegen.
1: Ja.
0: Maar dat was het dus. Dat was de bedoeling.
1: Ja.
0: Oh, dan vind ik ze daar echt heel slecht in. Ja, dat is het. Ja, sorry. Dan vind ik het gewoon heel slecht.
1: Nee, ja, het is een beetje...
0: Dat kan toch? Dat kan toch?
1: Het is als je... Ja.
0: Dat kan toch? Dus,
1: vond de moppensmurf wel een goeie.
0: Wat zeg je?
1: Ik probeer je nog een voorbeeld te geven, maar eigenlijk was moppensmurf een hele goeie.
0: Oké, okay, nou, alright, jongens. Ja, we probeerden er gewoon wat van te maken. En dit was dan wat het was. Excuus, mocht dat verkeerd gedaan zijn door mij. Maar ik vind het eigenlijk wel lekker dat ze op zijn gelazen. Ja, geen energie die ik in mijn studio heb. Wat een gasten.
2: NOS op 3.
0: 3 minuten over 4:30. Het is NOS op 3 wat gelezen wordt door Suzanne. Suzanne, goedemiddag. Fijn dat je er bent.
3: Ja, graag gedaan.
0: Ik gelijk iemand die normaal doet. Dat,
4: dat is ook een typetje hoor. Ja, normaal is het niet zo aardig.
0: Nee, goed.
3: Goed nieuws. De aanhoudende scholierenprotesten in Frankrijk lopen steeds verder uit de hand. Het begon een week geleden op 1 middelbare school, waar ze boos waren over onder meer bomvolle klassen en te weinig leraren. Maar inmiddels zijn er gewelddadige protesten in heel Frankrijk. We vroegen aan correspondent Saskia Houttuin of de boel daar nog een beetje, of ze het daar allemaal heel houden.
5: Nee, bepaald niet. De schade die is enorm. Zo is in Nantes een schoolgebouw in brand gezet en zijn er verspreid over heel Frankrijk ook veel gewonden gevallen. Van scholieren tot docenten en van politieagenten tot brandweermannen en ook journalisten.
3: De regering heeft dat geweld veroordeeld, maar ze erkennen ook dat de problemen op middelbare scholen er zijn en dat die aangepakt moeten worden. En vandaag zit de regering bij elkaar voor een spoedoverleg. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. En bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten met cocaïne. Die waren verdeeld over 3 stuks handbagage. Nou, de drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. En het bemanningslid is aangehouden. En de douane zegt niet van welke luchtvaartmaatschappij die is.
0: Oké. Okay.
3: En 3 mannen in Drenthe hebben nieuwe chips bedacht. Die heeft de smaak van droge worst.
0: Oh, lekker.
3: Ze kwamen met dat idee omdat in Groningen al wel een chips smaak is met een lokale lekkernij.
6: Nou, ik was samen met mijn collega Steven was ik aan het werk. Wij werken op de groenteafdeling in Bijlen. En toen zeiden we bij elkaar, er was die eierbalchips, zagen we voorbij komen. Waarom bestaat er in godsnaam nog geen droge worstchips? Dit staat helemaal nog nooit gezien op de wereld. Zodoende zijn we met ideetje zijn we naar onze baas gegaan, dat is Matthijs. En die heeft gezegd van, dit gaan we maken.
3: Ja, als je nou denkt dat is echt super ongezond, dat is helemaal niet waar, want overal is over nagedacht.
7: Degene die de chips maakt, die heeft tegen ons gezegd van ja, ik wil het eigenlijk plantaardig hebben. Ik wil het glutenvrij, lactosevrij, enemmervrij en niet de palmolie gebakken. Dus eigenlijk super, super goede chips.
3: Mm, gezonde chips.
0: Nou, lekker.
3: Ja, ze hebben het inmiddels in 60 winkels liggen, zelfs in Amsterdam.
0: Heel goed, nou ja jongens, ren naar de winkel zou ik zeggen. Ja, klinkt gewoon prima. We doen het weer
3: nog
0: even.
3: Ja, nu nog regelmatig zon. Lokaal wel een buitje bij een graad of 20. Morgen mistig, maar daarna weer zon. Ja. Ook wat wolken, het wordt dan 20 graden.
0: Maar wat heb je nou voor ons meegenomen?
3: Nou, Jelmer heeft me deze week zijn courgette laten zien.
0: Oh, enorm ding.
3: Ik was in shock. Dat ding was echt enorm.
0: Ja.
3: En ik heb er gisteren soep van gemaakt.
0: Oh, serieus? Jij hebt hem mee naar huis
3: Een lokale lekkernij.
6: Nou, ik was samen met mijn collega Steven was ik aan het werk. Wij werken op de groenteafdeling in Bijlen. En toen zei ik bij elkaar, er was die eierbalchips, zagen we voorbij komen. Waarom bestaat er in godsnaam nog geen droge waschips? Dit staat helemaal nog nooit gezien op de wereld. Zodoende zijn we met ideetje zijn we naar onze baas gegaan, dat is Matthijs. En die heeft gezegd van, dit gaan we maken.
3: Ja, als je nou denkt dat is echt super ongezond, dat is helemaal niet waar, want overal is over nagedacht.
7: Degene die de chips maakt, die heeft tegen ons gezegd van ja, ik wil het eigenlijk plantaardig hebben. Ik wil het glutenvrij, lactosevrij, één nummer vrij en niet de palmolie gebakken. Dus eigenlijk super goede chips.
3: Gezonde chips.
0: Nee.

0: winkels liggen, zelfs in Amsterdam.
1: Heel goed, nou ja jongens, rennen naar de winkel zou ik zeggen.
2: Ja, goed hoor.
1: Ja, klinkt gewoon prima. En we doen het weer nog even.
0: Ja, nu nog regelmatig zon, lokaal wel een buitje bij een graad of 20. Morgen mistig, maar daarna weer zon. Ja. Ook wat wolken, het wordt dan 20 graden.
1: Maar wat heb je nou voor ons meegenomen?
0: Nou, Jelmer heeft me deze week zijn courgette laten zien.
1: Oh, enorm ding.
0: Ik was in shock, dat ding was echt enorm.
1: Ja.
0: En ik heb er gisteren soep van gemaakt.
1: Oh, serieus? Jij hebt hem mee naar huis genomen?
0: Ja, en ik heb het voor jullie meegenomen, de soep. Volgens mij is het best lekker, toch? Wat vinden jullie?
1: Steek nog, hij is heel lekker.
2: Hij is heel lekker.
1: Hij zegt, kunnen we dit gewoon iedere week een beetje op bestelling krijgen?
0: Nou, ik heb weer een courgette gekregen van Jelmer.
2: Ik had weer een enorme, ja, het was niet persoonlijk, hoor.
1: Nee,
2: het was meer...
1: Nee,
2: Stef heeft er ook een gehad.
1: Ja, oké.
2: Hij is lekker pittig. Pekertje erin.
0: Ja, zit er ook in, ja. Aardappel, ui, knoflook, alles erop en eraan.
1: Lekker, precies. Hoor. Helemaal tof. Dankjewel. Deze, we gaan ervan genieten.
0: Tot zo.
1: Hoe zitten mijn kinderen erbij op de gang trouwens? Zijn die nog een beetje normaal aan het doen,
0: ja,
1: of niet?
0: Ja, ze zijn super lief.
1: Of zitten die lekker...
2: Ze hebben handtekening gevraagd. Alleen
1: een beer. Dankjewel. Hé, 3FM met het verkeer. De A2 Amsterdam-Utrecht voor Maarsen 6 minuten. De A2 Amsterdam-Den Bosch voor Utrecht Centrum 20 minuten. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Everdingen 3 kilometer wegwerkzaamheden. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest 22 minuten. En de A16 Antwerpen-Breda voor Galder 16 minuten.

Dat hadden wij nog even beloofd, hè, van de week. Dat we gewoon wel even zouden zeggen van, joh, moet je luisteren. We draaien nog even een stukje van je single. Doen we dat ook bij deze? Want er zijn ook Nederlandstalige artiesten die je gewoon uit kan nodigen waar het gewoon gezellig mee is.

0: En over half vijf zit er nog een beetje bij te kijken of bij te komen van dat hele Reinbeer verhaal. Ook zo schattig hoe jij dan, zeg maar wel, daarom was ik er ook klaar mee. Jij probeert het echt naar de zin te maken. Jij bent echt lief en aardig en alle dingen.
1: Ik
0: komt er in zo'n gast die voor de, met een zonnebril op.
1: Ik ging mee in hun act.
0: Je ging niet mee in hun act. Je probeerde het normaal te maken.
1: Ik probeerde het normaal
0: met twee
1: te maken,
0: gasten die alleen maar vervelend komen doen.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Walgelijke lijn.
1: Maar ja, ik heb natuurlijk met hele ongemakkelijke mensen gewerkt.
0: Ik ook.
1: Die het echt heel ongemakkelijk konden maken, bepaalde interviews. Dus ik
0: zo
1: was,
0: is het.
1: Dit is, ja. Nou. Ik zou bijna zeggen, jammer dat we de foto's niet meer hebben. Want het was wel... Ik kreeg een beetje Giel Beelen-vibes weer.
0: En Giel Beelen wilde dat de radio weer spannend. We hebben 3FM, dus de cirkel is weer op. Hey, zal ik je dat even laten horen? Komt-ie. Deze.
1: Hey,
0: wie is dit? Wie zijn dit?
1: Ja, dat weet

0: Groningen.
1: Leuk dat jullie allemaal zijn.
2: Besta je nog?
3: Ja, aan de telefoon hebben wij Koen Wouters. Samen met zijn broer zei Clouseau. En begin jaren 90 waren zij gigantisch populair. Hey Koen, is dat echt zo'n droomleven als dat je als klein jongetje denkt dat het is?
4: Nee, totaal niet. Maar echt totaal niet. Nee, je begint met een band en je denkt, wauw, het zou super worden mochten we bekend worden en populair worden. En dan dat bekend tot daartoe, maar dat populair is nee, eigenlijk niks verkeerd. Nee, alleen in ons geval toen was het zo van de pot gerukt overdreven.
3: Ja.
4: En er vielen heel veel meisjes flauw. We hebben eens een concert gehad van 90 minuten in Leeuwarden, waar er 97 jonge dames flauw gevallen zijn. En dat gebeurde zonder frontstage, dus dan moesten ze, de mensen van het Rode Kruis moesten dan over het podium komen naast mij en tussen de bassist en de keyboardspeler om de mensen eruit te trekken. En dan kon je zo al zien, oké, die juffrouw hier rechts voor mij, die haalt het einde van het nummer niet. En die daar, die begint er ook al een beetje bij te kleuren. En eigenlijk ging het niks meer om de muziek. Het ging alleen maar om hysterie en over flauwgevallen meisjes en over verkoop, over de cijfers. Terwijl wij eigenlijk gewoon echt van kindsbeen af alleen maar heel graag muziek wilden maken.
5: Ik vroeg me ook af hoe je daarop reageert, want je kan zo'n meisje ook niet eventjes aanraken om te zeggen, gaat het wel, want dan valt ze zeker flauw.
4: Nee, maar hoe reageer je daarop?
3: Ja.
4: Eerst in het begin zo wat lacherig.
3: Ja,
4: en dan op den duur met ontsteltenis.
3: Ja.
4: En dan uiteindelijk hoop je toch dat het snel overwaait of zo. Maar dat was niet zo snel eigenlijk.
3: Ja.
4: Dat is niet zo snel voorbij gegaan. Maar ik weet nog, toen wij in 1995 brachten we een plaat uit Oker. Daar stond het liedje Passie onder andere op.
3: Ja, ja, ja,
4: en
3: ja.
4: Toen was de hysterie was voorbij. En het maakte plaats voor groot enthousiasme.
3: Ja.
4: En dat was veel, veel, veel plezanter dan mensen die. Er is niks leuks aan iemand te zien flauwvallen voor uw ogen eigenlijk.
3: Dus, dat snap ik ook.
5: Je doet het samen met je broer. Is dat een beetje een Oasis-relatie?
3: Want ja.
5: Jullie komen zo stabiel over.
3: Bijna
5: saai.
3: Ja, precies. Wij schrikken er een beetje van.
5: Ja.
4: Nee, dat zijn we ook. We zijn saai en we zijn stabiel. En de combinatie daarvan is echt gewoon boring.
3: Ja. Maar jullie hadden niet zoals Oasis in de jaren 90 gewoon ergens tussen Brasschaat en Antwerpen een afterparty van een dag of vier waar Toet Bekend België op afkwam. Nee, dat gebeurde allemaal niet.
4: Ik was rock'n'roll meer dan Chris. Chris was nogal een brave.
3: Ja, ja.
4: Of die deed het slimmer. Die deed het dan tussen vier muren of zo. Het voordeel van Chris en ik is dat wij een duidelijke rol hebben in de band. En dat we elkaars positie niet ambiëren. Dus ik zwaai met mijn kont vooraan op het podium.
3: Ja.
4: En Chris vindt dat niet zo speciaal nodig. En die is meer bezig met het produceren en het schrijven van veel dingen. Ik schrijf wel mee, maar toch, wij hebben een duidelijke plaats. Zowel op het podium als naast het podium. En dat zit nooit in elkaars weg. Dus bij Oasis is er vaak iemand die denkt, ik had het beter kunnen schrijven of ik zou het beter gezongen hebben.
3: Ja.
4: En dat is bij ons totaal niet het geval, want ik kan het niet beter schrijven dan Chris en hij kan het ook niet beter zingen dan ik.
3: Hey, even, we hebben het over dat jullie nog bestaan. Tuurlijk bestaan jullie nog. Sterker nog, jullie zijn hartstikke bezig. Wat is het nu van Clouseau en hoe ervaar je dat?
4: Nu is het fantastisch. Wat we nu nog hebben is toch het gevoel dat we weer welkom zijn ook in Nederland.
3: Ja, door de beste zangers.
4: Dat heeft natuurlijk ook met beste zangers te maken voor een stuk.
3: Ja.
4: En,
3: wie viel je daar nou het meest positief op van al die kandidaten die er zat?
4: Chemie tussen Yves en Dizzy.
3: Ja.
4: Die zijn super grappig samen.
3: Ja. Kloppen de geruchten ook dat het gewoon een week lang ongekend hard zuip is met z'n allen?
4: Ja, zeker. Alles erop en eraan. Tuurlijk.
3: Ja.
4: Ik ben nog maar net van bekomen. En de opnames waren in mei.
3: De opnames waren in mei. Wat heerlijk zeg. Hey, en dan hartstikke leuk je te spreken. Dames en heren, Koen Wouters.

0: 54, heerlijk zeg. Het is donderdag. We hebben eigenlijk nog een hele grote middag te gaan, hè, joh.
1: Dat is niet normaal. We hebben echt wereldsterren uit België en stalen uit Nederland.
0: Zo, dat is dan niet normaal.

0: tomorrow.
1: Middagshow 3FM, Sommelier Dark.
0: Looking at the clear blue skies up above.
1: Before the dawn. Het is Barend en Benner. We hebben ons een beetje herpakt, Jan. We zitten weer een beetje normaal te worden. De koffie begint weer lekker door te lopen.
2: Ja. Ja, maar we missen Nelly ook gewoon.
1: We missen Nelly natuurlijk. Ja, maar we moeten even bijkomen van Ray en Beer. Weet je dat je... Nou, oké, daar kom ik zo meteen even op terug. Er is het laatste daar ook weer over gezegd. En dan kunnen we lekker door. We hebben zo meteen een wereldster waarvan je niet wist dat het een wereldster was. Misschien weet je het wel, als je hem ziet sowieso.

0: Twee merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
1: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
0: Nu twee merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
1: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: gesprek met een wereldster in een hotelkamer gedaan door Jelmer en Nelly.
1: Ja.
0: Dat hoor je zo meteen. Eerst de NOS 3. Hier is Suzanne de Vries. Suzanne, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een pittige avond voor het Nederlands elftal. NOS op 3. Dat zo, maar eerst dit. In Frankrijk lopen de scholierenprotesten steeds verder uit de hand. In steden door heel het land zijn rellen uitgebroken en worden brandjes gesticht. En nu lijkt het er ook op dat universiteiten zich bij de protesten hebben aangesloten. Op veel plekken is het chaos, zegt correspondent Saskia Houtaan.
3: Bijvoorbeeld in Nantes, waar een grote brand heeft gewoed in een schoolgebouw. En ook in Rouen is er nu brand in een school. In Marseille, daar zijn bussen en buschauffeurs aangevallen. En daar zijn ook meerdere personeelsleden van een school, waaronder het schoolhoofd, overgoten met benzine. Politieagenten en brandweermannen die raken gewond, krijgen stenen naar hun hoofd geslingerd. Maar er zijn ook scholieren die heel hardhandig worden aangepakt door ordentroepen. Dus er zijn ook meldingen gedaan van politiegeweld.
2: Ja, scholieren zijn boos over de slechte staat van de gebouwen en de overvolle klassen. De Franse regering heeft vandaag spoedoverleg gehad. Nederland krijgt hulp van Europa om Bolle Jos te pakken te krijgen. De drugscrimineel zit zeer waarschijnlijk in Sierra Leone, maar dat land weigert hem uit te leveren. En daarom gaan er voorlopig geen miljoenen van de Europese Commissie meer naar Sierra Leone. Dat zegt correspondent Ardi Stemmerding.
4: En ze hopen dus op die manier Sierra Leone te bewegen om toch mee te werken. Duurde even voordat ook de rest van de Europese Unie om was, maar de maatregel komt er vandaag dan toch.
2: Er gaat ieder jaar 18 miljoen euro Europees geld naar Sierra Leone. Het geld gaat bijvoorbeeld naar voedselprogramma's en onderwijs. En het Nederlands elftal maakt zich op voor de derde wedstrijd in de Nations League. Tegenstander is Griekenland. En dat kan wel eens een pittig potje worden, want de Grieken wonnen afgelopen weekend nog van Duitsland. Bondscoach Xabi hoopt dat spits Max Meerdink opnieuw kan scoren voor Nederland.
5: I'm very happy because he's so humble, he's working so hard, he's running a lot for the team. And then, you know, it's not a casualty that he's scoring goals. And he's so happy. And I'm so happy with him as well.
2: Griekenland-Nederland begint vanavond om 20:15. En zondag speelt Oranje dan nog tegen Servië. Het weer droog op veel plekken en de zon is er ook nog even bij. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar er kan wel mist ontstaan. En morgen zonnig en 20 graden.
0: Kijk, dit is 3FM met het verkeer. De A2 Amsterdam-Utrecht voor Utrecht-Leidschendijn 15 minuten. De A2 Utrecht naar Bosch voor Beest 29 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht voor Zoetermeer 2 minuten. En de A12 Utrecht Den Haag voor Nieuwebrug 22 minuten. Sterkte. 3FM.
6: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfield.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
10: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
0: De middagshow op 3FM, 6 minuten over 5. 41e middag, we zijn weer een beetje onszelf aan het worden. Maar we moeten zo er gewoon een beetje doen aan zelftherapie. En we

0: Hey, Bart en Bernard, het is 5:09. Je bent bij de Bernard en Bernard Show zonder Nelly. Nelly is op vakantie richting, weet ik wat, even een paar dagen met vriendin en paardrijden in Groningen.
1: Ja, iets met swingen en weet ik het.
0: Ja, maandag meer.
2: Barend en Benner.
3: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Oh, dat vond ik ook zo irritant aan die reabeer, ja. Toen was het bij mij al gelijk klaar. Reabeer waren er een uur geleden, dat ging helemaal mis. En uiteindelijk hebben ze de studio, een soort van jongens, dankjewel. En reabeer, laat je likken voor een keer, tot nooit meer. Wij begonnen en we zijn aan het woord wijven. En toen ging die in één keer, ging die ene mafkees met die zonnebril, die ging heel erg principieel liggen doen. Zou je dat ook zeggen, als ze hier in de studio waren? Zei je allemaal ja. Oké, even voor de duidelijkheid. De mensen die het gemist hebben, het is 5:10. Even het volgende. We hadden een uur geleden een beer te gast. Heeft nogal wat sporen achtergelaten.
1: En liep gewoon niet helemaal lekker.
0: Interview liep niet lekker. Maar nee. Hetgene wat ik dus niet schijn te begrijpen, is dat het een act is.
1: Ja.
0: Het is dus een act. Ik heb geen zin in zo'n act. Dus ik dacht bij mezelf, jongens, vindt allemaal prima. Maar als je gewoon twee volwassen gasten die allebei een beetje lijf uit hun ogen zitten te kijken hier voor me zitten en die eigenlijk niks normaals kunnen zeggen en alleen maar hun neus liggen ophalen. Ja, doe dat lekker op je eigen platformpje, maar niet bij die van mij. Dus ik dacht, jongens, hartstikke leuk. Ik draai die plaats voor jullie. Tot zover en tot nooit meer.
1: Nou, is dat ook weer opgelost.
0: Hebben we dat er gehad? Maar ik kreeg al wat klachten onder andere van Stefan. Die zegt, wat is er aan de hand met het programma vandaag? Moeten we ons zorgen maken? Dat is misschien een beetje een vibe-killer geweest. Ik had het, ik had het niet.
1: Je bent een gevoelig persoon.
0: Absoluut, zo simpel is het. Ja. Zo simpel is het.
1: Weten veel mensen niet, maar is wel zo.
0: Zo simpel werkt het.
1: Ja.
0: Dus dit is wat er gebeurd is. En daar komen we nu nog even op terug. Ik ben benieuwd hoe dit online gaat exploderen. Maar ik sta er helemaal achter, weet je wel. Ik bedoel, een act. Prima, hartstikke leuk, hartstikke prima. Je normaal of niet normaal gedragen. Dat vind ik, daar hou ik gewoon niet van. Als je je gewoon niet kan gedragen met een zonnebril en dat ik ook denk dat semi-geacteerde 2002 jeugd van tegenwoordig actie, wat al lang is uitgevonden. Echt waar. Jongens, geniet nog heel even van de twee streams die jullie nog gaan pakken.
1: Ik durf nou bijna niet te zeggen.
0: En dan is het klaar.
1: Ik durf bijna niet te zeggen dat we daar weer een acteur hebben.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Ja,
0: maar wel een hele goeie, hè?
1: Ja, dat is niet normaal. Nelly en ik kregen de eer om Jorik van Wageningen te interviewen.
0: En dan denk je bij jezelf, Jorik van Wageningen?
1: Jorik van Wageningen, wie is dat ook alweer? Nou, bijvoorbeeld oom Ben uit Oorlogswinter.
0: Ja.
1: Daar ken je misschien van. Maar ook die hele nare rol die speelt in The Girl with the Dragon Tattoo.
0: Ja.
1: Hij heeft heel veel Hollywoodfilms gespeeld. Hij is eigenlijk met pensioen. Maar toen belden ze op. Wil je nog even spelen in deze film? Downtown is dat, een Nederlandse film. Die net in première is gegaan. Wij mochten hem interviewen in zijn hotelkamer. Hij woont in Bangkok. Hij was hier eventjes in Nederland.
0: Liever niet?
1: Nee. Nee, liever
0: dat
1: niet.
0: Ik ben liever
1: niet in Nederland, maar precies, hij was er toch even.
0: Tuurlijk.
1: En het was dodelijk, want we zouden heel even met hem praten. Dat werd ruim een half uur dat we zeiden, dat gaan we uitzenden als podcast.
0: Hoppakee.
1: Straks wil je een leuk

0: Jelmer en Nelly naar een hotel zijn gegaan. En welk hotel was het ook alweer?
1: Julia's Boot of zoiets. Echt heel mooi hotel.
0: Jij was onder de indruk.
1: Ja.
0: Ik kreeg helemaal claustrofobie toen ik op Booking zat te kijken. Maar
1: het is echt heel leuk hotel. En daar mochten we een Hollywood acteur spreken. Dat is Jorik van Wageningen.
0: Even Jorik van Wageningen. Het allerbeste wat er nu kan gebeuren is als jij Oorlogswinter naar voren haalt en de grote legend Oom Ben.
1: Ja,
0: Oom Ben is gewoon... Nou, volgens mij had hij ook een beetje een dubieuze, precaire rol in...
1: Jazeker, maar dat is bizar. Hij speelt eigenlijk heel vaak een bad guy. Dus ik was ook eigenlijk wel een beetje zenuwachtig. Want ja, dan denk je, dan kom je vast... Komt er misschien wel een hele vervelende man kom je dan tegemoet. Maar ja, dat is vaak zo. Juist die mensen die vervelend spelen zijn heel erg aardig in het echt. En dat bleek ook, want het is een ontzettend aardige man. Hij speelt nu... hij is eigenlijk met pensioen. Ja. Maar hij heeft een uitzondering gemaakt voor de film Downtown. En daar vertelde hij over. En het was de bedoeling... een paar minuten zouden spreken. Dat werd meer dan een half uur.
0: Ja.
1: Toen dachten we, weet je wat, daar maken we gewoon een podcast van.
0: Precies.
1: En we hebben het interviewtje hier. En het leuke is, hij wilde eigenlijk... Het was nooit zijn bedoeling om acteur te worden of Hollywood-acteur. Hij wilde altijd radiomaker worden.
2: Zeker, het was mijn jongensdroom. Dit is nu heel lang geleden. Frits Spits. Ik was ook echt als een jongetje zo een fan en zo. En vraag ook naar de studio. Dan had je, dinsdag was het VARA-dag. En dan had je eerst Felix Murders en dan Frits Spits. En dan mocht je erbij zijn. En ook thuis nog wel met van die bandjes maken.
3: Was ja. Het dan een grote teleurstelling om een groot Hollywood-acteur te worden?
2: Dat was echt jammer.
1: Maar je bent altijd de bad guy. Hoe komt dat?
2: Nee, niet altijd.
1: Ja, maar wel vaak.
2: Ja, nee, ik ben gewoon heel bad.
1: Want hoe gaat dat? Je hebt een agent... En hoe werkt dat precies?
2: Daar is het zo dat zeg maar, die agenten die lezen alles. En dan zeggen ze, voor die rol moet je Jorik hebben.
3: Dan belt het agentje op en die zegt, alles leuk en aardig dat je nu in Bangkok woont. En allerlei grote films in Hollywood speelt. Maar Michiel van Herp wil je.
2: Ja, nee, maar weet je, deze film is dat ging me... Weet je, het is mijn leven.
3: Ja, want vertel even voor de luisteraar die geen idee nog heeft waar de film Downtown over gaat.
2: Het zijn drie mannen die min of meer een geheim hebben, die voor het eerst samenkomen. Nadat sommigen ook, een daarvan ook 35 jaar niet gezien heeft. En die komen voor het eerst samen eten en die kijken terug naar dat spetterende leven in Amsterdam. Uit de jaren 80. En ook met uit de Roxy en dergelijke. Het is, en die drie, daar is allemaal, zijn dingen mee aan de hand. En die hebben een redelijk trauma. En die proberen daar zo goed mogelijk iets van dat etentje te maken. En dat loopt natuurlijk verschrikkelijk fout. Maar het gaat eigenlijk over die jongens. Over onze jonge versies die losgaan in Amsterdam. En dan komt AIDS daar opeens voorbij. Ik bedoel, ik was 17, 18 toen AIDS daar... en dan was je... Nou, dat was gewoon altijd blinde paniek. Want je moest dan veilig vrij, dus met condooms en zo. Dat deed je ook altijd, behalve die ene keer.
3: Ja.
2: Weet je, en er waren geen AIDS-testen, niets. Dan moest je gewoon 3 jaar wachten... Of je symptomen kreeg.
0: Kijk eens even, Jorik van Wageningen.
1: Dat is echt een bizarre, interessante interview. Echt leuk.
0: Hartstikke leuk. En check het even. Baard en Ben en Ranker de Reviews. De podcast staat online.

0: Show 3FM. Het is French Montana die je hoorde met Unforgettable samen met Swae Lee. Dit is altijd zo'n vraag die ik je nu ga stellen, die voor mijn hersenpan dan altijd net een tikje te snel gaat.
1: Ik denk dat Suzanne het wel weet.
0: Suzanne weet het sowieso.
1: Ja, die is de enige slim hier.
0: Wat is de eerste persoon enkelvoud in de onvoltooid tegenwoordige tijd?
2: Ja, ik ben
0: het
2: nu al kwijt.
0: Hier, zie je? Kijk, zijn er. Heel goed. Kijk, maar dat is,
2: ik ga het niet eens proberen.
0: Maar dat heb ik dus ook, wat jij dus hebt. Omdat het zo, dan is er iets in mij wat desinteresse opwekt. Ik denk, nou, laat maar zitten, weg. Wat is de eerste persoon enkelvoud in de onvoltooid tegenwoordige tijd van het werkwoord kopen?
1: Het is bizar is, het is de allermakkelijkste van alle vervoegingen die er is. Jij hebt hem wel door, niet toch?
2: Ja.
0: Okay.
1: Ja, toch wel.
0: Oké. Nou, alright. Drop het maar, jongens. Als jullie allemaal zo slim zijn, dan wil ik het graag horen.
1: Ik weet het omdat ik het toevallig gezien wat het antwoord is. Anders wist ik het ook niet.
0: Oké, kom maar door. Drop het even in de NPO-lijst. Daar zet je naam erbij. En win een Bart en Ben een Boombox.
3: NOS op 3.
0: Daar hebben we Suzanne voor. Suzanne de Vries met het laatste journaal. NOS op 3.
4: Ja, goedemiddag. Quizprogramma De Slimste Mens wordt vanavond weer uitgezonden. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren. Het hele seizoen van De Slimste Mens was al eerder opgenomen. Dus we zullen Paulien Cornelissen de komende tijd blijven zien in dat programma. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging, terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige man heeft al 7 maanden vastgezeten en blijft nu op vrije voeten. En geen peuk, geen vape, en dat een hele maand lang. Vandaag is Stoptober weer gestart, hè, om mensen te motiveren stoppen met roken en te vapen. Nou, 300.000 mensen doen er mee. En mocht je nou denken, nou, dat stoppen, dat gaat me echt nooit lukken.
0: Jawel hoor.
4: Luister dan naar het verhaal van fanatiek roker Anja Groteboer uit Putten.
5: Hallo, is nu een jaar geleden begonnen met roken.
1: Oh, dit was ze nog niet.
4: Nee, dit was ze nog niet. Nee, ze is een jaar geleden gestopt. En onze verslaggever Dagmar Mul, die ging bij haar langs.
1: Oh, Dagmar!
4: Naar de gouden tip om te stoppen.
5: Ik heb 55 jaar gerookt en ik ben verleden jaar met Stoptober gestopt met roken.
6: Nou, gefeliciteerd.
5: Dankjewel, dus ik heb een jubileum vandaag.
6: Ja. Heb je veel pogingen ondernomen om te stoppen?
5: De laatste jaren niet meer. Wel, zeg maar, in het verleden heb ik wel eens een keertje een lasertherapie laten doen. Dat gaan ze met een pen over je heen en dan moet je thuiskomen en dan moet je gestopt zijn. Maar dat was niet helemaal waar, want ik was nog niet binnen of ik had eigenlijk al zin in een sigaret. En ik heb eens een keer puntjes in mijn oorlellen laten zetten. Dat moest dan ook door bepaalde banen in je lichaam ervoor zorgen dat het rook stopte. Nicotinepleisters.
6: En nou zag ik ook dat bellenblazen je heeft geholpen. Hoe zit dat?
5: Dat uitblazen geeft natuurlijk eigenlijk hetzelfde als wat je met een sigaret doet.
6: En heb je nog bellenblazen in huis?
5: Jazeker, ik ga ze pakken.
6: Ik zie al wat bellen rondvliegen.
5: Ja.
6: Bij mij komt er maar eentje uit.
5: Ik ben gevorderd in dit soort dingen, zie je maar. Nee, kijk, dit zijn er al meer. Het is even een handigheidje die je moet krijgen.
0: Nou, wat ik wel bijzonder vind, als je 55 jaar rookt en je hoort het niet.
1: Nee.
7: Wat een topper dus.
0: Wat een topper zeg. Ja, wat een liefie. Dan ben je wel 75 of misschien 70. Zo. Dan kun je ook denken, ja, het zal wel.
1: Ja, ik vind het knap.
0: Heel knap, heel goed. Ja,
4: en deze manier had ik nog nooit gehoord. Dus met bellen blazen. Dat is best wel creatief. En ze heeft nog een tip. Bewaar al je sigarettenpeuken in een grote glazen pot. Want dan zie je hoeveel je rookt. En dan ruik je ook hoe vies en hoe sterk die rooklucht is.
5: Gratis.
0: Oh, dat was wel.
5: G-R-A-T-I-S.
0: Precies, heel goed. Ah, wat een heldin is het. Het weer, Suus.
4: Ja, het is droog en de zon is er nog even bij op veel plekken. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend mistig, maar morgenmiddag weer zon en dan wordt het 20 graden.
0: Dankjewel, hè. Yes. Heel goed en een mooie dag. We gaan ervoor met Jelmer het verkeer. Zal ik het gaan ervoor doen?
1: Jij maar.
0: Vind het wel, hè? Gewoon wel beter. Ja, tuurlijk. Of zijn Ray en Weer er nog op de gang? Dan kunnen we kijken of die nog even... Drie VM met het verkeer. A6, Lelystad, Emmeloord voor de Ketelbrug, 60 minuten. De A12 vandaag Utrecht voor Zoetermeer, 20. De A12 Utrecht Arnhem voor Oosterbeek, 17. En de A12 Arnhem-Den Haag voor Nieuwebrug, 60 minuten.

0: Je bent, je, maar jij bent heel slim, hè?
1: Ja, nee.
0: Ja, als je leerkracht bent van groep 8, dan ben je wel gewoon, dan ben je een monster. Dan ben ik echt een... Ja. Allemaal van die kids die er eigenlijk geen zin in hebben en er wel zijn. Ja, dat vind ik klasse, hoor.
1: Nou, het is hartstikke leuk om te doen.
0: Oké, je komt uit Wezep?
1: Wezepen.
0: Oh, Wezepen. Oké, dat is zeg maar richting Raalte, is dat?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Oké. Want je hebt Wezep, dat is dan bij Zwolle. En Wezepen is dan?
1: Het is Wezep bij Amsterdam. Ja. Maar ja. Dit is Wezepen. Ja, okay, klein dorpje.
0: Dames en heren, binnen nu in een paar tellen. De koningin van Wezepen, leerkracht in Raalte van groep 8. Respect is al diep en daar. In de grande finale van volgende vraag gaan we met je spelen naar Sarah Larsson, oké?
1: Ja.

0: Middagshow 3FM. Judith uit Wezepen, leerkracht in Raalte van groep 8. Die is de finaliste van deze week. De grande finale van volgende vraag. Judith, ben je er nog?
1: Jazeker.
0: Hey, mijn boys zitten in groep 6 en in groep 4. Die heb ik meegenomen, zodat ze niet naar BSO hoefden vanmiddag.
1: Heel goed.
0: En ik denk, nou weet je, ik neem een zakje Haribo mee en een zakje chocoladekruiden, pepernoten. Ik denk, nou ja, allebei een handje, dan komt het goed. Loop ik net de gang op, is alles op. Alles. In anderhalf uur tijd hebben die gasten alles naar binnen gegooid.
2: Heel, heel eerlijk.
0: Oh, jij bent weer even langs geweest?
2: Ik heb ook een handje gehad en ik denk dat stiekem Sophie misschien wel het meeste heeft gesnoept.
0: Nee!
2: Ja!
0: Ah, maar oké, okay, dan
2: ja, ze kan het hebben.
0: Wat is de populairste snack in groep 8, Judith, op dit moment? Wat eet ze het liefst?
1: Volgens mij zijn het Jawbreakers of zo, van die kauwgomballen van vroeger weer.
0: Oh, ja, bestaat dat nog steeds?
1: Ja. Mijn eigen pubers komen er ook weer mee thuis, ja.
0: Ik ging vroeger naar Gijs de Sigarenboer. Heb ik het over mid jaren 90. En mijn bestedingspatroon verschoof daar een beetje. Ik kwam daar binnen als 8-jarige. Dan haalde ik een pakje Jawbreakers en dan van die hele pittige, weet je wel.
2: Ja, die rode.
0: Die rode, die gingen naar binnen.
2: Ja. Lekker, jongen.
0: En 3 jaar later stond ik weer bij Gijs aan de toonbank. Maar toen om een pakje Camel 10 te halen. Want dat komt toen gewoon nog als 12-jarige.
2: Ja,
0: dat was niet normaal. Ja. Ik heb het over begin 2000. Dan liep je er binnen en zei je gewoon, dan was je echt wel zenuwachtig. Had je 5 gulden in je zak. Zei je, pakje Camel 10. En dan voelde je zo ongelooflijk de Sjaak. En netjes en cool dat je zo'n pakje in je zak had.
2: En hoe lang heb je dat voor je ouders verborgen gehouden?
0: Best wel lang, maar ook weer niet. Maar ik stond ook s'avonds uit mijn dakraam te roken. En
2: deed dan ook altijd, ik ken deze truc niet van mezelf, want ik was veel te braaf.
0: Corrigeren?
2: Ja,
0: ja,
2: corriveren.
0: Ja. Ging altijd door de corriveren heen.
2: Ja, maar dat even met je hand door de corriveren.
0: Dat probeerde ik later ook met nog wat andere middelen, maar dan weet je niet, dat lukte niet.
3: Dat is niet gelukt. Volgende vraag.
0: Hey, we spelen met jou volgende vraag. Heb je een lekkere dag gehad in je rip of ben je er ook klaar mee?
1: Ja, nee. Een goede dag gehad. Leuk.
0: Lekker, maar je klinkt ook goed. Je klinkt ook als een hele goede juf. Ik weet niet waarom, maar dat gevoel krijg ik gelijk bij jou.
2: Ja.
1: Dankjewel.
0: Oké, lekker. Hey, we gaan beginnen. Volgende vraag. Leg het er even 1 keertje uit in een heel duidelijk woordenspel. Jo, kom maar.
2: Bij de eerste vraag geeft Judith als antwoord volgende vraag. En daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Nou, dat moet lukken, toch?
1: Ja, vast.
0: We gaan er tegenaan. Ik wil je niet ontmoedigen, dus ik zal maar niet de finale plaats van dit moment verspillen wie er op 1 staat. Laat ik dat maar even achterwege houden.
2: Nee, kom maar
0: gewoon. En met een hele dikke overtuiging erin. Here we go.
2: Wat is de eerste persoon enkelvoud in de onvoltooid tegenwoordige tijd van het werkwoord kopen?
1: Volgende vraag.
2: Waar staat de eerste letter K voor in de afkorting KVK?
1: Top.
2: Hoe wordt in Nederland de Senaat genoemd die bestaat uit 75 leden?
1: Kamer.
2: Wat heb je gewonnen als je een EK wint?
1: Tweede Kamer.
2: EK.
1: Eerste Kamer.
0: Het lag in de buurt. En Judith, groot applaus voor jou.
2: Ja.
1: Nou, dankjewel.
0: Jawel, gewoon, maar het was ook gezellig en dat is ook wat waard.
1: Ja,
0: ik bedoel, ik heb vandaag ook momenten gehad die niet zo gezellig waren in de studio. Dus alles heeft waarde.
2: Ja, alles heeft.
0: Nee, maar echt.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel, ja. Judith. Zo kan het ook.
1: Jullie bedankt.
0: Erwin, dankjewel. Jij bent namelijk de winnaar van de Baarden met een Boombox van deze week. De grande finale is door jou gewonnen. Met maar liefst 12 goed. Erwin!
4: Lekker!
0: En dan won je al in het moderne Noordwijk, hè?
4: Hey.
0: Zit je al daar? Nou, gaat vieren op de boerderij vanavond, jongen.
4: Lekker man, dankjewel.

0: middagshow 3FM. R&B. Aitsch, wat een goede plaats zeg.
1: Lekker.
0: Heerlijk. Ik ben ook heel erg dol op hetgene wat het even van onze show is. Lekker,
1: ja, ik hou ervan. Ja, hebben ze even de dames gevraagd of ze dat even opnieuw wilden inzien.
0: En dat doen ze dan weer.
1: Dat doen ze dan gewoon.
0: Ah, is mooi, hartstikke goed. Oké, jongen, hartstikke goed. Het is 5 voor 6, je bent erbij, het is donderdag.
1: Ben je er klaar voor?
0: Live op de talk.
1: Nou, dat. En ja. Omzak afgedroogd.
0: Daar heb ik zin in. Ja? Afgedroogd?
1: Waar? Afgedroogd.
0: Met ethisch tijd.
1: Ethisch tijd. Ja, sorry, het spijt me, maar je gaat keihard verliezen.
0: Nou, ik zie de plaats staan waar jij mee bent gekomen.
1: Ja, dit is wel flauw,
0: eigenlijk, hè? Wat je zegt.
1: Vals spelen.
0: Kijk, stel je voor, Johan Derksen had de algemene beschouwingen gekeken. En je kijkt dan een instart van Geert Wilders. Dan zegt zelfs Johan Derksen: populisme. Dat is wat jij gaat doen. Het is pure volksverlakkelij. Je hoort zo meteen weer op. 3FM.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
12: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
16: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: 3FM. En slachting van ongeëvenaard niveau gaat het worden volgens jou. Maar ik moet het nog maar even zien. We hebben ethische tijd binnen nu in een paar tellen. Eerst NOS 3. Hier is Suzanne de Vries.
17: Goedenavond. Een speciaal Paulien Cornelissen College vandaag in Amsterdam.
18: NOS op 3.
17: Vertel ik je zo meer over, maar eerst dit. Er moeten nog strengere Europese asielregels komen. Europese asielministers overlegden er vandaag over, naar aanleiding van de chaos in Ceuta. Duizenden migranten probeerden deze zomer dat stukje Spaans grondgebied bij Marokko te bereiken. En volgens minister Van den Brink moet bij een grensbestorming iedereen gelijk kunnen worden weggestuurd.
19: Het is niet iets wat op een dag verschillende keren gebeurt of elke maand. Nee, dit zijn echt hele unieke situaties. En dus voor die unieke momenten dat zich dat voordoet, moet je iets in je gereedschapskist hebben om daarop te kunnen reageren.
20: Dan is het gewoon een kwestie van weer terug de grens overzetten.
19: Ja, zoals dat in Ceuta is gedaan door de Spaanse overheid in samenwerking met Marokko.
17: Ja, sinds kort is er al een Europees migratiepact om het aantal asielzoekers terug te dringen. Maar daarin is nog niks geregeld voor dit soort noodsituaties. Het wordt vanavond waarschijnlijk een emotionele uitzending van tv-programma De Slimste Mens. Gisteravond overleed jurylid Paulien Cornelissen aan de gevolgen van kanker. Presentator Herman van der Zandt brengt vandaag een eerbetoon aan Cornelissen. Ook op de Universiteit van Amsterdam was er aandacht voor haar overlijden. Studenten Nederland kregen een speciale opdracht vandaag.
21: Ik zat de avond ervoor nog De Slimste Mens te kijken en toen vertelde ze dat ze kanker had. En ik dacht, jeetje, wat vreselijk als we haar dan zouden moeten verliezen. En het is zo snel gegaan. Dat is echt wel schokkend en het is gewoon een groot verlies. Ja.
22: Maar wat we nu gaan doen is een Paulien Cornelissen-achtige column schrijven. Dus 150 woorden, haar aantal. Maar ook met haar perspectief.
21: Ik was er best snel mee klaar. Ik ben best wel bekend met haar schrijfwijze en haar schrijfstijl. Maar je moet het wel even uit jezelf halen.
17: En geen avocado-toasts en matcha's, maar stamppot en gehaktballen. Een groep pensionado's in Leeuwarden opent een eigen restaurant naar hun eigen wensen. Want ze zijn helemaal klaar met de cafés van nu, waar te luide muziek op staat of mensen hardop aan tafel bellen.
23: Nou ja, dat is ook iets wat mensen zich aan ergeren als ze zitten te eten, dat er dan bellen wordt. Nou, bellen op tafel maar je net in de zeel. Als er een telefoontje komt en die mat dringend opnomen wordt, dan ga je naar de telefooncel.
17: Ja, er komt dus een ouderwetse telefoon. Telefooncel in dat café als je dan toch even moet bellen. En er staat ook geen harde muziek op, zodat je elkaar gewoon kan verstaan. En zaterdag is de opening. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar er kan wel mist ontstaan. Morgenmiddag veel zon en stapelwolken. Het wordt dan zo'n 20 graden.
0: Suus, dankjewel. 3FM met het verkeer. De A6 Lelystad Emmeloord voor de Ketelbrug. 60 minuten. De A12 Den Haag Utrecht voor Zoetermeer Centrum 18. A12 Utrecht Den Haag voor Woerden 36. En de A27 Almere Gokken voor Nieuwegein. 41 minuten.
24: 3FM.
25: Ster. Tada, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
26: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
27: Chris?
28: Ja?
27: Hoef jij niet te werken vandaag?
28: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
27: Dus, heb je nu...
28: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
27: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
29: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
30: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
31: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
30: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
32: Ah, hier kan het.
30: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
29: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
33: Het is weer laat.
1: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.

0: bij Barend en Benner op 3FM. Barend zonder Benner met Jelmetje. Ik vind dat het opvallend gestructureerd loopt en goed gaat er vandaag.
1: Oh, ja, vind je?
0: Nou ja, we hebben even een half uurtje bij moeten komen van het hele gebeuren.
1: Het gaat eigenlijk een beetje te soepel, hè?
0: Het is eigenlijk...
1: Mag wel iets, nou, ik moet je wel zeggen, onze gast van het laatste half uur staat echt naastig in de file. Dus dat gaat wel mis.
0: Het gaat wel spannend worden.
1: Dat gaat spannend worden. Okay, het is een beetje Sinterklaasjournaal. Want hij staat ergens enorm in de file. Hij maakt zich zorgen.
0: Nou ja, natuurlijk, maar dat hoeft hij helemaal niet te doen.
1: Komt goed.
0: Jij bent zo'n grootheid. Dat komt allemaal goed. Niks aan de hand. Het is 9:06.

0: 30. En ja, het is gewoon... Oké, ik ga gewoon even... Ik hou het even een beetje zakelijk.
1: Ja, doe dat.
0: We hebben een menu A en een menu B. Voor mij is dit minuutje A geweldige plaats. Je kent ze van Shouts, je kent ze van Changes. Maar dit is ook een geweldenaar. Tears for Fears, head over here.
2: Menu A.
0: Oké, dat is dus menu A. Mocht je je vinger bewegen naar menu A, let even op, dit is menu B.
2: Menu B.
3: Oh, ja.
0: Ja.
3: En eigenlijk...
0: Ja.
3: Eigenlijk moet je gewoon even baren, want jij kan als geen ander.
0: Ja.
3: Even dat intro instarten van Back in Black.
0: Ja.
3: En dan voel je je in één keer, zoals jij dat altijd zegt, 3,30 meter. Komt-ie, hè?
0: Hey. Kom maar. Hey, dirty motherfucker.
3: Ja,
0: Wat moet je dan? Nee, maar dit is gewoon... Dit is een intro van een show.
3: Ja, echt?
0: Dit is echt de intro van een show. Oh. Dit is ergens...

0: Het is een Instagram-video. Het wordt gebruikt in Reels en in TikTok-video's. Zo van die motivational-achtige dingen. Nou, zeg
1: ja,
0: zo.
1: Dat is perfect voor mij, ook om even te stemmen.
0: Oké, okay, alright.
1: Ik sta achter.
0: Ja, maar nu... Ah, ja,
1: hoe kan dat nou?

0: middagshow 3FM. Daar zijn we dan met Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. We hebben aan de telefoon vakbondsbestuurder van CNV, Remy uit Maastricht. Remy. Even. Heb je een lekkere dag gehad?
1: Ik heb een heerlijke dag gehad. Ik heb onderhandeld vandaag.
0: En over welke CAO?
1: Een CAO bij een metalectro bedrijf.
0: Ja.
1: In het Eindhovense.
0: In de tech-hoofdstad van Nederland eigenlijk.
1: Ja, precies. Okay.
2: En hoe gaat het dan? Gaat het dan heel vriendelijk aan hem? Of gaan er echt vuisten op tafel? Nee joh.
1: Nee, dat gaat. Ik bedoel, het is hard op de inhoud, zacht op de relatie. Hè? Dus we hebben allebei onze belangen te behartigen. En ik die van mijn leden.
0: Ja.
1: Dat gaat hard tegen hard.
0: Soms je hebt gewonnen. Maar,
1: we zijn nog bezig.
0: Oh. Tuurlijk, moet volgende week weer over dooronderhandeld worden.
1: Ja, exact.
0: Ja, dat is zo simpel. Ja. Oké, jongen, nou hartstikke goed. Even twee vragen. Allereerst, wat ga je eten vanavond?
1: Dat weet ik niet. Ik eet bij mijn ouders, bij mijn lieve ouders. Mijn moeder die heeft voor ons gekookt, dus ik laat mij verrassen.
2: Je wordt daar ook over onderhandeld? Dat je dan zegt van...
0: Nee, maar jouw ouders zijn, die moeten eind 70 zijn, minimaal.
1: Half eind 70, ja, dat klopt.
0: Geweldig, man. Nou, mooi, man. Hartstikke goed. Geniet ervan. Wees dankbaar dat je nog met ze kan zijn. En maak er een hele mooie avond van. Kijk eens even. Intro, dit loopt alweer, jongen. Here we go.
2: Goeie keus, Remy.
0: Die vakbondsbestuurders, die snappen het toch wel, hè?
2: Ja.
1: Hey. Ja.
0: Oké.
1: Tier Sofiers, daar springen hier de tranen van de ogen, toch?

Kijk eens even. Oh, oh. Zo hoort die radio te rammelen aan alle kanten door. AC/DC, Back in Black. Ik ken gewoon even niet... Wat is die... Hoe die TikTok nou gebruikt wordt? Hoe werkt het dan? Rise and shine, motherfucker. Ja, zoiets. Nou, oké. Ik moet ook een beetje opletten om mijn taal. Mijn kinderen zitten op te gaan. Ja. Oké, het is 18:23. Dit is Waterbinnen. Je bent bij 3FM met Calvin Harris. Alec Golding, nu. When you hold

0: Sam Barnes-Banner. Jij bent je een beetje zorgen aan het maken over de gasten, hoor ik.
1: Ja, nou
0: omdat het allemaal wel goed komt.
1: Of die, ik heb hem nog een berichtje gestuurd, maar hij is natuurlijk... Oh, hij komt ook niet meer aan, het berichtje.
0: Oh,
1: oh
0: je bent er, maar je bent er ook zo druk mee geweest de laatste week. Je bent de hele week, heb je het hier al?
1: Ja, ik vind het super vet.
0: De hele week heeft hij het hier al.
1: Dit is een award-winning trailer maken. En dan bedoel ik niet mee dat hij caravans maakt.
0: Ja.
1: Maar hij maakt filmtrailers voor Hollywood.
0: Oké, en welke grote dingen heeft hij gedaan dan?
1: Nou, dat kan je wel even laten horen. Dan moet je even mijn... Kijk, dit soort dingen maakt hij bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
1: Je hoort helemaal niet dat ik het aan het opzoeken ben.
0: Nee, maakt niet uit.
1: Nou, bijvoorbeeld The Odyssey. Dat is niet de minste film die hij heeft gedaan.
0: Nee, dat kun je wel zeggen, ja.
1: Ja, nou, zulke dingen.
2: I want you to choose me.
0: Wauw.
2: I think his king is coming back.
3: No, he's not.
0: Barnes & Banner.
1: Ik heb er kippenvel van.
0: Het is voor mij vooral een soort realisatie dat ik die hele die Odyssey nog niet heb gezien. Dat lijkt me zo'n dikke film. Maar ik moet je wel zeggen, ik heb tegenwoordig die 75 inch hangen, weet je wel.
1: Oh ja, en dan heb je het over je tv, hè?
0: En dan heb ik ook zoiets van, ja, ik wacht wel even tot er gewoon staat Pathé thuis.
1: Is hij nog niet bij Pathé thuis?
0: Nee, dat heb ik nog niet gezien. Ja, er is zoveel. Hazes is vandaag uitgekomen. Annie en Melissa. Love is Blind.
1: Ja, daar maakt hij geen trailers voor.
0: Nee, overigens. Maakt niet uit. Maar ik bedoel, die is altijd wel iets van popcorn voor je hersens, weet je. Ja. Wat je kunt checken. Alright, dat is zometeen. Als het allemaal lukt. Hoe heet die gozer?
1: Lucas Amer.
0: Oh, Lucas Amer.
4: NOS op 3.
0: Hartstikke leuk. Eerst hebben wij een laatste update van NOS op 3. Suzanne de Vries. Goedenavond, Suzanne.
5: Ja, goedenavond.
0: Oh, wacht even. Hoe gaat het met mijn kinderen op de gang?
5: Het gaat heel goed.
0: Ja, ja, ja.
5: Ze leren Japans.
0: Ja, dat klopt.
5: En ze zijn helemaal bezig met Duolingo. Wat slimme kinderen.
1: Ze leren Japans.
0: Ja. Ja, dat is wat ze doen, ja.
5: Ze Holy zijn echt shit. Heel slim.
0: Ja, ja, geen grap. Ja, zij zijn Japans aan het leren, want ze worden profvoetballer. En dan willen ze wel alle talen kunnen spreken.
1: Wauw!
0: Ja, geen grap.
1: Nee, ja, dat vind ik vet. Ja, dat vind ik heel leuk. Cool.
0: En hij weet ook veel,
1: maar
0: hoor.
1: Waarom een Japans?
0: Ja?
1: Ik zou Russisch leren. Dat is misschien verstandiger in deze tijd.
0: Nou ja, het is ook goed, weet je wel. Maar prima. Ja, we gaan ervoor. Kom maar.
5: Ja, nog altijd is er angst bij sommige inwoners van Overasselt na de Wild West-taferelen van vorige maand. Nieuwsuur ging naar het dorp toe. En bewoners die vrezen nieuw geweld als Jan G. terugkeert. Hij zit nu vast voor drugsmokkel.
6: De spanning, de dreiging. Ja. Voor de wereld is het bijzonder. Laat staan voor zo'n klein boerendorp als Overasselt. Voor mij is het bijvoorbeeld het gevoel van een helikopter of een trauma die overkomt.
0: Ja,
6: ik kijk op met een stukje onderbuikgevoel van, hé, wat hangt daar? Of wat gaat die doen?
5: Ja, sommige mensen in Overasselt hebben ook extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals de ramen vaker sluiten en extra clips op de deuren. De aanhoudende scholierenprotesten in Frankrijk lopen steeds verder uit de hand. Inmiddels zijn er meer dan 100 gewonden. Er zijn ook honderden mensen opgepakt. Er was vandaag al een crisisoverleg binnen de regering. En daar blijft het niet bij, zegt correspondent Saskia Houtaan.
7: Wat we ook weten is dat de minister voor Onderwijs nu met vertegenwoordigers van scholen in gesprek gaat over hoe dit zo snel uit de hand heeft kunnen lopen en ook vooral hoe het kan worden opgelost. Want het is nu nog... het ziet er niet goed uit op dit moment.
5: De kans is ook groot dat er morgen weer gedemonstreerd wordt. En op 6 oktober willen de demonstranten grote protestmars organiseren. En het Liftinstituut waarschuwt om goed op te passen met crocs of slippers op de roltrap.
0: Ja.
5: RTL Nieuws schrijft erover nadat het recent weer twee keer misging. En onder meer Hilversum kwamen de crocs van iemand vast te zitten op het puntje waar dan die tredes van de roltrap in elkaar vallen.
0: Oei.
5: Nou, het Liftinstituut ziet dat het regelmatig fout gaat. En zij willen dat er stickers op roltrappen komen waarop staat dat je moet oppassen met je crocs.
0: Nou ja, duidelijk verhaal. Het is sowieso natuurlijk verboden om het aan te trekken voor het aangezicht van andere mensen.
5: Zit maar
0: het is
5: lekker,
0: ook.
5: Hoor.
0: Ja, zitten ze ook. Eén.
5: Vanavond en vannacht blijft het droog. Het kan wel er kan mist ontstaan. Morgenmiddag veel zon en stapelwolken en 20 graden.
0: Dankjewel voor nu.
5: Graag gedaan.
0: En tot snel weer een keertje.
5: Bij
0: maandag is Stef ook niet. Ben je er maandag bij?
5: Maandag ben ik er niet bij.
0: Nee. Het is toch ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Weet je.
1: Wij moeten er maar mee met dieren.
0: Wij moeten er maar met al die veranderingen en die nieuwe prikkels en al die toestanden. Maar goed, oké, we dieren ermee en met die
1: therapeuten. Bedankt voor nu.
5: Ja, ja. Graag gedaan.
0: En sowieso, je
1: succes,
0: was top.
1: Ja, succes met je nieuwe couchet.
5: Nee, niet weer. Ik neem het niet mee, hoor.
0: Nee.
1: Neem me niet mee.
5: Ik heb nog 3 bakken courgette thuis.
0: Dat is ook lekker. Oké, jongens, here we go. Dan gaan we met het verkeer. De A6 Lelystad, Emmeloord, Verkentenbrug, 27 minuten. De A16 Rotterdam, Breda voor Zonzeel, 18. De A50 Arnhem-Oost voor Valburg, 32. En de A58 Tilburg, Breda voor Tilburg-Reeshof, 26 minuten.
8: All right, ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker.

FM, Jordi en Alengi in Choosing Technics. We hebben Lucas Amer te gast, Nederlandse trailermaker van hele grote dingen. Onder andere van The White Lotus, hoor je zo meteen. En de Odyssey maakt hij ook nog Lovely Dark and Deep. En hij gaat even laten horen hoe dit werk gaat.

0: Show 3FM, Barend en Benner, niet normaal. We zijn er. Het is, Jelmer, die intro, zie jij, het is een beetje snel allemaal hoe het gaat in het hele pakket. En Lucas Amer is er namelijk.
1: Ja, anderhalf uur gereden voor, nog maar 20 minuutjes. Maar ja,
0: het maakt allemaal geen reet uit. Dat gaan we leuk van maken. Lucas Amer is een Nederlandse trailermaker en trailer-editor. Hij maakt en monteert trailers voor films en series. En grote producties, The Odyssey, Minions and Monsters, The White Lotus. Hoe heet het eiland ook alweer, waar The White Lotus wordt gedraaid, waar het op wordt genomen?
2: Volgens mij was de tweede seizoen is Sicilië.
0: Ja.
2: En de eerste is Hawaii.
0: Oh, Hawaii, ja. Dat was het, ja.
1: Ja. En daar heb je ook een prijs mee gewonnen zelfs.
2: Klopt, ja.
1: Jij hebt echt mijn droombaan. Ik vind
2: dat is heel leuk om te
1: zo horen. Vet, want jij maakt muziek voor trailers en iedereen kent het wel. Eigenlijk hoor je gelijk die stem van Jeroen, hoe heet je ook alweer?
0: Jeroen Nieuwenhuizen.
1: Jeroen, in a world, maar dan in een wereld.
2: Ja, die hoor je trouwens nooit meer, hè, die stemmen. Dat is nu echt alleen de dialogen van de films en de series zelf.
0: In de bioscoop hoor ik best nog wel. Ik hoor best wel Wessel van Diep is een oude collega van ons.
2: Oh ja,
0: echt een stemacteur. En wij zijn radiojongens, dus wij pikken die stemmen er natuurlijk heel snel uit.
2: Ik
0: zit altijd nog wel te denken, waarom verschuiven die generaties nooit, maar dat heeft ook te maken met mijn inspreektalent. Maar ik heb dat niet. Ik vind het zo moeilijk omdat ik kan dat niet. Maar goed, daar gaat het nu.
1: Maar jij maakt ze ook internationaal, die trailers dan? Of alleen voor Nederland?
2: Nee, echt eigenlijk alleen internationaal. Ja. Ja. Dus ik maak de muziek voor de trailers, dus niet voor de films en de series zelf. Hè. Dus echt voor de voorstukjes die in de bioscoop komen.
0: Ja.
2: En, op internet, dus echt de officiële wereldwijde trailers. Dus White Lotus was seizoen 3 en dan nu de laatste uitgekomen film The Odyssey, die ook in de bioscoop is geweest.
1: Maar dat is toch, heb je daar een speciale manager voor? Of belt in één keer een regisseur jou op of de filmmaatschappij zegt, nieuwe film van de Odyssey mag je even een trilletje, man.
2: Ja, ik heb helaas niet met Christopher Nolan zelf gesproken. Dat was heel erg tof geweest. Maar ik heb inderdaad verschillende opdrachtgevers en die helpen mij met deze klanten krijgen. En dat is eigenlijk een soort tussenpersoon.
0: Hoe word je dit? Hoe word je dit?
1: Dat vind ik nou wel even. Waar kan ik solliciteren?
2: Ja.
0: Hij is enthousiast, hè, voor je net?
1: Ja.
0: Hij is helemaal excited, hè, jammer. Ja, hij gaat helemaal
2: los. Ik vind dat heel leuk.
1: Ja, dat is een held.
0: Is ook leuk, is ook mooi.
2: Superleuk. Het is ook echt superleuk werk. En het is heel grappig, want heel weinig mensen weten dat dit bestaat.
0: Mm-hmm.
2: En ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Was vroeger veel aan het optreden. Wij zijn ook een tijdje geleden 3FM Talent geweest trouwens, met Amy Root in 2019. En wij waren toen veel aan het optreden en wij maakten best wel filmische muziek.
0: Ja.
2: En toen zijn we veel mensen in die wereld tegengekomen die dus in Hollywood trailers en dat soort dingen. En die hebben ons uiteindelijk een keer zo'n opdracht gegeven en dat vond ik heel erg leuk. We zijn uiteindelijk uit elkaar gegaan en ik ben dat fulltime gaan doen.
0: Ja.
2: En aan het begin probeer je van alles en heel veel vallen opstaan. En nu ben ik het fulltime gewoon eigenlijk aan het doen. Daar ben ik super dankbaar voor.

0: Ben je ook een beetje veel internationale calls aan het doen met Amerikanen en zo?
1: Nou ja, wat wel leuk is...
0: Want ik hoor af en toe een beetje naar American accent tussendoor.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja. Vond ik wel heel goed.
2: Ik dacht
0: dat
2: ik wel Haag zou klinken.
0: Ja, allebei. Het is gewoon een hele goede combinatie, weet je. Het is en Haags en een beetje American. Dus supergoed. Hey, we gaan zo meteen wat bijzonders doen. We gaan ook nog even live. We
1: gaan het laten horen.
0: Dan zijn we nog steeds en ook live op TikTok ondertussen. Supercool dat je er bent. Je bent wel geïnstalleerd, toch?
1: Ja, ik zit helemaal prima.
0: Heel goed, oké. Lucas Amer, Nederlands trailermaker en trailer editor, te gast van hele grote dingen. Zometeen ga je wat moois horen. Eerst bij Barend & Menner, de bijna nummer 1 in de show. Imagine.

0: middagshow 3FM. Lucas Amer, Nederlands trailermaker en trailer-editor te gast. Ooit nog, ja, hij zat in een bandje. Wat was de naam van de band ook alweer?
1: Amy Root.
0: Amy Root. Ja, toen zat ik even een tijdje niet bij 3FM. Dat is alweer 7 jaar geleden. Ben je hier geweest toen ook?
1: Ja.
0: Oké, okay, bij wie was je toen? Weet je dat nog?
1: Oh, ik ben even de naam kwijt. Volgens mij werkt ze hier niet meer.
0: Eva?
1: Ja, Eva.
0: Eva Koraman.
1: Ja, Eva Koraman. Ja, ja, dat was heel gezellig.
0: Ja, leuk. Ja. Je bent trailermaker. Je hebt ook een award gewonnen. Daar zijn we altijd gek op natuurlijk. Hè, om gewoon mensen op een voetstuk te zetten.
2: Award-winning.
0: Award-winning, weet je. De Bronze Clio Entertainment Award. Een beetje uitgesproken op zijn Amersfoorts. Maar goed, dat is mijn beperking. Jelmer wilde heel graag het volgende met je doen. En dat is namelijk even laten horen hoe je zoiets opbouwt. Hoe je zo'n trailer neerzet. Qua drums, qua piano, qua percussie, qua vocalen. En mijn voorstel is dan eigenlijk als volgt. Ik ga het bij jou neerleggen. Hoe gaan we dit uitgekleed laten horen? Hoe gaan we dit zo mooi mogelijk vertellen aan onze audience?
2: Waar begin jij mee altijd?
1: Ik begin meestal met de drums. Dus percussie, drums, dat soort dingen.
2: Maar je hebt natuurlijk echt... Dit is niet allemaal computer zelfs, toch?
1: Nee, ik neem heel veel dingen zelf op. Pannetjes, potten.
0: Ja, dit voelt zo ook. Ja. Als pannen, potten, toch? Ja. Dit voelde echt. Ik heb echt zo'n oude grijze bak in mijn hoofd. Zo'n oude New Yorkse grijze container.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ook op deksels en dingen. Eigenlijk alles wat gewoon een lekker metalen geluid heeft, dat heb ik er wel in gedaan.
0: Oké, dat is drums. En dan ga je naar, waar ga je dan naartoe?
2: De percussie, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde voor de leek.
0: Ja.
1: Ja, hier zit het meest in.
2: Zo gelijk, ik krijg gewoon kippenvel. Ik vind het zo vet.
0: Cool. Heel cool. En dan hebben we drums, percussie gehad. Maar
1: ja, dus dit zijn al heel veel lagen bij elkaar. Hè? Dus ik heb het een beetje in groepjes gedaan.
0: Ja.
1: Nou, die piano nu, die is heel slecht ingespeeld. Ja. Maar dat werkte wel lekker. Heb je dat gehoord?
2: Ik dacht echt, oké, je was helemaal totaal uit de maat.
1: Ja.
2: Maar dat doe je expres.
1: Ja. Ja, want dit zit in een stuk van de trailer waar het echt helemaal uit de hand loopt. Dus je wil ook die wrijving hebben.
2: Je wil ook eigenlijk dat degene die piano speelt het ook niet meer snapt.
1: Ja, je moet het gevoel hebben dat het uit elkaar brokkelt.
0: En dit komt er nog... Ja. Dit wordt laagje zoveel, wordt er nog aan toegevoegd.
2: Maar dit is wel een computer, denk ik.
1: Ja, dit zijn vocalen, opgenomen vocalen van tevoren... die ik dan heb gebruikt, zeg maar. Dus dit zijn niet mijn vocals.
0: Ja. En dit wordt het dan. Lekker zit je, waar kun je het mee vergelijken als je dit hele pakketje, zeg maar, als je die spatiebalk laat rammelen en je klikt en je speelt hem helemaal af. Hoe lekker voelt dit als je gewoon voelt dat het klopt in die mix helemaal?
1: Heel lekker, maar het is natuurlijk al helemaal heel cool als je hem uiteindelijk in je woonkamer op tv onder de beelden ziet.
0: Ja,
1: dat is
0: heel
1: erg onwerkelijk, want je bent er heel lang mee bezig.
0: Ja.
1: En mijn vriend Sybren die hier zit, die heeft het hele proces ook meegemaakt. Ik was er heel lang mee bezig en uiteindelijk is dat een enorme ontlading, want er zit ontzettend veel druk op.
0: Ja, tuurlijk.
1: En dan zie je hem ook overal, hè?
0: Ja.
1: Dat is heel raar.
0: Ja.
1: Dus je ziet hem op je telefoon, op TikTok en Instagram en op tv en dat soort dingen. Dus dat is wel heel cool.
0: Heel cool.
2: Okay. Ik mis ook tegenwoordig eigenlijk wel. Weet je, vroeger dan huurde je een DVD.
0: Yeah.
2: En dan waren de eerste 15 minuten waren allemaal trailers. En tegenwoordig.
0: Wat bedoel je? Waar was dat eerst op een DVD?
2: Op een DVD, als je hem huurde, dan kreeg je eerst van nu te huur. En dan kwam er zo'n hele rits aan trailers.
0: Vind ik aan de bioscoop ook altijd leuk.
2: Ja, man.
0: Even lekker zitten, even kijken wat er allemaal is. Weet je wel.
2: Ja,
0: nog een goede.
1: En vroeger, helemaal aan het begin, waren de trailers helemaal na de film, hè? Pas na de bioscoop. Daarom heet het een trailer.
0: Nu
1: maar iedereen ging al naar buiten.
0: Ja.
1: Dus toen hebben ze het maar voor de film gedaan. Want anders ziet niemand, ziet niemand die trailers natuurlijk.
0: We gaan het zo meteen alweer bijna afronden. Ik wil eerst nog deze pomper trekken. Trek, pompen, pompen, trekken. Maakt niet uit. Nummer 1, Kula's Boef Antoon. Geweldenaar, 100 tranen.

0: Ik hoor nog wat in één keer. Even kijken, okay, wat is dit nou?
1: Hey, hey. Ja, die herken ik direct.
0: Ja, dat goed. Lucas de gast. Lucas zat back in deze in
1: shout-out naar Sjoerd Huyssen.
0: Lucas Amers zat in deze formaat. Dit is opgenomen op 15 november 2018. We zijn 8 jaar verder. Lucas inmiddels bewonderd en ook gedecoreerd trailermaker en trailer editor. Ja, maakt muziek, en monteert trailers voor films en series. Even als nerd onderling, het klinkt wel gelijk al een beetje zo.
2: Ja, maar jij zou, Baart kan heel goed improviseren op teksten. Ja. Wat voor tekst zou nou bij jou naar voren komen voor wat voor film?
0: Dit voelt voor mij gelijk een beetje als nee.
2: Ja, dat kan jij.
0: Nee. Want dit is voor mij weer gelijk dat ik, ik moet nu weer het clowntje uithangen en dan red ik het niet.
2: Nee, dat klopt.
0: Dus dat is weer...
2: Maar toch is het wel, Baart kan als geen andere die dan in één keer komt met... Hij was geboren.
0: Ja.
2: Als een held.
0: Ja. Maar dan niet met iemand erbij die er echt verstand van heeft. Hey, maar even, wat is voor jou de... Gewoon even leuk om mee te geven aan de audience. Wat is nou de allerbeste trailer die je ooit in je leven hebt gezien... zonder dat je die gemaakt hebt misschien zelf?
1: Ik vind die 24 Years Later, die nieuwste. Die trailer is heel tof. Daar hebben ze zo'n oude speech in gedaan.
0: Ja.
1: En hoe die muziek, zeg maar, is opgebouwd, vind ik heel vet. Ik heb nu even puur over de muziek.
0: Ja.
1: Want dat is al het eerste waar ik naar luister dan.
0: Ja,
1: die vind ik echt heel vet.
2: Okay. En hebben jullie dan ook binnen jullie vakgebied dat je een trailer ziet en denkt... hé, dat is Arie, dat ken ik.
1: Ja.
0: Ja?
2: Ja,
1: dat komt wel eens voor, ja.
0: Lekker, man.
2: Ja, jullie kennen me onderling.
1: Het is best wel een klein wereldje uiteindelijk.
0: Ja, het is net radio. Ja. We gaan nog even lekker doornullen op TikTok. Barend en Benner om het te kijken. Thanks voor je op de radio. Alles komt eraan, zometeen.

0: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
1: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren, zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
14: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bnw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
17: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
18: 3FM. Hele dikke avondshow voor je klaarstaan. Zometeen Cameron Withcamp, Kingdom Affair.
19: Voordeel. Aldi.
16: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
17: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
18: Hele dikke avondshow voor je klaarstaan. Zometeen Cameron Withcamp, Kingdom Affair. Eerst krijg je het nieuws, het is 1 over 7.
20: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog 1 persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
21: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
20: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling €10,9 miljoen opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, €21,5 miljoen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist, koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: 3FM.
23: Ster. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
25: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
26: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
27: Honor the craving.
26: Domino's.
25: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
23: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
0: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase...

0: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
3: Ah, ik wil dit zo graag met je delen. Geef me nog even 10 minuten, dan is dit nieuws niet alleen meer mijn nieuws, maar ook jouw nieuws. Eerst krijg je Cameron Wittekamp.

0: avondshow met Roxy Roo. Zij maakte Bare Minimum.
1: En toen zei hij tegen mij... Ja, maar dat is toch niet strafbaar? Ja, en toen stond ik echt met mijn bek vol tanden.
2: 3FM.
0: Welkom, welkom. Donderdagavond. Mijn naam is Andres Oudijk en ik ben er voor je tot aan 9 uur... met een avondshow die echt... Nou, laat ik het zo zeggen, door je speakers tettert gewoon op een goede manier. Ik heb zoveel aan je te vertellen, maar ik moet het allemaal een beetje spreiden. Dus ik zou zorgen dat je alle plannen die je vanavond hebt, gewoon cancelt. Weet je wel, misschien moet je met je schoonmoeder uit eten. Zeg gewoon dat je ziek bent en dat je echt de radio nodig hebt. Ik ga je namelijk zo meteen iets bekendmaken. Kijk, dit programma geeft je sowieso natuurlijk veel in het leven. He, veel liefde, veel joy, veel vriendschap. We maken het samen een bescheiden avondje ervan. Maar zo meteen heb ik iets diks. Vanaf maandag kan je iets winnen. En wat dat is, hoor je zo.

0: Ja, kijk, ik kan het tegen je zeggen. De avondshow van 3FM. Je hoort die ideale schoonzoon. Maar ja, dat weet je natuurlijk, hè. Het is Andres hier. Met Nal Horan en Slow Hands. Als ik tegen jou zeg, iedereen gaat vreemd, dan denk je toch, oh ja, ik loef het. Dan heb ik het niet over het feit dat je dan je leuter ergens anders in moet hangen, of dat je op een feestje met een collega toch nog heel eventjes een klein tongetje worstelt na een borrel. Ik heb het over de tune van Vrouwkje. Vrouwkje heeft sowieso heel veel goede hits gemaakt. Ik denk dat je er wel eens op hebt staan dansen in de club. Nou, komt haar album morgen uit. En dat gaat ze vieren. Dat gaat ze vieren op 11 oktober met een heel groot feest in Paradiso in Amsterdam. Waar ze dus haar hele album gaat spelen. Heel exclusief, heel erg bijzonder ook. Waar je dus kunt gaan luisteren. En dan hoor ik je denken, oh Dijk, wat moet ik met deze info? Nou, het leuke is, jij kan daarbij zijn. Vanaf aanstaande maandag hoor je het 3FM Ticket Alarm in de avondshow. Dan stuur ik jou naar de albumrelease van Vrouwkje. Misschien wel het album waar we zo lang op hebben zitten wachten. Ik bedoel, deze stem wil je toch live horen?
1: We hebben de tijd, minstens tot morgen. Het is stom en het spijt me, maar ik maak me zo zorgen.
0: Ik ga zo nog wel even wat van haar draaien, maar zet eens even in je agenda. Vanaf aanstaande maandag hoor je de Ticket Alarm, dan ben je erbij. Dus zorg dat je niet al je hersencellen opdrinkt dit weekend. Dit is Ash en Stan.

de dikste tracks uit FIFA, weet je wel. Dat je dan weer helemaal chagrijnig je controller naar je broertje gooit en zegt, hou je back, man, bro. Dat herken je toch? Caesar's Palace, Jerk It Out. Je bent bij de avondshow van 3FM. Met binnen nu een 6 minuten jouw kans op €150 concertengoed. Ik weet namelijk hoe mokertje duur concerten, lowlands, festivalen zijn. Ik vind dat zonde en daarom elke dag rond 7:45 concertengoed te winnen. Als je denkt, oh Dijk, ik heb wel zin in een spelletje, stuur dan eventjes ja, ik wil naar de app van NPO Luister. En wie weet pak jij €150.

supertrack, vind ik dit. Radio Free Alice. Zij maken Kick in the Shins, hoor je natuurlijk in de avondshow van 3FM. Jouw kans om €150 te winnen voor je lievelingsconcert, festival. ADE staat voor de deur. Stuur me even ja, ik wil. En wie weet win je straks 150 piek.

0: producer tracks gemaakt van de broers Guy en Howard. Je kent ze onder de naam Tonto. Disclosure. Julian, 29 jaar uit Leeuwarden. Goedenavond, jongen.
1: Hey, goedenavond, Anders.
0: Jij zegt, ik heb wel zin in 150 euro.
1: Ja, zeker.
0: Lekker,
1: ik ben er klaar voor.
0: Hey, wat voor artiesten vind je leuk?
1: Mijn favoriete band, dat is The Editors. Tom Smith vind ik heel tof. Ja, ja. Helemaal Pinkpop, hè. Die vind ik heel vet. Dus, en Haunted Youth ook wel.
0: Lekker, man.
1: Ja.
0: Je houdt van goede muziek. Je bent een marathon aan het trainen, net als ik. Je doet in Gent.
1: Ja, in maart.
0: Leuk. Ja. En wat wordt je doel voor die mara?
1: Het is mijn eerste. Dus ik wil hem onder de 4 uur lopen.
0: Oh,
1: dat,
0: zo.
1: Dat moet wel te doen zijn voor mij, denk ik. Dus ik hoop, ja, misschien wel 3:45.
0: Zo. Ja. Oké, okay, man is niet bang.
1: Nee. Jij dan? Wanneer ga jij? Welke ga jij doen?
0: Ik heb de marathon van Den Haag over exact 4 weken.
1: Oké, okay, dan ja. Ben je al getraind? Of,
0: Nou, ik ben geblesseerd.
1: Oh.
0: Ik ga er zo meteen nog maar even wat over vertellen. Het gaat helemaal niet goed. Maar laten we eerst eens kijken of dit vanavond jouw avond gaat worden. Ik heb 5 vragen voor je. Onder andere over jouw lievelingsartiesten, maar ook over dingen uit het nieuws. Algemene kennis. En heb je die 5 vragen goed binnen de minuut? Dan pak je 150 euro concertengoed. Je mag de vragen passen. Er komen geen nieuwe vragen bij.
1: Alright.
0: Julian, hoe ready ben je?
1: Heel ready.
0: Eerste vraag die gaat over het nieuwste album van The Haunted Youth. Hoe heet dat album?
1: Boys Cry 2.
0: Dat is goed. Dan ben ik op zoek naar de hoofdstad van Hongarije.
1: Budapest.
0: Dat is Budapest, dat is goed. Welke Engelse band heeft op dit moment de 3FM Mega te pakken met Number 5?
1: Pas.
0: Pas. Hoe klinkt een enthousiaste kikker?
2: Kwak.
0: Hoe heet de zanger van Editors?
1: Tom Smith.
0: Dat is goed. Dan gaan we weer naar die Engelse band die deze week de Mega heeft.

0: Ik ga hem straks nog draaien. Liedje heet Number 5. Het hele album is net uit.
1: Fontes DC?
0: Jij zegt Fontes DC. Als dat goed is, Julian, dan pak jij vanavond 150 euro. Oh, wat kut! Oh, nee! Julian!
1: Ja?
0: Het was Nothing But Thieves.
1: Ja, shit.
0: Oh, ah, kak, kakker de kak.
1: Ik twijfelde veel, Marianne is ook net uit. Ah, ja. Fuck, ja, ik zat niet met het nummer.
0: Ik snap je, bro. Marianne is ook mega hit geweest. Staat nog vooraan in de verlanglijst. Ja, wat kan ik zeggen? Ik hoop dat je ondanks dit toch een mooie donderdagavond gaat maken ervan.
1: Ja, ik had wel op een bonusvraag nog van je gehoopt, maar...
0: nee, ik ben niet omkoopbaar.

Ja, ik vind het zo'n ongelooflijk goed liedje. En ik denk dat Julian de titel van deze band nooit meer gaat vergeten. Nothing But Thieves. Het was ook het antwoord dat hij nodig had om 150 euro concertgoed binnen te pakken. Jordan Number 5 deze week de mega hit. Maandag, dan maak je kans op kaarten voor de albumrelease van Vrouwkje. Hoor je dan het ticketalarm, dan weet je wat je moet doen. App me waarom jij naar Vrouwkje toe moet. En wie weet stuur ik je daarheen. Nu dansen op

0: Een van de dikste tunes van Drake. Ja, kan niet voor je liegen. Wat een ongelooflijk goed liedje. Hold on, we're going home.
1: Andres Odijk.
0: Ik merk dat ik het eigenlijk helemaal niet leuk vind om dit te gaan zeggen. En ik merk dat ik eigenlijk een soort character development ben ondergaan. Ik wil het met je hebben over sporten. Kijk, weet niet hoe vaak jij in de gym te vinden bent of dat je een doel voor jezelf hebt. Ik heb een doel en dat is over exact 4 weken de marathon van Den Haag rennen. Ik heb eerder dit jaar een marathon gerend. Dat ging vreselijk. Dat was de marathon van Rotterdam. Ik ben echt kapot geweest. Ik heb bijna 1,5 maand moeite gehad met lopen daarna. Nu wil ik het graag goed doen. Dus ik train ook volgens een bepaald schema. En ik ben erachter gekomen dat bepaalde schema 2 dingen in mijn leven heeft veranderd. Namelijk dat ik echt heel fit geworden ben. En iets negatiefs.
2: 3FM.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu
11: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
14: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
15: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
16: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
15: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
0: Een hele goede avond. Als je ook een sporter bent, maar toch een leven wil blijven houden, dan heb ik zo meteen misschien wel een tip voor je. Wat die tip is, ga ik je zo meteen vertellen. Je krijgt natuurlijk gewoon eerst het nieuws, want het is 8 uur.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.
1: De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
7: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
17: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
7: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
1: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
18: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
21: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
22: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
23: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
22: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
23: Ja toch?
22: Kijk op wakkerdier.nl.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
0: Avondshow met zometeen Taylor Swift. Patient Zero, zo noemde ik mijn broertje ook altijd. Maar eerst gaan we samen even dansen op muziek van...

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Taylor Swift, Patient Zero.
0: Met 3FM ontdek je nog.

Jorda Taylor Swift, Patient Zero bij de avondshow van 3FM. Ik wil dit even bij je opgooien. Je weet me te vinden via de luisterapp. Hoe vaak in de week ben jij in de gym? Dus 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer. Laat me even weten. Kletsen we zo over door.

Dikke tune van Rihanna. Ze maakte Please Don't Stop the Music. Ik vraag je net, hoe vaak hang jij in de gym? Ik zie heel veel uiteenlopende berichten. Maar ik vind het mooi om even die van Jerry te noemen. Die zegt, ik ben 42. En ik ben nog nooit in de gym geweest. Nou, Jerry, ik denk dat jij en ik echt verder uit elkaar staan dan ooit. Want ik ben ongelooflijk veel aan het trainen. Ik ben een soort Usain Bolt. Ik ben een soort Femke Bol. Ik ben een soort, hoe heet die andere, Daphne Schippers in één. Heeft er alles mee te maken dat ik aan het trainen ben voor een nieuwe marathon. Namelijk de Mara van Den Haag. Die is over exact 4 weken. En ik heb 2 dingen daarvan geleerd, van dat trainen. Namelijk 1, je wordt ongelooflijk fit. Dat is ongekend. Als Calvin Klein mij nu belt voor een model, ik ben ready. Alleen, ik heb ook iets anders ontdekt. Je bent namelijk ook ongelooflijk eenzaam. En dat realiseerde ik me afgelopen woensdag. Ik heb een van mijn vrienden aan de telefoon en hij belt mij en zegt... Yo, Odijk, we hebben elkaar lang niet gezien. Je bent heel druk, maar zou je het leuk vinden om weer eens langs te komen bij het Leidens Ontzet? Ik kom uit Leiden, uit Voorschoten, dus ik heb het veel met die boys gevierd. En toen dacht ik, oh ja, wat heerlijk. Want ik heb zoveel knaldrang. Ik knal uit elkaar van parties in. Alleen, ik heb nee moeten zeggen. Want ik moet op zaterdag 30 kilometer trainen. En hoe doen andere Olympiërs dit, weet je wel? Hoe kan je toch op party zijn, maar ook op trainen? Kijk, je kunt mij niet op vrijdagavond tot 6:00 op een techno-rave verwachten. En dat ik dan nog de volgende dag 30 kilometer de longen uit mijn lijf ren. En toen kwam ik tot de conclusie, en dat vind ik best pijnlijk om te zeggen... ik ben namelijk sinds kort een topatleet... maar wel een hele eenzame topatleet.

0: Lenny Monsou. Hij maakt een Wrecking Ball, hoor je in de avondshow van 3FM. Ik ga even bellen met een guy die ik volg op Insta. Dit is de grootste fitguru van Nederland. Maar wat ik zo mooi vind, los van het feit dat hij zijn bedrijf heeft, Clean Nutrition, dat hij heel veel in dikke Ferraris rijdt, Lamborghinis, allemaal in het goud, weet deze man ook hoe je een feestje moet pakken. Want ik volg hem al een tijdje op Insta en hij is zo ongelooflijk vaak op zuip en op race, dat ik me afvraag, hoe is jouw lichaam zo'n zieke tempel? Aan de telefoon, niemand minder dan Joël Beukers!
1: Ja. Wat een mooie intro.
0: Ja, bro, ik zit jouw Insta te kijken, ik word daar gewoon jaloers van. Hoe?
1: Is dat zo?
0: Ja man, jij sport hoe vaak in de week?
1: Ik probeer eigenlijk dagelijks wel iets te doen aan sport, maar 5 dagen echt hard trainen gewoon.
0: Ja, en dan gewoon voor goud gaan, echt alles eraf knallen.
1: Ja, 5 dagen echt voor goud gaan, de hele tent opbreken.
0: Maar je bent ook best wel veel op zuip. Ik zie jou veel op grote raves, ik zie jou op feestjes. Hoe combineer je dat?
1: Nou, we hebben ook altijd een gezegde van eten worden we niet gek. Dus we gaan op die feesten gaan we niet en zuipen en eten bijvoorbeeld. Dus dan is het gewoon 1 ding. Dus het is of eten of het is zuipen.
0: Dus stel je gaat naar een party, dan eet jij niet?
1: Nee, en kijk, en als je... Nee. Nee, want van eten worden we niet gek. Nee, nee, nee. Nee, dus wat ik doe is, ik zorg dat ik voldoende eiwitten binnenkrijg van tevoren. En eventueel daarna nog even een shake of zo. Maar het scheelt ook als je je huiswerk al hebt gedaan. Dus dat is dus, kijk, ik ben al fit. Dus dan kan ik ook veel meer, ik kan veel meer eten dan een normaal persoon. Ja. Ik heb laatst zelfs nog een frikandellen-eetwedstrijd meegedaan. 17 frikandellen opgegeten.
0: Ja, dat is wel gewoon knap eigenlijk. Gewoon bewonderenswaardig.
1: Ja, toch? Ja,
0: ik zou het allemaal uitschijten.
1: Ja, ja. Dat hoop je, ja.
0: Ja. Oké, maar als ik bijvoorbeeld even kijk naar deze week. Nou, 3 borrels gehad. Vanavond heb ik friet en lasagne gegeten.
1: Oh, je hebt het pas zo. Je beschrijft hier 1 week.
0: Ja.
1: Dus ja. Niet de maand.
0: Nee, nee, dit was deze week.
1: Oh nee, ja. Ik had ook wel altijd een beetje de regel. Door de week probeer ik dan niet te drinken.
0: Ja.
1: Ik kan met veel meer wegkomen. Dat is een beetje het gevaar van alcohol. Alcohol, dat kan jou. Dat is een soort dominosteentje naar slechte beslissingen. Ah. Dus,
0: daar heb ik niet alleen alcohol voor nodig hoor. Dat gebeurt ook zonder.
1: Ja, maar alcohol is echt een goede amplifier, ja, zeg maar. Ja, ja. Een versterker. Dus ja. Een versterker van je slechte voornemens, ja, eigenlijk. Dus je stout, dan ben je een beetje stout. En dan ga je af. Steeds stouter doen. Dan denk ik, oh, ik kan in plaats van 3 bier, dan kan ik er ook wel 15 nemen. En, want ik ben toch al bezig. En dan vervolgens is het de volgende dag, ja, ik heb een kater, ik ga even niet trainen, ik neem een vette hap, weet je wel. Een beetje huilen met een washandje, een koud washandje op je voorhoofd.
0: Je was erbij vanmorgen.
1: Ja. Nee, ik heb het meegemaakt natuurlijk. Dus ja. Ik zou dat beperken tot het weekend. Ja. En dan eigenlijk 1 keer per week.
0: Ja. Nou ja, dat ga ik sowieso doen. Ik ga die tips meenemen. En het allermooiste van dit gesprek, eigenlijk zeg jij, bewaar het drinken voor het weekend. Dat is het over 1,5 uur. Dus dat is lekker.
1: Lekker man.
0: Eet je wel, thanks man.

het goed hoor. Nieuwe Warhouse. Die dromerige stem. En dan die elektronische beat eronder. Totaal nieuw, maar ja, ik loef het wel. En ik zie dat het bij jou ook goed valt. Ik krijg namelijk een berichtje van Henriette en ze zegt... Wat een stem. Zometeen ga ik bekendmaken wie er aanstaande maandag de gast is in de avondshow. En ik zou eigenlijk willen zeggen, don't be scared, kindertjes. Ik bedoel, onze gast heeft wellicht een doodenge baan. Dat betekent niet dat ze ons wil vermoorden. Ze doet het uit goede bedoelingen. En wie dat is, hoor je na muziek van Linkin Park... samen met Jay-Z, Nampancore.

0: Yo, ik loef deze track, man. Ik ben even helemaal terug in mijn tienerjaren met Linkin Park, Jay-Z en Nampancor.
1: Andres Oudijk.
0: Het is de avondshow van 3FM, waarin jij en ik het nou toch al ruim 1 uur en 40 minuten gezellig met elkaar hebben. Maar gezelligheid, ja, dat is toch leuk om met mensen te delen. En daarom nodig ik vaak gasten uit op maandag. Mensen die ik dan voorbij heb zien komen op de talk, of mensen die een interessant boek hebben geschreven. En aanstaande maandag is iemand de gast die een hele interessante sidequest in haar leven heeft gedaan. Namelijk Imke Slappendel. Imke, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Ja, want die sidequest, je moet me even uitleggen, want jij deed de studietandheelkunde, toch?
2: Ja, nog steeds, ja.
0: Ja, en daar ben je toen video's bij gaan maken?
2: Ja.
0: En wat is er toen gebeurd?
2: Klopt. Nou ja, ik dacht, voor de lol maak ik gewoon wat TikToks en zo. Van die herkenbare situaties waarin mensen zich kunnen herkennen. En daar maakte ik sketches van en dat is echt goed. Ja, dat gaat helemaal goed. Ik vind het echt super leuk om te doen. Dus ja, dat is een beetje uit de hand gelopen sidequest inderdaad.
0: Maar de sidequest heeft zeg maar zo erg je leven overgenomen. Je studeert ook niet meer, toch?
2: Ja, ik heb nu een tussenjaar. Dus ik moet hier nog 3 jaar master.
0: Jezus!
2: Maar ik ga wel door hoor, met mijn studie.
0: Maar je moet nog 3 jaar een master?
2: Klopt,
0: wacht
2: ja.
0: Even, maar als je tandheelkunde doet, moet je eerst geneeskunde doen, toch?
2: Nee, nee.
0: Oh, dat hoeft niet.
2: Nee.
0: Oké,
2: nee. Nee, dat is gewoon 6 jaar.
0: Oh, joh, waar hebben we het over? Dat valt allemaal wel mee.
2: Ja.
0: Maar wat vind je zo leuk aan het maken van die video's dan?
2: Ja, ik weet het. Ik vind het gewoon heel leuk om mensen te laten lachen. En ja, dingen die ik zelf heel herkenbaar vind, om die dan uit te beelden. En dan reageren mensen daarop van dat ze dat inderdaad zich in herkennen. En dat gewoon, ja, ik vind het gewoon leuk.
0: Ja.
2: En een beetje humor kwijt kunnen en leuke mensen ontmoeten. Ja.
0: Nou, het klinkt helemaal top. Het klinkt alsof je met jou wel eventjes een leuk radioprogramma kan maken. We gaan het ook een beetje hebben over party, want we hebben ook nog een livestream, een show. Dat noem ik dan even afteren met Andres. Ja. Nou was jij laatst nog bij een after, of nou bij in ieder geval een feest betrokken, toch? Bij dat end of summer party.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Wat voor soort feest was dat?
2: Voor studenten uit Utrecht. Moest ik samen met Sjoerd moest ik toen studenten in Utrecht optrommelen om naar party te gaan om de nieuwe mixdrankjes van Malibu te promoten, zeg maar. Dus ik bierpongen, dansen, feesten, karaoke. Dat was wel echt heel leuk.
0: Hey, dit klinkt echt waanzinnig. Het is jammer dat ik niet meer studeer eigenlijk.
2: Maar, ja.
0: Ja. Nou ja, goed. Laten we hier lekker maandag over verder kletsen.
2: Ja, leuk.
0: Een hele belangrijke vraag. Ja. Wat drink jij op een after? Wat moet ik in huis halen?
2: Oh, zo. Zo, dat is een goede vraag. Nou, het is ja, qua shot van Mari heel lekker. Ja, dat vind ik echt heel lekker. En ik drink ook wel veel stels en dat soort drankjes en zo.
0: Ah, ja.
2: En bier ook.

0: Oké, eigenlijk als er maar alcohol in zit, dan drink jij het.
1: Nee, ja, maar ook zonder alcohol.
0: Je drinkt de alcohol nog uit de deodorant, stink. Ja. Imke, ik zie jou maandag en ik regel Malibu en Stelt.
1: Dat is helemaal goed.

Stella Lefty, de chick die niet meer weg te denken is uit elke hitlijst. Boston bij de avondshow van 3FM. Wat heb jij zo meteen nodig op de radio? Het is donderdagavond. Wil je even knallen? Wat zit er in je hoofd? Waarvan denk je, hey Olek, dit heeft heel Nederland nodig? Ik ga zo meteen de telefoonlader aanzetten en dan is het aan jou. Eerst krijg je Doja en...

0: Kiss Me More, Doja Cat en SZA bij 3FM. Zometeen ga ik even kletsen met Jasper Leijders, wat je vanavond allemaal hoort in 3 voor 12. Ik gok iets met nieuwe muziek.
1: Denk het ook. Ja.
0: Maar eerst is het nog even aan jou. Ik ga de telefoonlijnen aanzetten. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen. 09091336. Wat zou je graag willen horen op de radio? In welk radioprogramma heb je nou nog die mogelijkheid om te bellen? Als er binnen de 20 seconden niemand belt, dan draai ik een drum en bass plaat voor je. Gewoon om even een beetje power die kant op te beuken.
1: Ja, lekker. Het is toch donderdag.
0: Het is toch donderdag. Ja, joh. Die traditie drum en bass donderdag moeten we er ook een beetje in houden. Ik hoop dat er niemand belt. Oh. Goedenavond, met wie?
2: Goedenavond, met Rinse Zelstra.
0: Hey, Rinse Zelstra, jongen. Jij mag het zeggen, wat wil je horen op de radio?
2: Hi, ja, ik hoorde dat jij wel eens Fontaine CC luistert. En onze gisteren een nieuwe single aan hebben uitgebracht. Vraag ik graag Starbuster van Fontaine CC aan.
0: Nee, maar wat een super track!
2: Ja, nee, echt fantastisch. Ik ben zo benieuwd naar een nieuw album 16 oktober.
0: Maar dat wordt een super album. We gaan het vieren.
2: Zeker.
0: Dankjewel, man, voor je goede muzieksmaak.
2: Yo, fijne avond,
0: hoi. Avondshow met Fontaine's Dies.

0: Oh, dikke tune. Starbuster in de avondshow.
1: Zo, jeetje.
0: Nou, ik doe ook nog 3 voor 12, hoor ik. wat heb ik vanavond dan?
1: Nou, The Greatest op aarde. Zometeen een nieuwe single van Lil Nas X.
0: Kijk, oh. Oh.
1: Lil Nas X.
0: Ik doe toch niet 3 voor 12 vanavond. En hoe die klinkt hoor je zometeen bij Jasper. 3FM.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
4: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
3: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
4: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
8: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje?
9: Niemand wordt happy van de appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: 3FM.
1: Het is 9 uur, zometeen een nieuwe editie van 3 voor 12 Radio. Met binnen nu en een paar minuten al de gloednieuwe single van Lil Nas X.
17: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna €4,7 miljard... van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
16: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
17: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Binnen nu en 2 minuten. 3 voor 12 radio. Met de gloednieuwe van Lil Nas X. 3FM.
18: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
20: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
21: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating. Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
22: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
25: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Verleidens. Ja, goed dat je erbij bent op deze donderdagavond. Want binnen nu en 2 uur ben je bijgepraat op het gebied van nieuwe muziek. Welkom bij
26: 4 12 Radio.
1: Ja, en vanavond de man die je waarschijnlijk wel kent van That's What I Want of Old Town Road. Ik heb vanavond de gloednieuwe van Lil Nas X voor je. En misschien is dit wel zijn meest persoonlijke release tot nu toe. The World's Greatest is een eerbetoon aan zijn moeder die onlangs overleed. In de aankondiging zit zelfs een voicemail van haar waarin ze vertelt niet op te geven en door te blijven gaan. Hoe vind jij deze nieuwe van Lil Nas X? Vandaag track van de dag. Dit is World's Greatest. Track

Het is toch alsof we weer half zero zitten en alsof The Outcast terug is? Hoe lekker is dit? Nieuwe muziek van Lil Nas X. Vandaag de track van de dag bij 3 voor 12 Radio. De muziek heeft gesproken, je hoorde World's Greatest. Is dit voor jou ook de World's Greatest? Praat erover mee via de NPO Luister-app. Hoor je nu, Frans Ferdinand.

Sam, Franz Ferdinand, You're the Love Illumination. En daarvoor de belangrijkste track die je gehoord moet hebben vanavond. De track van de dag van 3 voor 12 Radio. De nieuwe Lil Nas X. I'm

Ja, dat is altijd leuk om met jou te praten over nieuwe muziek. Want je hebt er elke dag een mening over. Die kun je altijd spuien via de NPO Luister-app. En net als elke dag is daar als eerste Johan, de emoji-man. Die omschrijft elke dag even in een paar emoticons hoe hij de tune vindt. Nou ja, ik zie gelijk al een ontplofte kop. Ik zie hartjes in de ogen, vuistjes de lucht in. Ik zie een Pride-vlag. Kijk, ik weet dat Johan dit gewoon leuk vindt. Hoe lekker is dat? Ik zie Barry, die zegt lekker hoor. De track van de dag is weer een topper. Goeie tune. Sophie, die is er ook bij via de NPO Luister-app. Die zegt, ik ben echt heel blij dat Lil Nas X weer muziek maakt. De nieuwe tune is gelijk weer top. Daan, die zegt ook, die bridge doet me inderdaad heel erg denken aan Andre 3000 en The Outkast. Ik vind het daardoor echt heel erg lekker klinken. Milan, die zegt ook, ja, dat vorige album werd echt te weinig gewaardeerd. Dus ik ben heel erg hyped voor wat er hierna komt. De nieuwe van Lil Nas X, You're the World's Greatest. Je luistert naar 3 voor 12 Radio, zometeen Turnstile. Misschien wel de band van dit jaar, maar ook de komende 20 jaar wat mij betreft. Nou, Miley Cyrus met het meest spannende album tot nu toe. Dit is Bass Persuade. Let's go.

0: Turnstile bij 3FM. Never enough. Dat is eigenlijk mijn motto als het gaat om nieuwe muziek. Er is nooit genoeg nieuwe muziek. Ik deel het graag met je elke woensdag en donderdag in 3 voor 12 radio. Tussen 9 en 11. Eigenlijk ben ik er ook gewoon de hele dag mee bezig. Ik sta 's ochtends op met nieuwe muziek. Ik ga er 's avonds mee naar bed. Mocht je nog meer nieuwe muziek willen. Ik heb een klein inboxje geopend op Instagram. Apenstaartje Jasper Leidens. J-A-S-P-E-R-L-E-I-E-D-E-N-S. Jasper's Music Notes heet dat. En daarin elke dag één nieuwe tune waarvan ik denk die moet je gehoord hebben. Zoek me even op Instagram. Of stuur een bericht via de NPO Luisterapp. Kan ik je ook gewoon even een berichtje sturen met het linkje. Net zo makkelijk. Hey, over nieuwe muziek gesproken. Binnen nu en een paar minuten hoor je de nieuwe single van Kyo. Die hebben misschien wel een nummer 1 album. Ja, ik zeg misschien. Hoe dat zit vertel ik je zo meteen wel. Maar eerst de man die absoluut ook gewoon nummer 1 albums gemaakt heeft in zijn carrière. Wat zegt de naam De Het Boas jou? Ja, misschien niet zoveel. Maar als ik gewoon zeg Boas Kok, a.k.a. Boas van Goldband, dan zeg je misschien iets meer. Hij heeft de hoofdpodia betreden van alle grote festivals van Pinkpop in Nederland. Tot Lowlands, tot Rock Werchter in België. Hij is sinds vorige week solo gegaan. Een week geleden zat hij hier in de studio om te vertellen over waar hij druk mee bezig is. Hij is gewoon lekker aan het spelen in de studio. En dan niet met gewoon het geluid van Goldband per se, maar heel veel verschillende genres, zei hij.
1: Ja, ik vind het ook nice om juist heel veel genres aan te tikken. En ik hou gewoon van die neo-soul, R&B dingen, hip-hop. Ik duik gewoon af en toe wel in andere dingen. En volgende releases gaan echt niet allemaal per se R&B zijn, maar...
0: Nee, precies. Ja. Wat lekker. Ja. Het eerste nieuwe geluid is vorige week uitgekomen, heet Maskers en is van De

FM, Jorde Animal. En daarvoor de het Boas en Maskers. De track die hij eigenlijk wilde uitbrengen als Maskers maken mij nu niet meer uit. Vond het platenlabel net even iets te lang, dus het werd gewoon Maskers, net zo makkelijk. Hey, het is een mooie albumrelease week. Bijna het einde van de week. Bijna een week sinds het uitbrengen van het debuutalbum van de band Kyo, Put a Smile on For Me. En het gaat best wel lekker met ze. Ik zat net eventjes te kijken naar de Engelse albumcharts. Dat is echt een belangrijk ding daar, de album battle. Ja, ze strijden in Engeland momenteel voor een nummer 1 spot in de grote hitlijsten daar. Ja, de grote tegenstander is Taylor Swift. Ja, die heeft afgelopen vrijdag ineens een deluxe versie uitgebracht van het album The Life of a Showgirl. Die staat momenteel op nummer 3. Momenteel op nummer 2, het nieuwe album van Nothing But Thieves. Op nummer 1, ja, het album van Kyo. En dat is echt bijzonder dat zo'n relatief nieuwe gitaarband met een debuutalbum nu op nummer 1 staat. Ja, laten we hopen dat niet Taylor Swift of Nothing But Thieves ineens met een gek iets uit de hoge hoed komt. Misschien wel een konijn, weet ik veel. Het is Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Dan kan het zomaar zijn dat morgen Kyo een nummer 1 album heeft in Engeland. Ze gaan zo ontzettend lekker. Dit is een nieuwe single bij 3FM, Kyo en Be Happy.

Dat is wat Adult DVD op hun debuutplaat gedaan heeft. Ze hebben muziek gemaakt over een reeks excentrieke figuren, zoals een partyplanner die zijn eigen begrafenis alvast eventjes plant. Een complotdenker in een camouflagepak. Iemand die zijn laatste centen weggokt in het casino. Of een cowboy midden in de Lidl bij die producten die je eigenlijk nooit nodig hebt. De cowboy

0: muziek gerecycled wordt, toch? Geresampled in dit geval. Music van Madonna uit de Zero's maakt een comeback dankzij Troye Sivan en Party. Het is wel elke keer als ik deze week aan Madonna denk dat ik toch eventjes terugdenk aan haar legendarische performance op de MTV EMA Awards.
1: Why are you guys so far away? Get over here. My microphone is too short. Safety in numbers.
0: Tuurlijk. De Hollandse Nieuwe. Troye Sivan, 3FM, nieuwe single heet Party. Dat had je wel gehoord naar de lyrics, toch? Hey, als er nieuwe muziek uit Nederland is, heeft het bij ons net altijd even een streepje voor. We hebben elke dag rond 9:45 een Hollandse Nieuwe. En er is vandaag nieuwe muziek van Favor. En die naam zeg je misschien nog wel helemaal niks, maar het is de artiestennaam van Tom Meijer. Ja, die gast heeft hits geproduceerd en gemaakt de afgelopen jaren. Daar word je echt bang van. Hij heeft heel veel gemaakt voor Bente bijvoorbeeld, maar ook het album Lieve Monsters van Sef. Nu heeft hij zelf een nieuwe single uit en die stelt hij graag eventjes zelf aan je voor. Hey Tom!
2: Hey Jasper, Tom hier van Favor. Ik ben heel blij dat ik vanavond Hollandse Nieuwe ben. Dat vind ik echt te gek. En mijn track The Long Run gaat over dat je ergens veel te diep in zit. En dat je er te laat achter komt. Omdat je eigenlijk de hele tijd je ogen op de horizon gericht had. En superleuk dat jullie hem gaan draaien. Ik sta waarschijnlijk te spelen bij Popronde in Tilburg. Op het moment dat jij in de uitzending zit. Maar ik ga naar de show, spring ik in de auto en dan hoop ik nog het mee te kunnen pakken. Heel erg bedankt en tot ziens.
0: Nou, dit is echt heel erg goed. Nieuwe muziek uit Nederland van Favor. De tune heet The Long Run.

De partner van zangeres Annemarie. Ja, dat is Slowthai. Inmiddels jarenlang niks meer van hem gehoord. Hij heeft rechtszaken aan de broek gehad. En ja, hij heeft nog een track uitgebracht, een keer met Skepta. Die heette Cancelled. Nou, dan weet je het wel. Maar dit blijft een tune. Muramasa die dacht ooit, weet je, ik wil gewoon eens een keer geen DJ-plaat maken, geen dance-album. Ik wil een keer een punkband zijn. En dat werd het album Raw Youth Collage. Met ook de zangeres van Wolf Alice bijvoorbeeld erop. Werd echt een topplaat. En er stond deze op, you're the deal with it bij 3FM. Het is Jasper hier op de bijna late avond van 3FM met 3 voor 12 radio. Heel veel nieuwe muziek. En deze week het geluk ook heel veel live muziek te hebben. Gisteravond was hier Brooke Koomp te gast. Die stond vanavond in Paradiso in Amsterdam. We hebben Benny Sings gehad. Vanavond een band uit Los Angeles die indie, garage en rock en een flinke scheut chaos bij elkaar gooit. Het klinkt eigenlijk een beetje alsof de Strokes een beetje te veel koffie gedronken hebben. Een beetje die vibe. Misschien zou je ze kunnen kennen van deze tune. Dit hebben we een paar maanden geleden vaker voor je gedraaid op 3FM. Alex Sucks, zo heet de band. En dit is een geweldige tune, Autopilot.

Ja, ik vind het zo'n coole band. Ze zijn hier binnen nu een minuutje of 10 in de 3FM Livebox. Dus dat wordt heerlijk. Echt lekker. Eerst nog de ex-mega-hit van Malcolm Todd. Dit is Earrings.

0: Get out of it. Nou, ik zou zeker niet weggaan, want binnen nu en 10 minuten muziek van Alt J, Ray en Alex Sax in de 3FM Livebox. 3FM.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Nu niet één, maar twee merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Nu twee merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
13: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
0: Binnen nu en een paar minuten meer 3 voor 12 radio. Met ja, gitaarmuziek uit Los Angeles in de 3FM Livebox. Zometeen Alex Sax.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
17: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
16: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: 3FM. De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
19: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
20: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
22: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
21: Sorry Bo, het is beauty.
22: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: 3FM. Jasper Leijgens.
5: Ja, welkom bij het dagelijkse nieuwe muziekinjectie. Dit is 3 voor 12 radio. Met zometeen live muziek van de band Alex Sucks naar Ray. En deze van Altier.

0: het ziet er toch wel goed uit, hè, voor volgend jaar met Ray. Onder andere in België op het Werchter Boutique Festival. Moet toch gaan gebeuren. Ray en Joy bij 3FM.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio. Met vanavond.
0: En daarvoor het geweldige Alt-J en Left Hand Free. Ja, het is een mooie week hoor om hier te zitten. Eva Kleven, die je normaal gesproken op maandag, dinsdag hoort, die is even 2 weken op vakantie. Die is er vanaf maandag weer met Dan Vrouwkje in de studio als co-host. Maar ja, ik heb deze week mogen genieten van live sessies van Charlotte, van Benny Sings, gisteren nog van Brooke Combe. En hoe lekker om dat samen met jou te doen. Vanavond nog meer live muziek. Afgelopen zondag stond de band Alex Sucks nog in Rotown in Rotterdam. Maandag kwamen ze even deze kant op om een geweldige sessie op te nemen. Dus vanavond bij ons Alex Sucks. Het is een band uit Los Angeles. Ze mixen garage rock, indie en punk gewoon door elkaar heen. Alsof ze de Strokes zijn eigenlijk. Je zou ze kunnen kennen van Autopilot. Die hebben we al vaker voor je gedraaid op 3FM. Ja, je gaat het nu gewoon live horen. Hoe lekker is dat? Kijk mee via 3fm.nl/live of open de NPO Luister-app. Dit is Alex Sucks live bij 3FM. Dit is Autopilot.

Ja, en live gewoon net zo'n tune. Hoe lekker is dit? Je hoorde Alex Sucks in de 3FM Livebox. En mocht je denken, ik heb meegekeken via 3fm.nl/live... of via de NPO Luisterapp. Ik mis iemand in de band, namelijk de drummer. Ja, dat klopt. Hoe dat zit, hoor je zometeen wel. Even bijpraten zometeen met Alex Sucks. Nou, over Mono, dit is Good Lies.

0: skateboarder zijn, net als de zanger van Alex Sux. Dan heb je deze tune wellicht wel eens gehoord in Tony Hawk Pro Skater 4. JFA en Beach Blanket Bong Out. Wat een tune. De band Alex Sux vanavond in de 3FM Livebox. Ze hebben eerder dit jaar het album Autopilot uitgebracht. Een beetje à la The Strokes, een beetje die heerlijke vibe. Een tijdje terug kwam er alweer een nieuwe EP. Die heet S in Progress. En daar staat ook een nieuwe tune op. Die heet Echo Design. En die spelen ze nu voor je in de 3FM Livebox. Dit is Alex Sux live bij 3FM.
1: We're Alex Sux.
0: Ja, precies.

Wat een coole band, hè? Alex Sax in de 3FM Livebox. Ja, ze hebben dus afgelopen zondag gespeeld in Rotterdam. Maar mocht je denken, ik wil ze nog live zien. Ja, Nederlandse data zijn er voorlopig niet. Wel Duitse data. Ze staan over een paar dagen, 4 oktober, in het weekend in Keulen. Dat is gewoon om de hoek, toch? Hoe lekker is dat? Kun je gewoon genieten van Kölsch, van die bieren die ze gewoon blijven doorvullen tot je het filtje erop zet. En van live muziek.

0: Can't Swim. Samen met Sammy Virgie. Goeie combinatie, you're the I Could Be Madonna. Mocht je meer van dit willen horen, morgenavond tussen 10 en 1... een nieuwe editie van The Beat met Justin. Elke vrijdag dansend het weekend in. En dat is lekker. Hey, over dansen gesproken, er is een hele nieuwe generatie... hele leuke bands opgestaan in de UK. Dat zijn bands die het allemaal een beetje dansbaar maken... die alles niet zo serieus nemen en gewoon lol maken. Zo'n band is bijvoorbeeld Get Down Services, maar ook Home Counties. Sportsteam is weer terug. Ja, en de band Welly. Ze zijn allemaal geïnspireerd door deze bands. Maar ook door 90s bands, bijvoorbeeld als Blur en Pulp. En die laatst genoemde net, Welly heeft een nieuwe tune uit, genaamd Skinny Boy. En ze staan volgend weekend ook nog eens op het festival Here's the Thing in Tilburg. Daar ga ik zelf heen. Heel veel zin in. En het leuke is dus dat ze terugkomen naar Nederland... en 1/5 van de band is Nederlands. Hanna uit de band die komt hier vandaan. Die woont al tijden in de stad Brighton. Ja, de band vertelde hier bij 3FM in de Livebox vorig jaar nog... dat ja, Hanna toch best wel een essentieel onderdeel is van die band.
1: Hanna is an incredibly pragmatic person. We are, you have to put up with quite a lot. We are 4 very useless...
2: Fine.
1: I should say men, but no, we're 4 very useless boys.
0: Right.
1: And Hanna is... fantastic at sort of just going, okay, you need to be quiet now. But also, Hanna,
2: it makes it sound quite
1: boring, but no, Hanna's, it's fantastic to have Hanna in the band. And also, you know, we get to see the Netherlands, which we would never would have left Brighton if we hadn't done that.
0: Nou, zeg dat wel. Volgende week zaterdag kun je dit live gaan zien in Tilburg. En geloof me, dit is de levensvreugde die je nodig hebt. Welly, nieuw bij 3FM. Dit is Skinny Boy.

Kijk zaterdag 10 oktober te zien in 013 in Tilburg. Kunnen we dansen bij Welly, you're the skinny boy. En over dansen gesproken.

Hartelijk oktober. Hartelijk Fontaine's DC maand. Over 2 weken eindelijk het nieuwe album Dopamine Chamber. Daarvan hoorde je in dit geval Marianne. Het is dus 1 oktober. Vanavond was er ook weer veel te doen door het hele land. Dansen kon vanavond bijvoorbeeld in AFAS Live bij Paco Amoroso en Catriel. Dat was dit bijvoorbeeld.

0: Amerikaanse soulzanger staat 2 avonden op rij uitverkocht in de poptempel in Amsterdam, in Paradiso. Het is vintage soul dat rechtstreeks uit de jaren 60 overgewaaid lijkt. Heel erg in het straatje met Marvin Gaye, Curtis Mayfield. Maar dan in 2026. Dat moet fantastisch geweest zijn. En iemand die daar vanavond absoluut genoten heeft is Genevieve. Hallo.
1: Hallo, goeie avond. Ja, ik ben nog aan het nagenieten hoor.
0: Nou, dat snap ik wel. Want als er iemand met een hele goede soulstem op het podium staat, dan sta jij volgens mij altijd links vooraan.
1: Ja, dat klopt. Ik heb wel echt een ontzettende zwak voor goede soul. En ja, je zei het net al, het lijkt alsof het uit de jaren 60 is overgewaaid. Maar dat vond ik dus zo leuk. En het publiek stond echt super gemengd publiek. En heel veel jonge mensen ook. En dat is best wel goed te verklaren, want Olivia Dean heeft hem ook mee op tour genomen.
0: Hey.
1: Dus hij heeft ook echt een hele nieuwe, eigenlijk een nieuwe jonge doelgroep eigenlijk kennis laten maken met klassieke ouderwetse soul. En dat vind ik echt helemaal te gek.
0: Ja, maar dat is het mooie dus van 2026, want de soul hype is niet eens meer een hype. Dit is gewoon voor altijd, wat mij betreft, vanaf nu. Merk je ook dat hij de invloeden uit de jaren 60 echt meeneemt? Of is het ook voor jou wel fris of zo op een bepaalde manier?
1: Oh, het is 100% fris. En ik denk dat het ook zit in de teksten, in de manier waarop het geproduceerd is. Maar dat hoor je natuurlijk vooral op plaat. Als je dan kijkt, ik liep dus de zaal binnen. En dan heb je natuurlijk die fantastische poptempel Paradiso. En dan hing er zo'n mega discobal. En dan voelt het echt alsof je, nou ja, ik was er zelf niet bij in die tijd. Maar ik kan me voorstellen dat het er destijds zo uitzag als je dan een oude soulclub inliep. En hij had een achtergrondkoortje mee. En je merkte echt dat hij wat losser was dan vorige keren. Want ik heb hem al meerdere keren gezien. En hij is echt wat meer een showmannetje geworden op een goede manier. En er zat ook funk in. En dat vond ik heel leuk om te merken. Dat hij soms dan op zijn plaat is het wat liefelijk. En ik snap ook wat je net zei, dat wegzwijmelen.
0: Ja.
1: Maar nu merkte je ook dat het echt soms echt wel een rauw randje had. Dat het zelfs een beetje aan Prince of D'Angelo deed denken. Dus dat was echt te gek.
0: Wat een goede ontwikkeling, hé. En dan ook nog in het voorprogramma Brooke Combs. Zij was gisteravond hier te gast met alleen een gitaar en een gitarist. Hoe was dat in Paradiso? Werkte dat?
1: Ja, dat was helemaal te gek. En ik vind het ook zo gaaf dat het bij jullie was. Want dat is volgens mij wel echt een ster in de top. Die gewoon op uitbarsten staat.
0: Nou ja, het is nu wachten totdat Olivia Dean haar weer meeneemt op volprogrammatour. Want dan kan die ook weer even die stap verder zetten, ja.
1: Ja, precies. Ze verdient het, hoor.
0: Heerlijk. Genevieve, dankjewel. Geniet nog even na, want ik ga nog even Jalen de Gonda draaien op de radio.
1: Ja, te gek. Dankjewel.

0: wat is het toch geweldig. Jorde, Jalen Negonda en het prachtige Anyone in Love. Ja, zij deed het voorprogramma.
1: Ook bij
0: gewoon draaien, toch? Brilco.

fantastisch. Brookcomb en Love was Made of Stone vanavond te zien geweest in Paradiso in Amsterdam. Of ik baal dat ik daarbij was, of niet bij was, no comment.

0: Als je dit soort geluid op de radio hoort, dan weet je dat het weekend dichtbij is. Kneecap, samen met Subfocus. No comment. Zometeen Anan op je radio.
1: Hey, hallo.
0: Hallo, ik zag jou vandaag heel geheimzinnig iets op Instagram zetten.
1: Ja, dat gaat over een foutje wat ik heb gemaakt.
0: Oh jee.
1: Heb jij wel eens een emoji naar iemand gestuurd en dat diegene hem totaal anders opvatte? Dan weet je genoeg, hè?
0: Tot zover.

0: in het dan vroeg.
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Ster. Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
12: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
13: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
12: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
13: Ja toch?
12: Kijk op wakkerdier.nl.
11: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
14: 3FM. Hey, goedenavond. Het is exact 11 uur. En zometeen vieren we die met onder andere Drake. En ook Ella Langley komt eraan. Eerst je laatste nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna €4,7 miljard van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Situatie op de weg dan, 3FM verkeer van de ANWB. Er zijn 2 files gemeld. Eentje op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Muiden en knooppunt Muidenberg. Doe je 5 minuten langer over, komt daardoor wegwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn daar dicht. En de andere die staat op de A2 Eindhoven richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Eckersweijer en Bokstel. 6 kilometer, doe je 6 minuten langer over.
0: 3FM.
16: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
18: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
19: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
23: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
13: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
23: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
13: Ja toch?
23: Kijk op wakkerdier.nl.

Heb jij dat ook wel eens gehad? Maar dat je dan een emoji naar iemand stuurt, dat moet dan leuk zijn, toch meestal? Over het algemeen heb je dan een vrolijk gevoel erbij of zo. Of je stuurt op een grappige manier de emoji. Blijkbaar kan je dus emojis op verschillende manieren interpreteren. Daar ben ik achtergekomen en dat leverde hier notabene op deze plek waar ik nu zit een klein beetje een discussietje op. Ik ben benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt en of jij dit ook hebt meegemaakt. Want blijkbaar kunnen emojis dus een hele andere uitwerking hebben. Nou, hoe en wat vertel ik je zo meteen. Eerst wil ik je nieuwe muziek laten horen van een opkomende artiest. Joshua Peter, misschien zegt die naam jou iets. Vorige week kwam dit liedje uit en het is nu al op 3FM. Zijn nieuwste heet Floating.

0: Je hoorde Espresso. Groot probleem hier in de late avond. Heeft alles te maken met een WhatsAppje wat ik kreeg. En een emoji. Heeft ook te maken met bovenachter de schermen. Goedenavond.
1: Hi. Ja.
0: Jij stuurde mij gisteren een WhatsAppje met daarin een emoji. En dat is die emoji. Ik ga proberen het uit te leggen. Zeg maar, je kan gewoon een lachende emoji hebben. Maar dit was eentje met een soort schuinmondje, als het ware. Een beetje grijnzend.
1: Ja, ik zou hem een beetje omschrijven als de smiechte smiley.
0: De smiechte smiley. Dat vind ik een goede omschrijving. Maar wat bedoelde jij daarmee?
1: Ja, ik bedoel dan dat het iets goeds is.
0: Ja. Dus jij denkt wel van, oh, dat is leuk. En dan stuur je die smiley erachter.
1: Ja, of ik heb er zin in en dan...
0: Precies. En dat was ook waar dit appje volgens mij over ging. Dit was iets over dat we weer zin hadden in de show. En je stuurt dit. En ik denk, hè, bedoel je dit nou sarcastisch? Want als ik dit stuur, dan bedoel ik over het algemeen zo van, ja, weet je, van nou, echt leuk. En dan stuur je die smiley. Maar dan bedoel ik het te sarcastisch. Of je kan hem ook seksueel gebruiken.
1: Ja, dat kan ook.
0: En zo bedoelde ik hem dan nu niet. Maar dat weet ik ook wel. Maar dat kan ook. Maar vrolijk zou ik er totaal niet achter zoeken. Maar dat bedoelde jij dus wel?
1: Ja. Maar het is meer die, zeg maar, als je dan een opmerking maakt en je doet die wenkbrauw zo omhoog, dat...
0: Ja, maar dan dus stuur je toch gewoon een vrolijke smiley met een grote bek open of een beetje...
1: Ja, ook, maar ik vind dat die ook kan.
0: Oké, okay, ja, dat vind ik dus totaal niet. Ik had daar dus echt zoiets van, hè, wat stuur jij me nou weer? Vind je het niet meer leuk of zo? Zie je het niet meer zitten?
1: Nee, ik ga nu... Nee.
0: Dit is het moment. Nee, maar dus ik dacht, ik kan hier toch niet de enige in zijn. Dat je een WhatsAppje krijgt of misschien wel iets stuurt, wat dan helemaal niet zo bedoeld wordt. Dat heel anders aankomt dan eigenlijk verwacht was. Mocht je dit nou hebben meegemaakt, laat het even weten in de NPO Luisterapp of bel me eventjes op 0909-1336. Dus 0909-1336. Dat kan dus zijn als jij een WhatsAppje hebt gestuurd naar iemand en die dacht echt, hé, wat is dit nou weer? Zoals Bo richting mij dan. Of misschien heb jij zelf wel een keertje iets meegemaakt dat je dacht, nou, dit kan ook helemaal niet de bedoeling zijn. Mocht je dat hebben meegemaakt, laat van je horen in de NPO Luisterapp. Een emoji die dus totaal verkeerd is aangekomen. Of verkeerd is verstuurd. Of nou ja, hoe dan ook. Het is even niet goed gegaan. Bel me. Mag ook. 0909-1336. Dan maken we zo meteen even een klein rondje. Hoor je ook de opposite zometeen naar Tracy Chapman. Dit is Fast Car bij 3.

0: bij 3FM van Maupi. Just a little bit more, hoorde je. Waar we midden in een klein probleempje zitten, namelijk emoties verkeerd interpreteren. Gebeurde mij bij het berichtje van Bo achter de schermen. Jij stuurde mij een soort halve lach, maar soort net niet lach. En zo omschrijf ik hem. Jij omschrijft hem als gewoon leuk.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik vind als je zo'n grijnzend gezichtje doet, dan heb ik toch het idee zo van, je vindt het niet leuk. Je meent het helemaal niet wat
1: ja, wel,
0: je zegt.
1: Ik, dat is één, was altijd een van mijn favoriete emoties.
0: Maar waarom echt?
1: Ja, omdat het dan, ik weet niet, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar dan denk ik, oh, ik heb er zin in, die wenkbrauwen gaan ze omhoog, gaan we nog uit vanavond, ja, en dan zo.
0: En dan kom ik met, oh, ze wil helemaal niet, ze heeft helemaal geen zin, nee, ze wil het niet.
1: Als ik die stuur, heb ik heel veel zin dan al.
0: Oké, ja, en als je dan echt een blije smiley stuurt, dan heb je eigenlijk geen zin.
1: Jawel ook, maar dat is een ander soort zin.
0: Jij bent heel moeilijk met smileys.
1: Oh, bedankt.
0: Of ik, dat kan ook. Nee, maar sowieso, als ik kijk in de NPO Luister heb, dan blijkt sowieso al dat er heel erg een gevoel zit bij smileys en dingen. Dus je hebt zelf het gevoel van, oh, ik bedoel het nu heel vriendelijk. Het komt totaal anders over. Ik heb even een kleine top 3 gemaakt van wat dingen die nu zijn binnengekomen.
2: Nummer 3.
0: Theo bijvoorbeeld, die zegt, mijn vriendin die stuurde na onze ruzie oké. En dan zo'n geel duimpje, weet je wel. Ik las dat als, ik haat je. Zij bedoelde letterlijk oké. Leverde meteen weer een discussie op. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
1: Verschrikkelijk.
0: Maar dat is ook zo'n dubbele, hè. Want ik bedoel die ook altijd als goed. Maar volgens mij is dat heel boomerachtig.
1: Ja, als mijn ouders het sturen, dan denk ik oké, het mag. Maar als mijn vrienden dat naar mij sturen, een duimpje, dan denk ik echt oeh.
0: Dan is het niet goed.
1: Nee, meestal niet.
0: Ik ben zeg maar die vriend, maar ik bedoel het dan als jouw ouders volgens mij. Dus er is dus geen kwaad in de zin.
2: Nummer 2.
0: Die gaat naar Helen, die reageert ook via de NPO Luisterapp. Mijn date die appte, vanavond wordt vlammetjes emoji zeg maar. En dan, dus ik helemaal voorbereiden op een mooie romantische avond, als je snapt wat ik bedoel. Bedoelde die gewoon dat hij er zin in had. Nou, helemaal geen romantische avond meer. Dat is ook lullig, ja. Dat kan ik me voorstellen. Voor de nummer 1 heeft Carmen een audio-appje ingesproken.
2: Nummer 1.
3: Nou, ik had pas, was ik met mijn moeder, had ik gewoon een gesprek op WhatsApp. En toen maakte ze een hele domme grap. En toen stuurde ik gewoon een doodshoofd, reageerde ik gewoon terug. En toen raakte ze helemaal in paniek met, wat is er? Huh? Terwijl, ja, ik bedoel dat natuurlijk gewoon als lachpoppertje. ja, lekker handig.
0: Heel eerlijk, gebruik jij dit?
1: Nee.
0: Ik vind dit verschrikkelijk.
1: Ja, dat is de nieuwe generatie.
0: Nou, maar ik ben 24, dus ik mag echt niks zeggen. Maar wie dit heeft bedacht, dat het lachpoppetje nu een doodshoofd is geworden...
1: Ik ben het er ook niet mee
0: eens. Nee, maar het is wel heel dom om het zo te interpreteren. Dat ben ik dan ook wel weer met Carmen eens.
1: Ja, dat is dan weer de boomer, hè?
0: Ja,
1: het is zo moeilijk, al die generaties.
0: Oh, maar ik begin mezelf ook een boomer te vinden, langzamerhand. Hey,

Sam Help hoor die bij 3FM. En mocht jij nou hetzelfde probleem hebben als ik, dat ik teksten nooit zo goed kan meezingen, als jij dat ook hebt, de oplossing is voor je onderweg. Hoor je binnen nu en een paar minuten al, dan hoor je namelijk in de muzikale overdosis een track met heel veel O erin. Dat kan je sowieso meezingen. En één O daarvan heb ik alvast voor je uitgeknipt. Ben ik benieuwd of je kan raden welk liedje ik zometeen voor je ga draaien. Dus dit is de O uit dat liedje. Let goed op. Enig idee welke dat is? Antwoord ga je zo meteen horen. Dan ga ik hem voor je draaien. En dan hebben we weer een liedje die we sowieso samen kunnen meezingen. Naar Tavlo.

3FM met Temper City en Self-Aware. Mijn naam is Anan en je moet van mij weten, meezingen met liedjes, dat kan ik niet. En dan bedoel ik niet dat ik vals zing, is ook waar, maar daar doe ik niet op. Nee, gewoon teksten onthouden. Ik weet niet of jij er goed in bent, maar ik mompel maar wat. Ik verzin woorden. Het slaat nergens op als ik meezing. Maar het meezingen van liedjes, nou, laten we dat nou even makkelijker maken in de muzikale overdosis. Een verzameling die we samen maken met allemaal liedjes met een O in de songtekst. Mocht je er ook eentje hebben gespot, dan kan je dat achterlaten via de NPO Luister-app of via mijn Instagram, @AnanVerboom. Kan je gewoon een berichtje achterlaten, @AnanVerboom via mijn Instagram of een berichtje in de NPO Luister-app dus. Dat is gisteren bijvoorbeeld ook gedaan. Toen werd het gedaan met deze track. Was ingestuurd door JJ Fun en Sam Nice. Goeie O erin, dus ook die voegen we toe aan de muzikale overdosis. En voor vandaag is er eentje ingestuurd door Alex. Die kwam met Criss Cross Amsterdam en Stay Never Leave. Daar zit hij al in het begin. Maar die komt ook nog verderop in de track terug, in het refrein, zegt hij. Dat gaat om dit liedje.

liedje gevonden om samen wel mee te kunnen zingen. En mocht jij er dus ook eentje hebben gespot, je kan hem altijd insturen via NPO Luister app of via mijn Instagram @AnanVerboom. Nu dan die van Alex, Criss Cross Amsterdam. Met

0: Adela hoorde je en Eend in LA. Hey, hoe zit jij met je stedenkennis? Beetje kennis van... Ja, weet je iets uit, over plaatsen, over wat er een beetje speelt overal? Ik heb namelijk ergens in Nederland, denkbeeldig dan, een paard verstopt. Ik ben benieuwd of jij kan raden waar.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard?
0: Ik ga je zo meteen over een minuut of 15, dan ga ik je 3 hints geven. En aan de hand daarvan kan jij dan, als het goed is, raden welke plaats ik bedoel. Mocht je dat goed hebben, dan kan je dat deze kant opsturen via de NPO Luister-app. Of je mag me opbellen via 0909-1336. Heb je dat goed, dan win je een 3FM festivalkleedje en een Ananzichtkaart. Een Ananzichtkaart speciaal opgehaald door mij uit die plek die jij goed gaat raden. Die hints krijg je dus over 15 minuten. Maar ik dacht, die eerste hint die geef ik je nu alvast. Dan kan je alvast een beetje, nadenken. Misschien weet je het zelfs al gelijk. Die hint is de volgende. Deze stad is in een heel ver verleden de hoofdstad van Friesland geweest. Mocht je een idee hebben, laat het weten en je maakt kans op die prijzen.
1: 3FM.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
7: Honda, the power of dreams.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
0: 3FM. Het is exact 12 uur. Je bent in je nacht aangekomen. Vieren we zometeen met Teddy Swims en eerst het laatste nieuws. Krijg je van de NOS?
13: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen. Omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Situatie op de weg dan. 3FM verkeer van de ANWB. Het is lekker rustig. Je kan gewoon doorrijden zo middernacht. 1 file is er wel gemeld. Korte file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Muiden en knooppunt Muidenberg. Doe je 5 minuten langer over. Daar zijn wegwerkzaamheden. De vertraging loopt ietsje op, maar daarna kan je gewoon weer lekker doorrijden.
1: 3FM.
14: Helen Baren.
1: Anan Verboom.
0: Hey, en waar op de kaart heb ik een paard verstopt. Waar op de kaart hinnikt het paard?

0: en Song 2 bij 3FM. Ik weet niet of jij er goed in bent, maar algemene kennis, domme feitjes. Ja? Kan je het een beetje? Oké, dan ben je hier heel goed in, denk ik.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard?
0: Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb het je moeilijk gemaakt hoor vandaag. Het is een vrij moeilijke opgave, maar ergens in Nederland heb ik een paard verstopt. Denkbeeldig dan, hè? Gelukkig, geen zorgen. Maar aan jou de vraag, weet jij te raden waar ik die heb verstopt? Waar heb ik dat paard verstopt? Ergens in Nederland krijg je 3 hints voor van me. En heb je het goed, dan win je een 3FM festivalkleedje en een Anan-zichtkaart. Die komen dan jouw kant op. Het enige wat je daarvoor moet doen is dus het goede antwoord deze kant op appen via de NPO Luisterapp. Of even te bellen. Mag je ook het doen, vind ik ook wel gezellig. Naar 0909-1336. Die hints, dat zijn de volgende. Deze stad is 1 van de 11 steden van de Elfstedentocht. Deze stad is in een heel ver verleden de hoofdstad van Friesland geweest. En op deze plek vindt een groot zeilevenement van 7 dagen plaats. Nou, moet hij te doen zijn, denk ik, maar hij is wel lastig. Mocht jij het wel weten, kom maar door via de NPO Luisterapp. Ben ik heel benieuwd of je het goed hebt. Deze stad is 1 van de 11 steden van de Elfstedentocht. In een ver, ver verleden is het de hoofdstad geweest van de provincie Friesland. En deze stad, daar vindt een groot zeilevenement van 7 dagen plaats. Kom maar door via de NPO Luisterapp. Of 0909-13.

0: Jonas Blue, my lief. Je hoorde Edge of Desire bij 3FM, waar we een heel random spelletje spelen, maar je bent er misschien wel goed in.
1: Waard op de kaart. Hinnert het paard.
0: Ja, ik zei het toch random. Ja, nee, precies. Nee, ergens in Nederland heb ik een paard verstopt. Aan jou de vraag, enig idee waar dat is? Ik heb je 3 hints gegeven. Misschien denk je het wel te weten. Die 3 hints waren de volgende. Deze stad is 1 van de 11 steden van de 11-stedentocht. De stad is in een heel ver verleden even de hoofdstad van Friesland geweest. En op deze plek vindt een groot zeilevenement van 7 dagen plaats. Robin, goedemorgen, avond.
2: Ja, goedenavond, Anand.
0: Hoe zit je erin vanavond?
2: Ja, druk aan het werk, hè.
0: Ik wou zeggen, je klinkt wel opgewekt, dus dat scheelt.
2: Ja, ik ben klaar wakker, dus...
0: Nou, lekker. Hé, hey, en jouw hond is een rebel geworden?
2: Ja.
0: Hoe zit dit?
2: Nou, we hadden een mooi aangelegde tuin.
0: Ja? Oh, je had een mooi aangelegde tuin.
2: Ja, het is nou net alsof er 600 bommen zijn geëxplodeerd of
0: nee,
2: zo.
0: Nee, wat heeft hij gedaan?
2: Alles weggegraven.
0: Oh, wat zonde.
2: Ja, het is gewoon één grote gatenkaas geworden.
0: Maar komt hij vaker buiten in de tuin? Of is het een soort verboden gebied waar hij nu toch is geweest? Of hoe zit dit?
2: Elke dag. De achterdeur staat bij ons 24 uur los.
0: En het is nooit misgegaan?
2: Nou, hij begon met een klein gaatje en ondertussen is de halve tuin omgespit.
0: Hey, het is wel gewoon een gratis tuin, man. Zo kan je het ook bekijken.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, toch? Hey, jij denkt het goede antwoord te weten op de vraag waar op de kaart hinnikt het paard. Ik gaf je 3 hints. Heb je enig idee?
2: Ik hoop dat het sneek is.
0: Nou, dat heb je helemaal goed. Dus die Anandzichtkaart en het 3FM Festival kleedje ga ik naar je toesturen.
2: Ja, helemaal top, jongen.
0: Mooie avond nog.
2: Dank je.

Dream hoorde je bij 3FM. En heb je het al gehoord trouwens? De grootste DJ van de wereld en de hofleverancier van de hitlijsten, die moet dus een nieuwe baan nemen. Echt waar, wat hij gaat doen weet je binnen 7 minuten. Eerst de mega-hit van deze week en dan de van Nothing But Thieves, number 5. 3FM.

0: Hey, zeg eens eerlijk. Ben jij een danser of een stille genieter als je dit soort muziek hoort?
1: 3FM.
2: Anan Verboom.
0: Altijd mooi, hè? Als je dan bij een concert bent of bij zo'n dancefestival, dan zie je heel goed de verschillen tussen de mensen. De ene die gaat helemaal los, die beuken tegen elkaar aan bij de moshpits, de armen gaan de lucht in en ze rammen elkaar dan net niet onver door het dansen. En de ander die beweegt gewoon rustig heen en weer, drankje in de hand, grote glimlach op het gezicht en voor de rest gewoon lekker genieten. Niet zo uitbundig, gewoon relaxed. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf ook niet zo heel uitbundig geworden, dat ik helemaal ga hossen en zo. Valt wel mee allemaal, ben ik niet zo van. Ben ik ook niet de enige. Steeds minder mensen lijken te gaan dansen namelijk. Dat zegt David Guetta, die je net hoorde. Maar die zegt dus ook dat het wel iets betekent voor zijn werk. Want ja, dan mag hij toch zijn cv gaan aanpassen volgens mij. Want ja, als de nummer 1 DJ van de wereld niet meer iedereen aan dansen krijgt, wat dan?
3: People are not dancing anymore. You have people that they come because they're enjoying the music. They're looking at the show. They want a full production. Most of the time they're filming. I don't think that's DJing. I think this is entertaining.
0: Ah, nee, precies. Nee, maar dan wordt hij gewoon niet alleen de nummer 1 DJ van de wereld. Dan wordt hij ook gelijk de nummer 1 entertainer van de wereld. Nou ja, en hij krijgt het voor elkaar, want de muziek die hij maakt, alles scoort, alles wordt een hit. En ook het liedje wat je net hoorde werd een mega grote hit. David Guetta en When Love Takes Over. Hey, welkom. Het is de late avond van 3FM met mij, Anan. En zometeen Jungle, Keep Moving komt eraan. En eerst hoor je muziek van de Bauza. Dit is Magnetic.

0: Smash Mouth en All Star bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog
0: waar je muziek hoort die je sowieso kan meezingen, die je kent. Bijvoorbeeld Deadmau5 ga je zo meteen horen. I Remember komt eraan. En ook Sienna Sparrow. Great Expectation ga ik zo meteen voor je draaien. Maar ik heb ook nieuwe muziek voor je van iemand die ik de afgelopen tijd veel aan je heb laten horen. In de hoop dat hij wat populairder zou worden. Nou, inmiddels is het zover gekomen dat die dus door heel veel mensen is beluisterd. En ik hoorde hem laatst gewoon in de supermarkt. Ja, werd toch vrolijk van, want ik denk, ja, het begint wel echt inmiddels een hitje te worden. Had ik misschien toch gelijk. Mede dankzij jou dus.

0: Deadmau5 en I Remember bij 3FM. Hey, heb je dat gehoord in de ochtendshow trouwens?
1: Deze week bij Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: De zoektocht naar misschien wel... Ja, ik zou het bijna willen vergelijken met een soort ANWB-koppel. Maar dan echt 2.0, zeg maar. Een koppel waarbij de namen op elkaar lijken... of dat ze het met elkaar te maken hebben. Maar het moet echt een aanvulling op elkaar zijn. De Peter en Petra Cup. Vorig jaar deden we het al in de ochtendshow bij 3FM. Nu is de zoektocht weer opnieuw begonnen... voor de 2026-versie daarvan. Elke ochtend tussen 6 en 9. Twee namen die dus heel erg bij elkaar passen... als het maar een koppeltje is samen. En vanmorgen toen hadden ze luisteraar Bob aan de telefoon. En ook toen was weer de vraag... Ja, wie was de partner van Bob eigenlijk?
2: Nou, heel veel opties die binnenkomen.
3: Maaike die zegt, is het Claire? Van Bob zit Claire.
2: Ook goed, net zoals Kirsten die komt met... Dat moet Dylan zijn, Bob Dylan.
3: En Lars die zegt nog, en deze vind ik ook hilarisch... Zijn vriendin heet Slee. Bob Slee. Maar de vraag is natuurlijk, wie hoort er bij Bob? Wat is de aparte namencombinatie? Wie hebben we aan de telefoon? Hallo, met wie?
4: Met Marley.
2: We hebben Bob en Marley, oftewel Bob Marley aan de telefoon.
0: Kan jij dit nou beter? Heb jij iemand nu in gedachten? Een perfect koppel voor dit? Of misschien ben jij het zelf wel? Hey, altijd welkom hè, in de NPO Luisterapp. Meld het vooral daar. Word je teruggebeld in de ochtendshow. En misschien win jij wel de Peter en Petra Cup. Nu Sienna Sparrow bij 3FM.

De Imagine Dragons bij 3FM. Je hoorde It's Time. Hey, wil jij wakker blijven? Nou, dan zit je sowieso goed bij 3FM. Zometeen Lost Frequencies, Live It All. Adios, Cameron Whitcomb voor je. Kingdom of Fear. Show you what you

0: Lost Frequencies bij 3FM. Je hoorde Live It All. En zometeen dan hoor je No Doubt. Just a Girl komt er voor je aan. En heel veel andere van je favoriete liedjes. De zonnige gebabbel van mij. Denk onder andere bijvoorbeeld aan de 21 Pilots. Ook Stressed Out binnen nu en een paar minuten voor je.
1: Siti Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.